0: zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
1: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attila Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Aanstaande zondag 10 mei is er op Omroep Land van Kuik een primeur van het nummer Supernova-maker Jan Debe. Bekend als Nino Grosso, is tussen 12 en 2 te gast om te praten over zijn muziek en samenwerking met zangeres Celesta Da Vinci. Ook wordt vooruitgeblikt op het Eurovisie Songfestival. Bij het tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd en medewerkers controleerden zowel binnen als buiten de voertuigen. De resultaten van de controle zijn nog niet bekend, evenals eventuele processen verbaal of inbeslagnames. Zoopark Overloon presenteert van 14 mei tot en met 14 juni levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen tijdens Wild Bricks. De creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is educatief en aantrekkelijk voor alle leeftijden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroep-lvc.nl.
2: Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attila Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo. Kanaal 1915 of 915.
1: Oh, I see. Well, please, 15 love.

Elizabeth Taylor is de nieuwe single van Taylor Swift en gaat over de druk van roem, liefde onder de spotlights en de vraag of een relatie dat allemaal kan overleven. Elizabeth Taylor wordt in de song neergezet als een soort showgirl-figuur. Glamoureus, beroemd en omgeven door drama.

0: Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en de meeste zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 14 graden, met een matige noordoostenwind in het binnenland en vrij krachtige wind langs de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij een verkeerscontrole langs de A73 bij Haps zijn vrijdagavond 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. In totaal werden 110 processen verbaal uitgeschreven voor technische gebreken en andere overtredingen. De actie was een samenwerking tussen diverse handhavingsdiensten. Aanstaande zondag 10 mei is er op Omroep Land van Kuik tussen 12 en 2 een fragment te horen van het nieuwe nummer Supernova van Jan Debe, die muziek maakt als Nino Crosso. Hij bespreekt het maakproces en de samenwerking met zangeres Celesta Da Vinci. Ook wordt vooruitgeblikt op het Eurovisie Songfestival. Bij het tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd op en rond het terrein. Welke overtredingen zijn vastgesteld is niet bekend en er zijn geen gegevens over mogelijke processen verbaal of inbeslagnames vrijgegeven. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers? DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Van Elst Containers, Bux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bij Tenerife aangekomen. Het schip ligt bij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En in Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
9: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 11.

0: Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. Een Israëlische luchtaanval hebben gisteren zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Een drone van Hezbollah verwondde in Noord-Israël 3 militairen, van wie 1 zwaar gewond. Ondanks het staakt het vuren dat sinds 17 april van kracht is, gaan aanvallen aan beide kanten door. Een uitbraak van het zeer besmettelijke norovirus heeft op het cruiseschip Caribbean Princess meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek gemaakt. Het schip vaart rond in de Cariben en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken, zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. als de jeugd nog in bed ligt. Met Jo Naus.

0: 1959, Bobbejaan Schoepen, café zonder bier. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. 1 uur nostalgie voor senioren op Omroepland van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en af en toe een uitstapje naar de jaren 40 en 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Naus en ik ben bij je tot 9 uur. Timmy Euro, het jaar 1961, ga je horen met Hurt.
1: Jo Naus, als de jeugd nog in bed ligt.
2: Omroep Land van Kuik. Ah.

1961, Timmy Euro met Hurt hoorde je. De waterleiding repareren, dakgoot schoonmaken, schoorsteen vegen. Er zijn altijd wel klussen waar je zelfs met twee rechterhanden niet zelf uitkomt. Een klusjesman kan dan een uitkomst zijn. Maar hoe onderscheid je de fouten van de goede klusjesmannen? Meer hierover in de loop van dit uur. 1965, Adamo, La Nuit.

1977, Armand op de tandem naar Marokko. En Adamo zong in 1965 La Nuit. Helaas, mevrouw, ik ben nu bezig met de klus en het blijkt dat er nog veel meer mis is dan ik dacht. Dus het wordt een hoop extra werk. Het is een bekende truc van loesje klusjesmannen om honderden of zelfs duizenden euro's aan extra kosten toe te voegen aan de factuur. Natuurlijk krijg je dit nieuws altijd pas te horen als de klus al een eindje gevorderd is en je huis vol ligt met een hele hoop rommel. De Everly Brothers, het jaar 1957, Problems.

1958 hoorde Freddie Quinn met Sabrina en de Everly Brothers. Zongen in 1957 Problems. Loesje klusjesmannen willen zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen. Een van de trucs die ze gebruiken is werken met goedkoop materiaal. Daarvoor nemen ze dan wel hoge bedragen. Het gevolg is dat je waarschijnlijk vlot nadat de klus is afgerond met dezelfde of nieuwe problemen te maken krijgt. Als je de klusjesmannen daarop aanspreekt, zal die graag het probleem komen verhelpen, maar dan wel tegen extra kosten. Tante Leen, 1956. Oh,

Jouw plaatjes brengen altijd leuke herinneringen terug, yo. En ik zing dikwijls mee. En als ik niet meezing, dan fluit ik mee. Schitterend, waar haal je ze toch allemaal vandaan?

En je hoorde Mary Wells, een opname uit 1964. My Guy heette het nummer. En Tante Leen zong in 1956. Oh, Johnny. Op Google zelf staat vaak bij de bedrijven al informatie in een apart kader, met daarbij recensies van klanten. Je kan ook naar andere sites als Trustpilot.nl gaan kijken voor reviews. En kijk daarbij niet alleen naar het aantal sterren. En let op. Een erg positieve reactie van maar een paar woorden met het maximaal aantal sterren kunnen door het klusbedrijf zelf zijn geplaatst. Uit commentaren waar men meer tijd in heeft gestoken kun je snel afleiden of je aan het goede klusadres bent of niet. We gaan Jean Ferrat horen. 1965 met La Montagne.

Lenny Coeur samen met de Poppies in 1980. Visite en Jean Ferrat zong in 1965 La Montagne. Terug naar 1957. Johnny Cash, I Walk the Line.

0: Goodbye, because you're mine. I walk the line.
1: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
2: Rasputin. In de jaren 60 had het Westen maar één vijand en dat was Rusland. Tegenwoordig is Rusland nog steeds onze vijand. Maar die vijandigheid is er niet altijd geweest, want in het begin van de vorige eeuw was de relatie tussen de Russische tsaar en de Europese vorstenhuizen intensief. Het werd gekenmerkt door strategische allianties en onderlinge huwelijken. De Eerste Wereldoorlog luidde echter de val in van de tsaar en in 1917 eindigde de Romanov-dynastie. De aanleiding voor het eindigen van het keizerrijk was Rasputin, een analfabetische boer. Onlangs is er weer een nieuw boek verschenen, Rasputin en de ondergang van de Romanovs. De Romanovs waren niet erg populair bij de bevolking en de politieke en financiële corruptie deed de monarchie wankelen. Nu worden wij tegenwoordig overspoeld door nepnieuws, maar in Rusland speelden de geruchten en complotten toen ook een belangrijke rol. Rasputin was een natuurgenezer die een geweldige invloed had op de tsarina en op de bevolking en in de militaire bovenlaag ging de mare dat Rasputin het bed deelde met de tsarina en ook met haar dochters. Daar zijn echter geen bewijzen voor, maar Rasputin kon de pijn verzachten van de tsarevitsch die een bloedziekte had. De bevolking was niet op de hoogte van de bloedziekte van de kroonopvolger, want dat werd geheim gehouden. Men heeft Rasputin proberen te doden met een hele hoge dosis rattengif, maar Rasputin overleefde de aanslag. Later is ontdekt dat de letale dosis cyankali in een slagroomtaart werd geneutraliseerd door de slagroom en Rasputin werd toen helemaal beschouwd als een buitenaards wezen. Hij is later doodgeschoten en de tsaar en zijn familie zijn 1,5 jaar later vermoord en kort daarop heeft uiteindelijk een revolutie plaatsgevonden. Eén vraag is gebleven, want men miste bij het opgraven de overblijfselen van een van de dochters, Anastasia. In het verleden zijn daarover vele boeken geschreven, er is een film van gemaakt en het liedje Anastasia is door vele artiesten gezongen. Op dit moment heeft op TikTok en Instagram het liedje Ra Ra Rasputin, Lover of the Russian Queen, een discoheet uit de jaren 70 van Boney M, weer een tweede leven gekregen. Was getekend Baris.

verzoek van Boris hoorde je Rara Rasputin, Lover of the Russian Queen van Bonnie M. uit 1978, passende bij zijn column van vandaag.

1974, Connie van den Bos met Een Roosje, Mijn Roosje en Heino zongen hetzelfde jaar, 1974, dus Rosamunde. En nog even dit over deze klusjesmannen. Als je ook nog eens contant moet afrekenen, weet je zeker dat je geflasht bent. Ed de Hop, Danny en de Juniors, het jaar 1957.

Als de jeugd nog in bed ligt. Informatie van vandaag met muziek van vroeger. Het Verwenuur voor senioren met Jo Naus.

Vicky Leandros, het jaar 1972 hoorde je met Après Toi. En Danny en de Juniors namen op in 1957 het De Hoop. Beste luisteraars, ik afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas van Omroep Land van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroep Land van Kuik wens je nog een hele mooie week. Er is een plaatje op de draaitafel klaar. En dat is van The New Four, 1979. Meisje, ik ben een zeeman.

0: bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Wux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa.
5: Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap.
6: En ook een uitbraak op het cruiseschip Caribbean Princess van het zeer besmettelijke norovirus. Daar zijn meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek geworden. Het schip vaart rond in de Caraïbe en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando.
7: Het Spaanse koningspaar, Felipe en Letizia, volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip, waar een uitbraak van het Hantavirus plaatsvond, arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
9: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
12: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
13: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Hans van Holland met het programma Tijdloos, waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat, met nummers van vroeger en nu.
1: Tijdloos met Hans van Holland. Jouw zondagochtendritueel. Elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: Het is moederdag vandaag en Tijdloos begint met muziek voor alle moeders. Ook al zijn ze er niet meer, het blijven moeders. Ik begin op deze moederdag met Corrie Konings. Wie staat er altijd voor je klaar? Je moedertje. En daarna een muziekproject van Thunder Promote. Een ode aan alle moeders. Moedertaak mama.

Nu op Omroep Landverkuik een overzicht van enkele evenementen, informatie en tips. Vanmiddag is er een primeur, Supernova, bij Plein 33. Herman van Gaal. Daar is een fragment te horen van het nog niet uitgebrachte nummer Supernova. De maker, Jan Debe, is dan tussen 12 en 2 uur te gast om over dit project te vertellen. En ik heb ook nog een speciale tip. Dat heet Het Wonder van Boksmeer. Brabantse 17e-eeuwse barokmuziek die eeuwenlang verborgen bleef, klinkt opnieuw in volle glorie. Judith en Tineke Steenbrink, artistiek leiders van Holland Barok, brengen solistische en meerstemmige Brabantse barokmuziek van de Boksmeerse componist Benedictus Buns, oftewel de kloosternaam Benedictus a Sancto Josefo. En die brengen ze tot leven. Onder andere op donderdag 14 mei in de Garnizoenskerk Ravenstein om 4 uur en 8 uur. Maar die is al uitverkocht. Jullie krijgen nog een kans, want op vrijdag 15 mei in de Sint-Petersbasiliek in Boksmeer. Dat is vanaf 8 uur en daar zijn nog kaarten beschikbaar. En voor verdere concerten en het bestellen van kaarten, kijk dan op hun website www.hollandbarok.com. Nu een greep uit de uitagenda van het Land van Kuik voor zondag 10 mei. Sint Antonis, moederstuinplantenmarkt van 11 tot 5 uur. Bij de Bourgondische Tuin, Noordkant 17, gratis entree. Ook is er een koffieconcert op de Brink van 10 tot half 1, Brink 1, met het Oerlandkoor. Er is ook een koeiendansdag, Sint-Tunnense Romme, Vlagberg 31, van 2 tot 5 uur. Sint-Hubert, het kunt los, van 1 tot 8 uur. Nelneufplein 1, er is daar van alles te doen. Kuik, Patricia de Wolf, exposeert in het pakhuis, Kerkstraat 12, van 12 tot 5 uur. Keramiek is dat, gratis toegang. Oefeld, mei door de bloesemtocht, start Dorpstraat 16. 5 en 10 kilometer kun je starten tussen 8 en 12 uur. De 15, 20, 25 en 30 kilometer kun je starten tussen 7 en 10 uur. Abs, lezing, natuurlijk leven door Edith Lammerts van Buren. Van 2 tot 5 uur, Huistheater De Steenakker, Steenakkerstraat 5. In Velp is er een Italia-dag bij Victoria van 11 tot 6 uur. Jacmarisplein 1. Rijkenvoort, heel Riekenvoort beweegt, van 11 tot 4 uur. Beekdal 15, dat is ook het opening van het struinpad. Er zijn demo's en presentaties door diverse verenigingen. Voor verdere activiteiten de rest van de week, kijk daarvoor op de agenda van het Land van Kuik en of lokale agendas. U luistert naar Verde van Ricky King. En daarna naar Wolfgang Petri. Ik ben zo blij met jou. Ik bin zo froh dat het dicht gibt. En dit alles namens Omroep Land van Kuik. Veel plezier. En nu Wolfgang Petri.

0: Een smeekbede. Eigenlijk is het een slaapliedje. Van muziekproject Thunder Promote. Zing, moeder, zing.
1: Hörst du die Mutter? Sie singt ein Lied. Hörst du den Vater?

Beste luisteraars, dit was weer een uurtje tijdloos. Fijn dat jullie geluisterd hebben. En maar volgende week, na dit nummer, nog een stukje van ZZ en de Maskers. Coldfinger.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco boekt in het eerste kwartaal een netto-winst van 126 miljard rial, omgerekend 28,5 miljard euro. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Vanwege de nagenoeg gesloten straat van Hormuz transporteert Saudi Aramco olie via een pijpleiding naar de Rode Zee. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het hantavirus plaatsvond, arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is onmiddellijk, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
7: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Heerlijk wakker worden met Perron 4.
9: Ja, en over enkele minuten dan gaan wij weer beginnen met Perron 4 natuurlijk. En op deze 10 mei moederdag. Dus allemaal luisteren, maar eerst natuurlijk de reclameboodschappen.
10: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
14: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
15: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsem en Martin Nabuurs. Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
16: Kuik. Beste vrienden.

0: Ja, en een hele goede morgen allemaal.
1: Ja, op deze 10e mei.
0: 10e mei, ja, moederdag.
1: Moederdag. Dus varen, ik heb een trieste mededeling voor alle varens.
0: Ja, wat is dat dan?
1: Die moeten vandaag alles doen. De moeders liggen met de benen op tafel en die hoeven vandaag niks.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh. Nou, ben ik weer verkeerd geïnformeerd. Dus.
1: Ik weet niet of het zo uitpakt, maar...
0: Nou ja, ik heb geen moeder meer, die leeft dus niet meer. En ja, ik heb ook geen vrouw die moeder is. Ja, ik heb een ex-vrouw die moeder is, maar daar bemoei ik me dan verder niet mee. Want die is wel trouwens met de kinderen op stap. Dus die is niet thuis aan het vieren.
1: Nou.
0: Die had het gecombineerd door gewoon een voetbalwedstrijd van mijn zoon te kijken bij NEC. En daarna gingen ze uit eten. Dus moeder is wel op pad.
1: Nou, dat is toch prima, toch?
0: Ja. Maar ja, daar heb ik dan verder niks mee te maken. Maar ja, natuurlijk, jouw vrouw is moeder, dus jouw kinderen komen natuurlijk vandaag.
1: Die komen. Ze zijn er gisteravond al geweest. Vandaag weer van andere bezigheden. Buitenshuis. En
0: natuurlijk ook meer moeders, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus die hebben er druk mee en dan hebben we nog oma's en wie weet allemaal, hè?
0: Ja, omdat Hans eigenlijk al heel veel aan Moederdag gedaan heeft, proberen wij, want dat is een door wel een moederdagplaat te draaien, maar we gaan het wel een beetje, hoe moet ik zeggen?
1: We hebben weer van alles muziek. Minder, ik heb de nieuwe van de Rolling Stones. Zitten we aan te komen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Of die is er al, dus die gaan we draaien. Misschien wel in... Ik weet niet of het een primeur wordt hier bij Omroep Land van Kuik. Maar we doen een poging in ieder geval. We gaan hem in ieder geval draaien. En we gaan straks Kees bellen. Want ik geloof niet dat hij afgemeld heeft, hè?
0: Nee. Kees
1: is er weer, dus...
0: Zelfs op moederdag is Kees paraat.
1: Ja, dan doen we direct naar het nieuws en het weer van 11 uur.
0: Ja, dat klopt. En
1: nog wat berichten?
0: Ja, we hebben berichten, informatie, we hebben natuurlijk het weer. Misschien hebben we ook nog wel ergens een hit aan ons deeltje op de plank liggen. Dat komt helemaal goed. Maar nou ben ik even bezig, want... Martin, schuif maar even een plaat in de linkercomputer, als je wilt.
1: Dat gaan we dan even doen. Zullen we dan toch nog even met moederdag plaat beginnen?
0: En van André van Duintie?
1: Ja, dat kan. Ja, we hebben net al een hele zaal gehad. Zullen we die even laten liggen tot straks?
0: Ah, is goed.
1: Dan pakken we van Paul Simon. Morgen Child Reunion.
0: Oké. Okay.

0: Paul Simon, Mother and Child Reunion.
1: Ja, dit is only emotion away. Maar ja. Het is niet vandaag alleen moederdag, hè?
0: Nee.
1: Nee, het is ook, let op.
0: Zondag.
1: Nee, ja, zondag is sowieso altijd. Anders zaten wij hier niet. Wij gaan niet ik kan hier niet op zaterdag zitten. Heb ik wel wat anders te doen, want dan hebben wij andere collega's hier
0: ja,
1: zitten.
0: Ja, dan gaat het programma toch gewoon verder, hè?
1: Nee, het is de internationale dag van de Argania.
0: Van wie?
1: Van de Argania.
0: Ja, ik heb ook zo'n plant op de vensterbank staan. Of is er eens...
1: Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Het is vandaag de dag van de Argania. Maar ik geloof niet dat hij bij jou op de vensterbank staat.
0: Nee?
1: Nee, want het is een tropische plant die eigenlijk heel goed tegen hitte komt. En ik denk dat hij meer... meer in de landen zoals Marokko en zo voorkomt.
0: Dus jij denkt dat wij geen verwarming hebben?
1: Jawel, maar die gaat ook uit als je... Nee, nou lul je me niet vast, want die gaat ook gewoon uit als je... en dan moet die plant in de kou zitten. Dus
0: maar
1: nee.
0: Dit is echt een tropische plant dan?
1: Ja, het is een tropische plant die een soort van vruchten afgeeft, daandels. Nee, het is een...
0: Ja, je hebt natuurlijk het voorbeeld voor je, maar ik heb een ander scherm. Dus,
1: ja, nou, het is de Argania spinosa.
0: Ja.
1: En je kunt hem zelfs kopen voor €4,50 per 3 zaden. Maar dat wordt er dan eigenlijk, dat is eigenlijk helemaal niet van belang. Het is gewoon een tropische plant die veel in landen zoals Marokko of landen die dichter bij de evenaar zitten komt. Maar ja, verder eigenlijk helemaal niet belangrijk.
0: Nee, maar zo'n brede vensterbank heb ik ook niet. Dus.
1: Niet? Ja, maar dat valt te maken. Ik bedoel, jij bent toch maar makkelijk met een beetje houtzagen of zo.
0: Ja,
1: en dan maak je toch gewoon een bredere vensterbank.
0: Komt helemaal goed.
1: Ja. Muziek van Cool in the Gang.

0: Cool in the Gang en Straight Ahead. En ondertussen is het, zullen we dan tijdmelding doen? 20 minuten over 11 geworden. U luistert, of 11 over 10. U luistert naar Perron 4, waar wij vandaag ook een beetje aandacht houden met Moederdag. Maar er zijn ook een aantal mensen op deze 10 mei eigenlijk geboren. Maar ook weer.
1: Ja, en dat is Paul David Hewson.
0: Ja, nee, maar we hebben ook eerst even een andere. Fred Astaire die zou vandaag jarig zijn geweest als die nog geleefd had.
1: Ja.
0: En in 1899. Maar hij stierf in 1987. En inderdaad, Paul David Hewson, en die kennen we natuurlijk als de zanger Bono van U2, die is vandaag ook jarig. Ik heb even niet gekeken hoe oud hij zou is geworden, maar
1: hij is van 1960.
0: Van 1960? Oh, ja. Dat is makkelijk tellen. Dus dan tellen we er 40 bij 26. Zou hij 66 jaar zijn geworden.
1: Zoiets. Zullen we maar opbouwen.
0: Ja, dat moet wel. Bono Fox, zo werd hij ook wel genoemd. En wij dachten, dan gaan we ook even mooi een plaat van U2 draaien. Want je hebt een nieuw album klaar liggen, of zie?
1: Ja, van zijn laatste. Ja, dat is een EP, daar staan maar 6 nummers op.
0: Ja.
1: Ze hebben er 2 opgenomen.
0: Ja.
1: 2 van die albumtjes van 6 nummers.
0: Ja.
1: Ze zijn maar weer bezig met een nieuwe volledige album. Maar die laat nog op zich wachten.
0: Oké.
1: Daarom doen we even de Resurrection Song van U2.

0: You Too en de Resurrection Song.
1: Ja, en vandaag dus 66 jaar geworden.
0: Ja.
1: Bono Fox. Hè?
0: Ja.
1: En op deze moederdag is het ook meteen de laatste dag van Sint Hubert Kumt los. En dat was vrijdag 8 mei zijn ze begonnen, zaterdag 9 mei was het nog. En vandaag kunt u er ook nog naartoe vanaf 1 uur tot 8 uur vanavond. Dus het is niet zo'n lang programma natuurlijk, want de meeste mensen moeten morgen dus weer gaan werken. Maar Sint Hubert Kumt los, het hele weekend was er dus. Maar dus vandaag ook nog van alles te doen voor jong en oud, zoals een avond live muziek. Maar dat was vrijdagavond boerenrock. Zaterdag poprock en zondag is er een kampioenschap horizontaal krat stapelen.
0: Nou.
1: Ja, nou, je kunt een hobby hebben om moederdag horizontaal te gaan krat stapelen. Maar dat kan in ieder geval verder zijn dan ook.

0: vrijdag.
1: Oké, okay, nou. Dus. Hartstikke leuk. Ja, we kennen natuurlijk ook allemaal DJ Maarten. En hij heeft een aantal weken terug hier nog meegepresenteerd toen ik verhinderd was. Dus ja. Ja, leuk. Wij gaan een echte moederdagplaat draaien.
0: Echte moederdag vind ik persoonlijk de mooiste moederdagplaat die er is. En die is van André van Duin, Moederdag.

0: Zo is dat. En André van Deun zei het ook al, moeders hoeven vandaag niks te doen, alles wordt geregeld.
1: Ja, ik denk niet dat dat voor iedere moeder geldt, maar gaan wij daar gewoon vanuit, ja.
0: Inderdaad. Ja, daar gaan we vanuit.
1: Daar gaan we gewoon vanuit.
0: Ik gun het ze van harte.
1: Ja, tuurlijk gun ik het ze van harte.
0: Ze moeten al iedere dag de soep trekken en zoiets allemaal, hè. En de stofzuigen en...
1: Oké. Nou, weet je wat vandaag ook officieel... maar daar gaan wij niet draaien. Daar ga ik me niet aan wagen. Weet je dat vandaag in 1932 het Wilhelmus als Nederlands volkslied officieel werd beëdigd als Nederlands volkslied?
0: Oh, ik dacht dat dat al veel langer bestond.
1: Nee. Oh. Dat staat echt in 1932. Werd het pas het officiële... bestaande uit 15 coupletten. Dus alle 15 ken ik ze niet.
0: Nee, maar ik heb er wel. De tekst heb ik ergens thuis liggen van al die coupletten. Dus,
1: oké.
0: Inderdaad wel.
1: Ik zeg altijd: Wilhelmus nat van het sjouwen. Maar. maar het Wilhelmus werd pas in 1932 als officieel Nederlands volkslied erkend.
0: Ja, misschien dus, was het er al eerder, maar toen pas officieel.
1: En eigenlijk, weet je dat het eigenlijk niet eens een volkslied was? Vroeger, het komt eigenlijk uit de middeleeuwen en. Verder terug of zoiets. Daar werden ooit door bepaalde narren riedeltjes gemaakt of zo. En daar is het eigenlijk mee begonnen.
0: Ja.
1: Maar dan moet je even kijken naar de historie van ons Nederlandse volkslied. En sommige mensen vinden dat niet belangrijk en anderen ook wel. Wat heb ik...

0: Doe René Vroeger of doen we Teddy Swims?
1: Teddy Swims, de top 40.
0: Oké, okay, nou.
1: Ja, Mr. Know-it-all. We kennen het ook in een andere uitvoering, maar dat schiet me nu niet direct te binnen waar ik die vandaan moet halen. Ja. Teddy Swims en Mr. Know-it-all.

muziek en entertainment. Met John van Ginsen en Martin Nabuurs. Dit is Baron 4. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Ja, René Vroeger. En hij zat natuurlijk ook bij, hoe heet dat, vier aantal, bij de... nou ben ik het kwijt.
1: Bij de Toppers.
0: Bij de Toppers, ja. Ja. Blij dat je me even helpt.
1: Ik zeg het ooit met de B. Tobbers, zeg ik altijd.
0: Oké. Het is wel altijd een gezellige show wat ze brengen.
1: Ja, maar... zonder meer. En hoeveel jaren al. En ze maken er toch iedere keer weer iets geweldigs van. Dat ze toch zoveel shows in één keer het stadion vol krijgen. Hè?
0: Zit Gordon er nog bij?
1: Nee.
0: Ze zijn alles wel veranderd, hoor. Ja. En vroeger is er wel altijd tijd bij gebleven. En volgens mij...
1: Ja, ook, Jan Smit is er nog bij. En,
0: oh, god. Ja. De Toppers, die... Nou, goed. Maar even iets anders, want vorige week hadden ze me aan de telefoon. En dat was Myrthe Boot, natuurlijk, van Myrthe en de Bootsmannen. Want... die treden aanstaande zondag weer, treden ze in Vallop op. En dat staat eigenlijk in de agenda van Landverkijk met hun nieuwe show. Het is inderdaad hun laatste show, maar het is het laatste programma van hun laatste show. Dus Myrthe en de Bootsmannen brengen hun laatste show. Zilt en zoet op een authentieke Nederlands luisterliedjes die stormwinden trotseren. Zo moet je dat eigenlijk kennen. Maar het is wel de laatste van Zilt en zoet en dan beginnen ze aan een nieuw programma. Dus eigenlijk ook heel leuk en interessant om te weten... het is een beetje jazz, soul, country, pop en meer. En we hadden Myrthe vorige week aan de telefoon. En er zijn nog steeds kaarten van Myrthe en de Bootsmannen. Wie zijn Myrthe en de Bootsmannen? Dat is Myrthe Boot natuurlijk, is de zangeres. Leon Tijn van Lieshout doet de toetsen. Pieter Verhappen doet de gitaar. Stefan Pauws de bas. En Ruud Heinendijk de drum. Dat dus, Myrthe en de Bootsmannen. En dat begint volgende week dus... in een filmcafé in Graven en de Maxi Milan van de Manstraat 2. Poeh, wat een woord zeg. En daar kunt u nog steeds kaartjes voor bestellen. En dat was een leuk interview wat wij vorige week gedaan hadden. En daarom had ik ook nog even beloofd om nog een ander nummer van Myrthe te draaien. En dat is deze waar ik ook ga. Ik voel me verdwenen.

0: heerlijk wakker worden. Hier bij Perron 4.
1: Ja, dan luistert u naar. U luistert ook naar Meert en de Bootsmannen. Die zijn dus volgende week zondag in het... vroeger heette dat de Generaal Bonskazerne. En daar treedt ze op van 3:00 s'middags tot 5:00 s'middags. In het Filmcafé Graaf. En kijkt u anders even op de site van Meerte en de Bootsmannen. Want kunt u natuurlijk informatie krijgen. Of ga anders even naar het Filmcafé Graaf en naar hun site. Hoe u de kaartjes moet bestellen. Want u kunt nog altijd kaartjes bestellen. Nou, we gaan weer een moederdagpralaat draaien, of niet?
2: Ja, een beetje een stevige.
1: In
2: ons eigen dialect.
1: Oh, mooi. Mooi.
2: Van de WC Experience. En het liedje heet Ons Moeder.
1: Oké.
3: Ik hou van jou, de lucht is blauw.

0: Ja.
1: Moet er wel een hele aparte moeder zijn geweest, denk ik, hè?
0: Ja, maar iedereen zijn moeder is toch ook apart, of niet dan?
1: Die moeder liet je alle hoeken van de kamer zien.
0: The WC Experience. En ja, een prachtige plaat. Ik vind hem ook nog steeds hilarisch. Van ja, ik hou van jou, ik blijf je trouw. Maar de mooiste vrouw, dat is, of de liefste vrouw, is toch ons moeder. Ja. Ja. Nou, je zou het er zo mee aan kunnen komen bij je overvriendinneke. Ik denk toch wel, ja. Dat ze er niet gelukkig mee is, maar. Maar goed, dan mag
1: je. Ja, alles bent.
0: Behalve een vent, zeggen ze dan. Maar goed, daar hebben we het dan nog niet over.
1: Nee.
0: 13 mei woensdag, dus aanstaande woensdag, dan we kennen de rockers onder ons, die kennen natuurlijk Iron Maiden wel natuurlijk. En wij gaan er niks van draaien, want het is toch net een beetje buiten het middle of the road wat wij dan doen. Ik vind het wel heel leuk muziek, de originele band ook natuurlijk. De zanger is natuurlijk ook de piloot van hun tourvliegtuig, en Bruce Dickinson. Maar dit is eigenlijk anders. Dit is de Iron Maiden Live Power Slave. Nou, Power Slave is een band die Iron Maiden muziek maakt. Dus die avond kun je natuurlijk naar Vielingsbeek komen, naar de grote straat, naar de tent. En lekker een avondje op Iron Maiden gaan staan te knallen. Daar zijn van alles te eten en te drinken natuurlijk. Frikandellen en ja, de entree is €8,50. Dus dat is toch wel te doen, ja.
1: Ja, echt lekker een avondje stevige muziek.
0: Avond stevige muziek. Iron Maiden komt niet voor €8,50 per maar dat,
1: nee.
0: Dat is dan. Maar,
2: goed dan.
0: Oh. Ja, dat wil dus wel zeggen. Dat we nou eigenlijk naar een naar een andere rockband gaan, maar die zijn niet zo hard rock.
1: Nee, maar die hebben we deze week wel een single uitgebracht.
0: Wacht eens even. Ik denk dat we dat even niet gaan halen. Dan moeten we, een tweede uur doen. Sorry.
1: Oh, dan laten we hem even op de plank liggen.
0: Laten we hem even in de bananendoos. Of op de plank, wat we dan ook.
1: Want de volgende plaat is ook mooi.
0: Ja, we gaan er gewoon de laatste. Ik heb een paar weken terug ook gedraaid, maar hij blijft gewoon mooi. Een oude plaat van CD. En die gaan we draaien tot het nieuws. Hang on to your love.
1: Tot na het nieuws en het weer van 11 uur.

0: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjes Bloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife. De passagiers en een groot deel van de bemanning worden geëvacueerd vanwege een uitbraak van het Hantavirus. Het vliegtuig voor de Nederlandse opvarenden is inmiddels geland. Spanjaarden verlaten het schip als eerste. Daarna volgen andere nationaliteiten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is een Qatarese LNG-tanker door de straat van Hormuz gevaren. Het schip Al Karatiyat vertrok vanuit de gasfaciliteit Ras Laffan en bevindt zich nu in de Golf van Oman. Pakistan is de volgende bestemming. Het vaartuig volgde de door Iran goedgekeurde route. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kustwijk over het...
7: Heerlijk wakker worden met Perron 4.
8: Ja, en wij zijn nog heel eventjes een kopje koffie bij de kiosk kunnen pakken voordat we weer overstappen naar de andere trein hier op Perron 4. En we hebben natuurlijk nog een komend uurtje van alles voor u. Maar dat hoort u na de commercials en weer een moederdagplaat.
9: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
10: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.

0: www.vdrijdt.nl. Rijd met een T.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4. Met John van Ginsem en Martin Nabuurs. Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, welkom bij het tweede uur van Pro 4 hier op deze 10 mei. En deze 10 mei is vandaag natuurlijk Moedersdag. Dan hebben wij ook heel veel moederdagplaten natuurlijk.
1: Ja, ja en, maar er is geen moeder hier geweest om ons iets te brengen.
0: Nee, wij moeten naar moeders brengen.
1: Oh ja, ik heb geen moeder meer. Nee, inderdaad, nee. De rollen zijn omgekeerd.
0: Nee, ja, goed. Ja, die ziet het aankomen, zeg. Maar beste lieve moeders van Nederland, ook van, natuurlijk van Land van Kuik, want daar draait het natuurlijk om. En maak er een mooie dag van, hoop ik tenminste.
1: Het zonnetje schijnt. Tenminste,
0: ja, dat zit al mee dus.
1: Later wordt het een beetje bewolkt, maar ja, dan schiet de moederdag ook al op.
0: Ja. Wat gaan wij doen? Hebben we nog een hitte nog eens neerleggen? Of gaan we die...
1: Niet echt, nee.
0: Ja, maar ik ga wel even kijken of we iets kunnen vinden. En anders, ja, als we er tijd voor hebben. Want we gaan dadelijk ook nog over een minuutje of vijf Kees Buinvelse bellen. Die van de Maasdriehoek, die ons vertelt wat er aankomt in dinsdag allemaal in de krant staat.
1: Ja.
0: Ja, verder hebben we...
1: Het weer.
0: Ja. En Herman die rond de klok van 11:30 komt vertellen wat er allemaal in plein 33 zijn. Want die zit al overal vol, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: En dat allemaal muziek, leuke informatie. Het komende uur tot de klok van 12 natuurlijk hier bij Perron 4.
1: Het wordt helemaal leuk.
0: Ja, helemaal.
1: Voor het nieuws hadden we al een beetje aangekondigd, John, de nieuwe single van de Rolling Stones.
0: Ja.
1: En die staat al in de startblokken.
0: Nou, dan gaan we die gewoon draaien. De nieuwe In de Star zit het nummer, of niet?
1: Ja. Ja, 18 juli, dan komt een nieuwe album uit. Met deze single, persoonlijk vind ik dat de stem van Mick Jagger niet zo erg uit de verf komt. Hij klinkt een beetje anders als...
0: Ja, hij is ook een beetje ouder aan het worden.
1: Ja, dat wel.
0: Die man is toch al in de 80, of niet?
1: Ja, maar de stem is jeugdiger geworden, maar...
0: Oh, maar dat zal wel iets aan bewerkt zijn.
1: Ja, ik weet niet wat ze daarmee gedaan hebben, maar we gaan er even naar luisteren. Misschien is het wel in primeur hier bij Omroep Land van Kuik, ik weet het niet, maar... We draaien hem toch. De Rolling Stones en In the Stars.

0: laatste nieuws van de Maasdriehoek.
1: Ja, want dinsdag komt hij weer uit, de nieuwe editie. En aan de telefoon hebben wij Kees. Goedemorgen, Kees.
2: Goedemorgen, John. Goedemorgen, Martin.
3: Goedemorgen, Kees.
1: Hoe heb je een beetje moederdag al gevierd?
2: Ontbijt op bed, dus heb ook cadeautjes gehad. En nu zitten we weer in een dugout.
1: Oké. Dus,
2: we hebben ons best gedaan. Ik was alleen even vergeten dat het ook Argania-dag was. Maar,
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Jij hebt ze ook niet op de vensterbank staan natuurlijk.
2: Nee, maar ik dacht dat jij ging zeggen, John, het moet in een hete omgeving, dus ik heb de vier in de slaapkamer. Maar,
1: ja, maar dat men zegt, hè, ik heb al een huwelijk achter de rug, maar men zegt, hoe langer dat huwelijk, hoe minder heet dat wordt. Dus goed, dat geldt niet voor iedereen. Dus ik ga niet er een open boek van maken.
2: Ja, bij mij. Is... En ik wilde ook een crowdfunding starten voor een kachel van Martin. Want ik
3: bij mij is de moederdag een beetje verkeerd begonnen. Ik wou mijn vrouw ook ontbijt naar bed gaan brengen, maar dan kwam ze halfweg op de trap al tegen. Dus ja.
2: Luisteren echt nooit, hè? Gaat dat nooit over, Martin? Nee.
1: Ja, dus jij zit alweer in een dugout, dus je bent alweer druk bezig voor, Olympia, of niet?
2: Nee. Dit is meer voor, dat is voor wielervoetbal.
1: Okay.
2: Kleine voor mij en die zit op zondag, dus extra trainingjes. Dat is altijd leuk.
1: Ja, zeker.
2: Voor de fun.
1: Ja, zeker. Ja, de krant.
2: En morgen gaan we weer voor Olympia aan de gang.
1: Oh, oké. Okay. Nou, het is allemaal een beetje Pasen, Pinksteren, al die tijd.
2: En ook de Koningsdag en de Hemelvaart en noem maar op.
1: Is het voorjaar, druk. Druk,
2: precies.
1: Veel.
2: Ja. Precies.
1: Ja, dinsdag de krant. Wat kunnen we verwachten?
2: Ja. We hebben heel veel aandacht voor de vrienden van het Maasziekenhuis. Dat is in 2011 opgericht door een aantal betrokken ondernemers, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: En die hadden eigenlijk maar één doel. Het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken voor patiënten en de naasten van patiënten. Maar ook voor de medewerkers. En in die afgelopen 15 jaar is best wel een indrukwekkende lijst ontstaan met initiatieven die ze hebben gedaan. Ja, en dat is... Ja, dat is echt, dat is zo gevarieerd. Dat gaat van pepermuntjes die de patiënten krijgen na een CT-scan.
1: Ja.
2: Tot relaxstoelen, plafondplaten, spelmaterialen voor kinderen, Jopie het konijn en noem maar op.
1: Jopie het konijn.
2: Ja, en wat ze nou hebben gedaan,
1: ja?
2: Ze hebben een pop-up museum gemaakt. Die staat sinds gisteren voor de deur van het ziekenhuis.
1: Ja.
2: En daar staan dus heel veel projecten tentoongesteld. Van de dingen die ze de afgelopen 15 jaar hebben gedaan.
1: Oh.
2: En dat is eigenlijk gewoon een container. Die hebben ze helemaal ingericht als mini-museum.
1: Oh, leuk.
2: Dat is hartstikke leuk. En het staat voor de ingang van het ziekenhuis. Je kan er gewoon inlopen. En het is natuurlijk ook rolstoel toegankelijk.
1: We hadden overal afblijven natuurlijk. Of zit het achter glas?
2: Je moet er wel vanaf blijven. Maar dat is dus hartstikke leuk. En ook goed, denk ik. Ik bedoel, als iemand, iedereen, ja, je zit er niet voor je lol.
1: Nee, dat zeker niet. Nee.
2: Dan hebben we een artikeltje over het jaarlijkse schaapscheerdersfeest in Sint-Tunis in de Staatsbossen, want dat is op zondag 14 juni weer.
1: Oh ja.
2: Muziek, lekkere dingen voor die kinderen, leuke dingen te doen voor die kinderen, stands en uiteraard dus... ook demonstraties van op de traditionele manier schapen die worden geschoren.
1: Zijn er ook tondeuses te koop? Ik heb een nieuwe nodig.
2: Ja, dan zou ik nu nog een stand boeken, John. Dat is eigenlijk een goeie.
1: Ja,
2: geloof het niet, namelijk.
3: Breng je wol ook iets op, John? Ja.
1: Nee, dat is... Ja, die wol is wat vet.
3: maar dat is altijd een heel leuk evenement, hè, Kees?
2: Ja, dat is echt leuk. Ja, zeker. Ik ben natuurlijk stadsjongen en de eerste keer dat ik daar kwam, dat is echt... Ik vind het echt hartstikke leuk. Als ik daar ga, ik zelf ook altijd.
3: Ja.
2: Waar ik trouwens ook mee ben geweest, hebben we ook een artikel van. Dat is een typische Turkse feest, kermes. Niet te verwarren met kermis, maar kermes. Alleen dit evenement krijgt een nieuwe naam.
1: Huh?
2: De nieuwe naam wordt het cultureel festijn.
1: Oh.
2: En de vorige keer was het al in oktober 2025. Alleen gingen de bezoekersaantallen nogal tegen.
1: Ja.
2: Maar dat komt ook omdat met bakken naar beneden hoosten, echt met de regen.
1: Ja, en dan is het niet leuk natuurlijk.
2: Nee, nee, is wel jammer voor die organisatie, voor zo'n evenement. Want het wordt echt georganiseerd om een kijkje te geven in de Turkse cultuur, zeg maar. En
1: daar gaat het dus eigenlijk over. Wat kun je dan verwachten? Stands?
2: Ja, er is een markt met hapjes. Maar ook, de moskee is dan open. Die kun je gewoon bezoeken en hun kunnen je daar van alles over vertellen.
1: Leuk.
2: Dus echt een beetje om een kijkje te geven in de cultuur en ja, een beetje begrip. En gewoon een hele gezellige dag. En dat vindt op 23 en 24 mei trouwens, twee dagen. Plaats bij de, nou hoop ik dat ik het goed zeg,
1: ja?
2: Ahmed Yesevi Moskee in Kuik. Is op de Galberg 6.
1: Oké.
2: En het is echt leuk. En kan je uit ervaring vertellen, de hapjes die zijn...
1: Lekker.
2: Dat is niet verkeerd.
1: Oké. Okay.
2: Op sport gaat het eigenlijk voornamelijk over vandaag. Want ja, bij alle sporten zijn ze een beetje de beslissingen... dus we hebben op dit moment heb ik gewoon nog een lege pagina. Maar die zit maandag wel weer vol. Het programma van de Schouwburg in Kuik wordt gepresenteerd, staat in de krant.
1: Een nieuwe programma?
2: Afgelopen, voor 26-27.
1: Oh, ja. Oké, okay. Leuk.
2: En afgelopen woensdag is er een afscheidsreceptie was er voor vertrekkende of afzwaaiende wethouders. Antoinette Maas en Willy Hendricks van Haren.
1: Ja,
2: hebben ook een slagje van. Een hoop mooie toespraken, lachtraan. Je kent het. En een heel veel handen die geschud zijn. ik denk dat die wel een handmassage kunnen gebruiken van een vriend van de Maas. dus ja, dat en veel meer weer... In de kranten.
3: We horen het wel, de krant staat wel lekker vol. Ja. Dus,
1: niet te vergeten, want dat zeg ik er natuurlijk al erbij, maar wat dat betreft ben ik een robot. Het nieuwste nieuws ziet u natuurlijk altijd in Kliknieuws.
2: Zeker, 24 uur per dag.
1: 24 uur per dag, nou jullie zijn toch ook altijd weer bezig. Kees, maak er een gezellige zondag van.
2: Jullie ook.
1: In de dugout dan, dus moeders die zit nou denk ik gewoon thuis.
2: Met de benen omhoog denk ik, weet niet.
3: Ja, als goed is okay. Wel. Dat hebben we afgesproken.
1: Dus, okay.
2: Ja, precies.
1: Kees, als het goed is spreken wij elkaar weer volgende week.
2: In principe wel, ja.
1: Is goed, oké.
2: Okay. Oké.
3: Okay. Ja. Okay.

0: Ja, All My Loving, daar zingen ze eigenlijk. Maar ik versta iedere keer All My Lolly.
1: Ja, laten we het daarop houden.
0: Ja, laten we het daar dan maar op houden. De volgende plaat die ik ga draaien is eigenlijk mijn respect voor Limburg eigenlijk. Want ik vind dat er heel veel goede artiesten van komen. Ik heb gisteren, terwijl ik in mijn kast de laatste... ik had een kast aan het opbouwen en terwijl ik de laatste handelingen doen, had ik een concert opstaan van Frans en Lex.
1: En dan was je de overgebleven schroeven aan het tellen? Of was er niks overgebleven?
0: Nou ja, er zijn wel overgebleven, maar volgens mij hadden ze er gewoon meer een pakket van. Ik heb echt
1: dan heb je geluk, want vanzelf komen weer een paar twee tekort.
0: Ik heb echt de tekening zo goed bekeken dat ik wel denk een anderhalf uur langer over de kast heb gedaan. Want ik denk, het zal me niet kullen dat ik iets fout heb gedaan en dat ding weer uit elkaar moet trekken. Dus,
1: en het is goed gelukt. Dus.
0: Ja, hij staat netjes in elkaar.
1: Ja, ja.
0: Maar ik was even vertellen, ik was naar Frans en Lex had ik ondertussen op YouTube aanstaan. En
1: dat Frans Pollux.
0: Ja, Frans Pollux en Lex Uiting.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk, die hebben gewoon een prachtig concert destijds gegeven in het Psychodom, waar natuurlijk ook de heren van Trekzak aanwezig waren. Ook zij speelden met drie accordeonisten een heel mooi nummer. Ja, de komende tijd zal ik even wat nummertjes uitpikken uit dat concert. En
1: ja,
0: zeker later horen.
1: Dan moet ik er even bij vertellen. Het is ook heel leuk om die videoclip te bekijken. Want alle bekende Limburgers komen daarin voor. Want ze rijden, Trekzak die rijdt met een caravan rond door Limburg. En iedereen stapt in.
0: Maar dat is inderdaad over de volgende plaat. Want ik wil eigenlijk ook even stukken van Frans en Lex uit dat, want het is zo'n prachtig concert. Er zit zelfs heel veel mannen en vrouwen, bekende Limburgers, die daar ook mee zingen. En ondertussen Trekzak inderdaad. Niet alleen Trekzak, maar met de drie accordeonisten komen ze op een gegeven moment op en spelen ze een prachtig nummer. En toen dacht ik, ik ga weer een plaat draaien van Trekzak.
1: Ja, en Trekzak, dat is de accordeonist van Rowan Heijzen, Trent van Eckevoort.
0: En Bart...
1: Storken.
0: Ja. Precies. En ja, die hebben diverse mooie platen gemaakt. Dit is ook een hele leuke Leven in de Brouwerie.

0: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.
1: Ja, en die hebben we nou langs ons zitten.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Herman. Hoe is het met Herman?
3: Het is eigenlijk wel goed, ja.
2: Oh.
3: Ja. Een mooie dag. Morgen dan begint het alweer bewolkt te worden. Dus ja, we moeten genieten van het moment. En Moederdag is gelukkig een zonnige dag. Ja, maar dan kunnen we buiten blijven.
2: Nou, ja.
1: Ja, zeker.
2: Dat is dan zeker mooi.
1: En heb jij al iets aan Moederdag gedaan?
3: Ja, ik heb vandaag de auto volgetankt van mijn vrouw.
1: Ja?
3: En ik heb hem laten wassen.
1: Oké, en daar was ze heel content mee.
2: Ja. Daar scoor je punten mee.
3: Maar het is mijn vrouw en niet mijn moeder.
1: Nee, dat klopt.
3: Dus ik vind toch dat dat wel aardig is dat ik dat toch
1: dus
3: doe.
1: Dus eigenlijk is dat jouw zoon en dochter?
3: Ja, die moeten vanmiddag met het cadeau komen.
1: Met de billen bloot.
2: Met het cadeau komen en die doen dat vast.
3: Is goed dat je het zegt. Maar we hebben gelukkig iets wat heel makkelijk is. En die hebben jullie ook, denk ik,
2: thuis. Ons apparaat bij
3: de vaatwasser. Ja. En dat is een kwestie van erin zetten, aanzetten, klaar.
1: Nou, ik heb dat niet.
3: Nou, dat vind ik heel goed.
2: Maar wel afwas.
3: Nou ja, dan ben je bezig.
1: Ja, ik ben al genoeg bezig. Ja. Nee, maar dat klopt. Nee, maar dat komt helemaal goed.
3: Hoefden wij je niet te vervelen?
1: Nee, ik hoef me ook echt niet te vervelen. Nee, maar dat komt goed.
3: En vervelen is af en toe ook best wel fijn.
2: Ja, zeker.
3: Want je kunt er ook van tot rust komen. Hè?
2: Ja. Herman, wat gaat er gebeuren na de klok van 12 uur bij Omroep Land van Kuik?
3: Dan gaan wij beginnen met toch wel het Songfestival.
2: Ah.
3: Niet het eerste nummer. Zit ik wel aan te denken om vanaf volgende week elke keer te beginnen met een Songfestivalnummer. Heb ik een tijd terug op Goedemorgen Land van Kuik op de dinsdageditie ook gedaan.
2: Ja,
3: tot het op was. Hè? Want niet alle Songfestivalliedjes hebben mijn waardering. Dus het is niet zo dat ik fan door dik en dun. Maar...
2: Nee, maar je maakt wel de keuze erin. Wat een beetje klinkt en wat...
3: Ja, John Heijnen komt in de studio. John Heijnen die... is ook Songfestival-fanaat, nog meer dan ik. En zijn favoriet van dit jaar neemt hij mee. En ja. Patrick van Beuningen, de man die volgende week ook in onze uitzending is... want dan hebben we de top 30 van Nederlandstalige, Nederlandse inzendingen.
2: Ja.
3: En die kunnen we bellen.
2: Maar wanneer is die uitzending?
3: Volgende week zondag.
2: Volgende week zondag gewoon in jouw programma?
3: Ja, dan hebben we gewoon de top 30. In plaats van Plein 33 wordt het een top 33.
1: Ja, heel leuk bedacht ook.
2: Nou,
1: top
2: 30. Ja.
3: Nee, geen 33, een top 30.
1: Een top 30?
3: 33 redden we niet.
2: Nee, dat is net de tijd tekort.
3: We kunnen het wel zeggen, we hebben de top 33 en dan draaien we niet alle nummers.
1: Dus dan begin je met de eerste drie platen niet draaien dan, maar ja goed.
3: Die bellen we op, Patrick heeft ook zijn favoriet. Nou, ik heb ook mijn favoriet. En de boekmakers hebben hun favoriet en die hebben wij niet. Alle drie hebben we niet de favoriet van de boekmakers, dat is onze favoriet. Dat vind ik wel opvallend. Terwijl de boekmakers wel een heel mooi lied gekozen hebben.
1: En welke klant is het?
3: De boekmakers, Finland.
1: Finland, oké.
3: Okay. Geen Lordi. Het is beter. En er is een uitzondering gemaakt bij Finland. Daar zitten violisten bij en die mag live op het podium viool spelen. Terwijl dat normaal gesproken niet mag.
1: Nee, oké.
3: Ja. En dan heb ik na één, dat vind ik wel erg leuk. Dat is Jan Deben, onze collega van de middagedities, programma's van 4 tot 6.
2: Klopt, iedere dag.
3: Jan die heeft met zangeres Celesta Da Vinci een nummer gecomponeerd, Supernova. En ik zei tegen Jan, ja, dat wil ik eigenlijk, voordat het officieel bekend is, wil ik het toch wel in mijn uitzending hebben. Dat, zei hij. Dat kan, maar ja, ik weet niet of het past in jouw uitzending. Hij heeft cinematografische muziek. Ik heb hem gedraaid. Echt heel mooi.
1: Oké,
2: okay. We zijn benieuwd.
3: Ik geef Jan wel gelijk. Het is niet het genre wat we normaal draaien op Omroep Land van Kuik.
2: Het is geen radio-nummer.
1: Maar op de zondag,
3: het is geen feestknaller.
1: Maar op de zondag moet het kunnen.
3: Het kan absoluut. Kan, en zeker op Moederdag.
2: We hebben straks ook luistermuziek gedraaid, dus Nederlandstalig. Dus ja. Het moet allemaal te kunnen. En
3: jullie begonnen met feestmuziek, hè?
2: Ja.
3: En na de feestmuziek kwam er wat rustige muziek. Ja, dat is het mooie van de variatie op zo'n
2: variatie, ochtend. Ja.
1: Ik dacht, nou, waarom ons moeder zei nog? Ja, ons moeder zei zoveel.
3: Ja, maar het is in ieder geval over Moederdag.
1: Ja, precies.
2: Klopt helemaal.
3: Ik draai verder niks over Moederdag.
1: Oh.
3: Daar heb ik helemaal aan jullie over gelaten.
2: Ja, nou, onze voorganger Hans, die heeft ook al zijn hele programma zelfs eraan besteed.
3: Ja.
2: En wij hebben er een beetje als rode draad de Moederdag doorheen laten.
1: Wij staan er een beetje als een vaccinelichtje bij uit te waaien.
3: Meisje, ik ben een zeeman. En een zeeman is vaak van huis, daar begon niet mee. Dus dat is niet.
1: Dat was geen moederdag.
2: Nee. Herman, ik heb een mooie verrassing voor jou.
3: Dat is mooi.
2: We hebben er buiten de uitzending al een paar keer over gehad. Over Ray Davies, de zanger van.
3: De Kinks.
2: Van de Kinks.
3: Ja.
2: En die heeft een mooi project gemaakt. Dat is alweer, ja, ik weet niet precies hoe oud het alweer is. Maar dat heeft hij gedaan met een groot koor en orkest. En daar gaan we nou naar luisteren. Het klinkt net zo klassiek als modern. Vind ik persoonlijk. En het liedje heet Deze. We gaan er naar luisteren. Herman, veel succes daarmee.
4: Dank je.

0: Mooi of heel mooi?
1: Jij vroeg, zet de koptelefoon op, zet hem niet af en daar heb je gelijk in. En ik denk, als Ray Davies ooit komt te overlijden, en natuurlijk gebeurt dat ook een keer,
0: ja,
1: dan wordt dit nummer geheid gedraaid.
0: Zeker weten.
1: Prachtig. Ook een mooi nummer, ook bij een uitvaart.
0: Ja.
2: Ja, ja, dit is een beetje een andere uitvoering dan het origineel.
1: Ja, deze is orchestraal noemen ze het. Hè? Maar ja, het begin...
0: Ja, maar het album is helemaal zo, dus.
1: Ja, maar het begin, ja, zoals hij dan zingt... Maar dat doet hij voor zijn overleden bandgenoot. Heeft hij dit nummer nog een keer opgenomen. En dan hoorde in het begin ook dat hij toch meer emotie in het nummer brengt... als dat origineel het commerciële uitvoering is.
0: Helemaal, Herman.
1: Bedankt.
0: Oh, we hebben ervan genoten.
2: Ja, en na de volgende plaat, dan gaan we het weer doen. Maar hier is eerst een plaat van Toploader. Volgens mij komt die enkele jaren geleden. Dance.

0: Vier kijkt naar het weer van de aankomende week.
1: Ja, het weer van aankomende week. We gaan zakken in temperaturen nadat we het volgende weekend weer eigenlijk terugkomen. Het blijft een beetje afwisselend weer. Vandaag zullen we zo'n 19 graden aantikken. En op enkele plaatsen zal het zelfs rond de 20, 21 graden mogen. Maar dan houdt het ook echt op. Maar af en toe komt de zon en af en toe blijft het bijvoorbeeld heel wisselvallig. En dat geldt eigenlijk ook voor morgen. Maar dan hebben we ook iets meer kans op regen. En waardoor we ook de temperatuur daalt. Naar zo'n 11 graden. Dus morgen wordt het eigenlijk niet aangenaam. Dinsdag hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde. We hebben zelfs nog meer kans op een buitje hier en daar. Waardoor het naar zo'n 13 graden zal zijn. En dat gaat ook naar de woensdag. Hebben we ook toch meer wat kans op regen. Waardoor het zo'n 11 graden zal zijn. En het is eigenlijk een beetje de hele week zo. Gewoon zo'n kans op 35 tot 40 graden. Procent kans op regen. En de temperatuur schommelend tussen de 14 en 11 graden. En dat gaan we dan zaterdag ook nog meemaken. Zaterdag wordt het wel over algemeen iets droger. En volgende week zondag, dan moet het toch wel wat beter zijn. Dan komt de zon iets meer door en hebben we ongeveer temperaturen van zo'n 18 graden. Dus dan wordt het wel wat beter. Nou, we hadden het net langs naar de tussen de platen door toen u zat te luisteren. Is van de plaat van Ray Davids. Hadden we het over Dave D. Dozy, Picky, Mick en Titch. Ook hadden we het ook eventjes over. Nou, dat is de volgende plaat.

0: Tot 12 uur hoor je Perron 4. Met als conducteuren Tom, John en Martin.
1: Nou ja, Tom hebben we dan niet meer. Maar tot nog enkele minuten. En dan komt plein 33. Maar we hebben nog even van het concert van onze allergrootste band aan Nederland. Denk ik.
2: Ja, One Last Night. Ja. Van de Golden Earring. En daarin dat concert zong Davina Michel een heel prachtig nummer. Just a little bit of peace in my heart.

0: Ja, en iedere keer wanneer we dit nog horen, krijgen we er gewoon kippenvel van.
1: Ik heb wel tenminste.
0: Ja, dit is gewoon prachtig. Ja. Wij hebben ook nog wel meer van die voorbeelden die we de komende tijd ook wel zullen draaien in ieder geval. En dit is gewoon, Davina Michel is niet voor niks een hele goede zangeres. En het is gewoon prachtig om te horen. Het zit erop voor ons. Voor vandaag, voor 10 mei, voor Moederdag, voor de dag van waar ik de Argona plant. Ben ik het weer even helemaal vergeten.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, zoiets.
1: Met de Bentenbank.
0: Volgende week dan zijn we gewoon weer bij u terug. Zelfde vakantie, golflengte, mensen, weet ik niet allemaal wat.
1: Met alles erop en eraan.
0: Ja, precies. En we verlaten u met een heel toepasselijke plaat. The End of the Show van de Cats. Tot volgende week.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
4: De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. De positie van de Britse premier Starmer staat opnieuw onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale verkiezingen. Binnen de partij groeit de kritiek op zijn leiderschap en sommige parlementariërs zouden al aandringen op een vertrekdatum. Starmer weigert voorlopig op te stappen, maar mogelijke opvolgers worden al openlijk genoemd. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. En de Amerikaanse rivierkreeft zorgt op steeds meer plekken voor schade aan sloten en oevers. Volgens waterschappen eten de dieren planten weg en graven ze gangen in dijken en kades. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en verdwijnen andere soorten. Op meerdere plekken worden nu extra fuiken gezet om de kreeften massaal te vangen. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installatie erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
10: van Kuik. Zo loopt het in het Land van Kuik. Beuge, Gassel, Graven, Holthees, Katwijk, Boksmeer. Landhorst, Linden, Oefelt, Oplo, Sandbeek en Haps. Sint-Hubert, Warrooi en Scharen, Maashees, Vianen en Velp. Sint Agatha, Groningen, Rijkenvoort, Westerbeek, Wilbertoort, Kuik. Wielensbeek, Langenboom, Beers, Overloon en Stevensbeek. Leden Akker, Sint-Antonis, Wattenmullum, Mil.
2: Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal.

Een hele goede middag op 10 mei 2026. 81 jaar geleden vielen de Duitsers Nederland binnen. En we staan er een klein momentje bij stil. Niet te lang. We hebben dat, vorig jaar was het 80 jaar geleden. En toen kwamen er allemaal uitzendingen over die 10 mei 1940. Nee, we zitten in 2026 en de Duitsers zijn tegenwoordig onze grootste vrienden. Wie had dat toen ooit kunnen denken? We begonnen de uitzending met het nummer Lemon Tree van Trini Lopez. De tekst beschrijft een man die terugdenkt aan de waarschuwing van zijn vader toen hij 10 jaar was. De citroenboom, de Lemon Tree, staat symbool voor een relatie die er aanlokkelijk uitziet, maar uiteindelijk bitterheid brengt. Na ene, dan starten we met Lemon Tree van de Duitse band Fool's Garden, geschreven door de zanger Peter Freudenthaler op een zondagochtend, terwijl hij verveeld wachtte op zijn vriendin. En dat liedje gaat over isolatie, verveeldheid en een eenzijdige, dromerige liefde. En de citroenboom staat daar symbool voor bitterheid, somberheid en de onbereikbaarheid van de geliefde. We hebben straks na de klok van ene Jan Debe te gast. Wij hebben bij Plein 33 de primeur van zijn song Supernova, dat hij componeerde, en zangeres Celeste Da Vinci verzorgt de zang. Prachtige filmische muziek en mogelijk dat songfestivalliefhebber John Heijnen even aankomt. Nou, dat mogelijk is al niet meer, want John is intussen gearriveerd, want we hebben ook het songfestival deze week. Daar gaan we nog even op vooruitblikken. 11:15 bellen we natuurlijk met Huub Tonen uit Boksmeer. En speciaal voor hem draaien wij het nummer wat Maradona gebruikte om zijn kunsten te tonen op het voetbalveld. Afgelopen week heb ik afscheid genomen van de muziekredactie van Omroep Land van Kuik. En ik bedank Roger, Daan, Helmoet en Peter van den Oever voor een fijne samenwerking. En daarom, omdat ik gestopt ben bij de muziekredactie, heb ik ook besloten om het item de ballotagecommissie te laten vervallen. Ze vinden ze natuurlijk jammer, maar het is niet anders. We gaan 60 jaar terug in de tijd, maar dat doen we pas na de klok van 1. En dan horen we ook Barres met zijn column. En dit keer koos hij voor het onderwerp steenkolen Engels. Maar we gaan verder met Shakira, Objection Tango.

0: En we hebben aan de telefoon Huub Tonen uit Boksmeer. Huub, goedemiddag.
1: Ja, Herman, eens gelijk zou ik een hele goede middag toegewenst.
0: Ja, want de competitie nadert zijn einde.
1: De competitie nadert zijn einde.
0: Maar vorige week ging ik naar het wielrennen hier in Mil, hè? Want er was verder helemaal geen zak te doen in het land van Kuik. Hoe was het?
1: Ja, het was een troosteloze aanschouwing, moet ik heel eerlijk zeggen. Het regende. Ik heb nog gewacht tot het een klein beetje droog zou worden, want het werd niet droog. Ik denk, ga toch even kijken. En daar heb ik het laatste gedeelte van de amateurs heb ik uiteraard even gekeken.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, er was maar een handvol mensen op de been, dus het was ook zo'n slecht weer.
0: Ja, het was verschrikkelijk, hè?
1: Ja.
0: Wat dat betreft hebben ze gewoon echt wat pech gehad.
1: Ja, ze hebben echt pech gehad met het organiseren van de ronde.
0: Ja, want dan is het nog gevaarlijk ook, hè?
1: Ja, dat is gisteren al weer gebleken bij de Giro, hè?
0: Ik zag de valpartij.
1: Hoe erg dat het is. Ja, het is heel erg wat er gebeurd is. Van UAE, 3 mannen eruit. Jay Vine, Soler en nou net is bekend geworden dat ook Adam Yates niet zal vertrekken vandaag.
0: Oh, dus dan meteen een degradatie eigenlijk, devaluatie van de wedstrijd.
1: Ja, en dan zijn er al Buitrago, ook een van de favoriete klimmers, is eruit. Dus ja, de ronde is al half naar de knoppen, zeg maar.
0: Ja, dat is het risico met wielrennen en dan van 10 meter breed weg en dan in één keer naar 5 meter.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet wat ze verwachten, maar dan kan het niet anders als fout gaan, ik denken.
1: Er is bijna geen wedstrijd meer te zien van wielrennen dat er niet gevallen wordt. Dus,
0: Nee, wat dat betreft kijken ze eigenlijk ook nergens naar. Maar dat ligt ook aan de organisatie, maar natuurlijk ook aan de renners.
1: Ook aan de renners, uiteraard.
0: Voetbal. Want vandaag daar hebben we een paar toppers en ik ben benieuwd welke op jouw lijstje staat.
1: Gisteravond heb ik ook een topper gehad.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben gisteren aan de Van Rij Wittenhorst geweest. Een dikke 2000 man op de been.
0: Zo.
1: Echt een, de wedstrijd was niet echt spectaculair, maar de ambiance was natuurlijk hartstikke geweldig. En Van Rij had zich een beetje veilig gespeeld door met 3-2 te winnen.
0: Oké, nou dat is gunstig. Volharding vandaag, denk ik, hè?
1: Ja, volharding vandaag. Een lastige uitwedstrijd naar de Valk.
0: Maar omdat het een uitwedstrijd is, gaat Huub Tonen daar niet naartoe?
1: Nee, ik ga het niet naartoe. Ik heb deze keer gekozen, dat is eigenlijk de wedstrijd van het land van Kuik. Er wordt ook een 800 tot 1000 man verwacht vanmiddag bij Juliane Mel tegen DSV. Dat gaat er echt op. Bij winst is Juliane kampioen. Als ze gelijk speelt, dan wordt beslist op de laatste speeldag. En als Sint-Tunis wint, dan heeft Sint-Tunis het weer in eigen hand.
0: En dan komt Sint-Tunis 1 puntje voor? Of
1: dan komt Sint-Tunis 1 punt voor, ja.
0: Nou, dat kan alleen maar een mooie wedstrijd worden.
1: Ja, dat wordt zeker een mooie wedstrijd.
0: En met heel veel publiek, dus ik hoop dat je de auto kwijt kunt.
1: Ja, dat gaat lukken. Ik gooi op tijd, dus dat komt goed.
0: Prima. Hey, volgende week, dan horen we het.
1: Ja, volgende week, dan horen we het.
0: En jouw plaat die je aangevraagd hebt, ik laat er vast een stukje horen.
1: Ja, dat is een geweldig nummer natuurlijk. Ik heb die wedstrijd toen gezien en dat hele gebeuren met Maradona. De schoenveders los in de schoenen en dat hij die bal daar
0: omhoog hield.
1: Nou, 20 minuten lang hoog hield, op het hoofd, op de schouder. Allerlei kunstjes deed.
0: Ja, ik heb wel goed nieuws voor jou. Ik heb er van 12 minuten ingekort naar 3.
1: Oh. Ja.
0: Huub, bedankt. Ja. Tot volgende week.
1: Fijne zondag ook.
0: Dank je.
1: Ja, dankjewel.
0: Houdoe.
1: Hoi.

0: is Omroep Land van Kuik.
1: Dichterbij dan je denkt.
0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Tijdens een verkeerscontrole bij het tankstation De Lokkant langs de A73 zijn 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs en zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. De actie, uitgevoerd door diverse handhavingdiensten, resulteerde in 110 processen verbaal voor technische gebreken en 66 voor andere overtredingen. Aanstaande zondag 10 mei is er op Omroep Land van Kuik een fragment te horen van het nieuwe nummer Supernova. Maker Jan Deben, bekend als Nino Grosso, bespreekt tussen 12 en 2 het maakproces en zijn samenwerking met zangeres Celesta da Vinci. Ook wordt vooruitgeblikt op het Eurovisie Songfestival. Bij het tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd op en rond het terrein.

0: Dus is Jan Deben jouw bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
1: Omroep Land van Kuik. Ook met het Eurovisie Songfestival zijn we dichterbij dan je denkt. 1999.

0: grootste en langstdurende muziekfestijn van de wereld. Het Eurovisie Songfestival. Belicht in
1: belicht in plein 33 in dit keer. Want ik had geen jingeltje, dus ik denk ik moet er gauw eentje grappen. John Heijnen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Herman.
1: Heel fijn dat je helemaal vanuit Oefeld hier naar Mil komt, naar het mooie Mil. Welke route heb je genomen? De snelweg?
2: Nee, gewoon achter Haps door zijn tubert heen. En toen bij de rotonde rechtsaf. Maar in Oefeld scheen ook de zon, dus dat was helemaal goed.
1: Ja, ja. Hey, we hebben een nieuw songfestival voor de boeg. Aankomende dinsdag begint het weer. En we hebben het er met Patrick en jou en mij over gehad. Waar gaan we ermee doen?
2: Ja.
1: En doen we niks, doen we wel iets? Want boycott is boycott, hè?
2: Ik moet zeggen, het was een lastig jaar. Het duurde vooral na de zomer heel lang het verhaal over het wel of niet meedoen van Nederland. En even buiten feit laten wat de reden is en of je daar wel of niet mee eens bent. Als songfestival ga je het gewoon deze week missen in Nederland. Ja. Uit het songfestival haat.

0: Dat vind ik echt jammer. Ik kan wel enigszins een beetje begrijpen waarom. Maar goed, het wordt toch uitgezonden. En ja, dus het duurde, ik merkte wel dat het dit seizoen iets langer duurde voordat ik er echt in kwam en inrolde in het hele festivalfestijn. Maar het is toch weer in gang gezet. En ja, ik ben blij dat we volgende week een hele leuke uitzending hebben met heel veel leuke liedjes.
1: Ja, want dat is volgende week zondag. Dan gaan we van 12 tot 2 de top 30 uitzenden van onze drieën. Ja. Hè, de drie songfestivalliefhebbers en... ja, gebleken is dat we het weer niet eens zijn, hè?
0: Nee, dat is het schitterende van onze drie eigenlijk. We hebben alle drie een eigen mening, eigen favorieten. En dan denk je wel eens, hoe kom je daar nou bij om dat te kiezen, Herman of Patrick? Uiteindelijk is het eindresultaat, de lijst is klaar en is bekend. En 30 schitterende Nederlandse inzendingen. Niet alleen de inzendingen, maar ook gouden ouwe die niet hebben meegedaan aan het Songfestival, maar wel aan het Nationaal Songfestival. Dat hebben we ook even nog gedaan. En ik heb de lijst gezien en ik heb er nu al zin in volgende week.
1: Ja, ik heb ze allemaal verzameld. Dus we hebben ze in ieder geval allemaal, met name voor degenen die niet het Songfestival gehaald hebben. Ja, er zitten een paar juweeltjes bij. Ja,
0: dat klopt.
1: Ik denk van, waarom niet?
0: Waarom zijn die niet voor Nederland naar het Songfestival gegaan? Waarom is er voor een ander lied gekozen? Maar goed, maar zoals je zelf zegt, smaken verschillen.
1: Ja, al moet ik zeggen, Atsilia Rombly had een heel mooi nummer met Hemel en Aarde. Nou, de nationale voorrondes, die hadden ook in dat seizoen waren... Ja, dat is zo zonde dat ze dat alles in één jaar gehad hebben.
0: Ja. Mag ik vast één plaatje?
1: Ja,
0: inderdaad. We hebben het over Frederik Specht. Hè. Die komt ook volgende week voor.
1: Ja, mijn hart kan dat niet aan.
0: Dat was eigenlijk één van... Of dan op dat moment ook op het Songfestival had gescoord. Dat is een ander verhaal. Maar het zou een Nederlandse schitterende inzending.
1: Het nummer zit erin.
0: Het zit erin. Hij komt voor volgende week.
1: In de top 30. En de nummer 1 is ook een nummer waar je niet verwacht. Het is een gemiddelde.
0: Het is, maar misschien wel iets van... als je aan de mensen vraagt van... noem de eerste inzending die in je hoofd opkomt... die je kent, dat je dan dat nummer opnoemt.
1: Ja, volgende week horen we welk nummer er was.
0: Ja,
1: we hebben besloten met z'n drieën om vandaag vooruit te blikken. Want eigenlijk hadden we die top 30 vandaag gepland. Ja. Maar meneer Patrick van Beuningen die had weer andere plannen gemaakt.
0: Die moest weer weg.
1: Die was vergeten. Dan bezit ik er niet. Dat lukt niet. Dus Patrick, mocht je luisteren, we bellen jou straks naar dit nummer. Want dan komt zijn nummer. Maar we hebben onze favorieten.
0: Ja.
1: Ja, en dan zien we weer, hè, drie verschillende nummers.
0: Ja, bijna. Ik weet niet wat je nu dag als eerst gaat draaien. Maar
1: ik begin met jouw bijdrage.
0: Ik hou van de rustige, mooie, opbouwende muziek. Het geschreeuw voor mij hoeft niet. Eigenlijk had ik twee favorieten. Maar goed, jij kaapt er eigenlijk eentje voor mijn neus weg. Dus toen heb ik gezegd, om toch maar iets verschillend te houden, zal ik die andere pakken. Heel afwijkend, ik ga voor Australië. Ja, doen die mee. Ja, mensen die doen nog elk jaar mee.
1: Ja.
0: Ze hebben een paar jaar een beetje iets mindere inzending gehad. Maar ik hoorde deze voor de eerste keer. En ik dacht van, ja, dat kan als een van de winnaars gaan worden.
1: Wij gaan dan naar luisteren. Het is Eclipse en het is van Delta Goodrem. Zeg ik het goed? Goodrem of zoiets. Goodrem. Ja. Goodrem. Goodrem schrijf je, maar het zal wel Goodrem zijn.
0: Hier in ieder geval Australië.

0: De inzending van Australië. En de eerste vraag is natuurlijk aan Patrick van Beuningen. Wat vond jij ervan?
1: Goed gezongen.
0: Goed gezongen, dat was het.
1: Ja, origineel is het niet, maar wel goed gedaan. In zijn soort.
0: Ja, ja, ja. Maar we hebben het er net al over gehad, Patrick. We zouden jou ook even bellen, want jij had ze nodig. Een andere planning voor vandaag.
1: Ja, dat kan gebeuren af en toe, hè. Ja. Af en toe kan ik een keer de deur uit.
0: Maar het is wel heel fijn dat we volgende week alsnog alle drie kunnen. Met onze top 30.
1: Ja,
0: we hoorden net Australië. Het is niet jouw favoriete nummer, maar jij had ook moeite om te kiezen.
1: Ja, het zijn dit jaar meerdere potentiële kanshebbers, waardoor het juist echt wel spannend wordt, wat mij betreft. Dus ja, ik vind het wel een leuk jaar. Het is niet een uitgesproken winnaar. Ik bedoel, de poll zegt iets anders, dat er wel een duidelijke winnaar is. Maar ik moet dat maar eens zien gebeuren.
0: Ja, ja, ja. Welke keuze heb jij uiteindelijk gemaakt en waarom?
1: Vooral het waarom, denk ik ook. Het liedje is ook zeker niet origineel. Het is meer gedateerd, jaren 80. Maar ik denk wel dat gewoon het publiek ook wel weer aan toe is. En gewoon een leuk liedje wat gewoon weinig pretentie heeft, maar wel gewoon staat als een huis met een zanger die een hele foute charisma heeft, maar wel een dikke charisma. En het totaalplaatje klopt gewoon. Ik ben alleen een beetje bang, moet ik eerlijk zeggen, nou ik de staging gezien heb met rehearsal, dat het een beetje een overkill gaat worden bij de act. En dat vind ik echt heel jammer, want dat liedje heeft dat eigenlijk helemaal niet nodig.
0: Nee, ja, dat krijg je dan ook weer, hè?
1: Ja, dat is wel zonde.
0: Dan had jij nog meer favorieten?
1: Ja, ik heb er meerdere en eigenlijk die niet in mijn genre horen te vallen, want ik ben eigenlijk normaal gesproken meer van de blije liedjes, zeg maar, zonder enige vorm van originaliteit.
0: Mm-hmm.
1: Maar Albanië dit jaar is ook een van mijn favorieten en Zwitserland is ook een van mijn favorieten. En alle twee zijn ze zeker niet happy en gezellig, maar gewoon echt wel liedjes met een boodschap.
0: Ja, we hebben dit jaar hebben we de grote favoriet van de boekmakers die we straks gaan laten horen, dat is Finland. Die stond niet bij jou, niet bij John, niet bij mij op één. Maar het is wel een heel mooi liedje. En de boekmakers zeggen 36% kans dat dat nummer wint.
1: En de kans is er ook wel. En ik moet ook zeggen, nou is het dus officieel geleid viool spelen. Want die komt er ook.
0: Ja, het is live, hè?
1: Ja, het mag live. En niet alles is live, want ze moet ook veel lopen op een gegeven moment. En dat stukje staat dan weer op band. Maar de stukje dat ze stilstaat, wordt wel live gespeeld. Dus dat is eigenlijk ook wel weer een kleine plus die ze erbij krijgen natuurlijk. Ook een klein beetje een vooroordeel die ze erbij krijgen. Want dat is natuurlijk wel echt een upgrade aan het nummer.
0: Ja, wat vind jij ervan dat Nederland besloten heeft niet mee te doen?
1: Uiteindelijk, door de constructie die ze nu gedaan hebben, met dat NWS alles uitpakt wat er uit te pakken valt. Ja, voegt het dan iets toe? Bijna niet meer.
0: Nee.
1: Dus ik zou zeggen, volgend jaar gewoon meedoen of dat NWS zelf doet of de Afrotros. Ik zou zeggen, gun het aan de NOS, maar die willen uitpakken, dus... Dan misschien toch weer terug naar de NOS.
0: Het is eigenlijk alles of niks.
1: Ja, en dat vind ik wel. Een Avrotros staat er niet achter op deze manier. En dat moet je ook in snappen en respecteren. Maar dat moet je volgend jaar niet alsnog mee gaan doen als er niks verandert. Dus dan zou ik zeggen, gunnen dan de NOS.
0: Ja, eventueel zou Carsou wel mee willen doen volgend jaar. Wat vind je ervan?
1: Mijn mening is heel duidelijk. Ik vind het niks, Carsou.
0: Vind je dat niks?
1: Nee.
0: Dan verschillen wij weer van mening.
1: Ja, weet je, het is zo'n Carsou, het is wel heel goed zingen, maar win je daarmee? Nee. En je moet echt meer uitspringen. En Carsou is te veilig, te, ja.
0: Ja.
1: Het is prima, maar niet meer dan prima. Met prima win je niet, denk ik, hè, zijn mening.
0: Zijn er nog meer, John, zijn er nog meer genoemd?
2: Nou, niet dat ik helemaal mee heb gekregen. Maar,
0: Davina? Michel?
2: Michel, ja, die was op een gegeven moment, werd wel genoemd. Maar heel even terugkomen op de vorige. Ja, het ligt toch altijd aan het liedje. Dus
0: ja.
2: In principe maak ik niet zo heel veel uit wie er gestuurd wordt. Het gaat natuurlijk altijd om de inzending en het liedje wat je komt. Dus als, iemand kan ook uit de box springen en een heel verrassend liedje inzenden natuurlijk. Dus,
1: ja, dat is een, ja, ja, moet zeker verrassen. Ja. Als Carsou echt uit kan pakken met een heel goed nummer, daar gaat het om. Hè? Want zingen kan ze. Mm-hmm. Alleen wat het doet tot nu toe, qua genre, is gewoon heel algemeen en niet uitspringen, waardoor je echt daarmee top 3 kan halen.
0: Nee.
1: En daar ga je toch wel voor minstens.
0: Welk land is jouw favoriet, waar je vandaag dan mee komt?
1: Mijn Italiaans is niet zo goed, dus je mag hem zelf aan gaan kondigen. Maar het is Italië uiteindelijk dit jaar geworden.
0: We gaan er naar luisteren. Bedankt in ieder geval dat je even aan de telefoon wilde komen en de fietstocht onderbrak.
1: Ja, heel pijn, geen probleem.
0: We gaan luisteren naar Per Sempre Si van Sal da Vinci, Italië dit jaar in het Songfestival.
1: Houdoe!
3: Houdoe!
0: Houdoe!

0: embassy.
1: Per sempre sì. John, wat vind je ervan?
2: Ik zei net ook al, we hadden het even over. Ik kan geen Italiaans, kan geen Frans. Maar op een of andere manier, liedjes in die taal, in Frans en Italiaans, zijn altijd wel lekker en goed. Italië heeft natuurlijk het grote voordeel dat ze misschien wel de beste nationale songfestival hebben. Het San Remo Festival. Dus ja, Italië stuurt altijd hele goede inzendingen in. Want ja, dat festival ligt in Italië heel hoog. Misschien wel hoger als het songfestival. En ja, als je dat wint, dan heb je altijd een goede inzending voor de Eurovisie. En het
1: geldt ook voor Zweden, hè? Die hebben ook het Melodie Festival.
2: Ja, Zweden. Ja, maar dat is dan echt wel gericht op het Eurovisie. En daar komen ook allerlei genres voorbij. Alhoewel, als we een heel even uitstappen, de inzending van Zweden, vind ik dit jaar wel heel erg door een machine gehaald en gemaakt.
1: Dat is allemaal gevaarlijk, hè?
2: Dat is heel gevaarlijk, maar dit Italiaans inzending zal in mijn mening ook weer, denk ik wel, zeker de top 10 volgende week zaterdag gaan bereiken.
1: Ja, nou Jan Depen toch, hier zit Jan, wat vonden van de twee nummers tot nu toe?
3: Ja, wel oké. Ja, wel goed. Nee, het eerste nummer wat je liet horen, dat was inderdaad alweer een typisch Zweedse productie. Toch een beetje de ABBA-vibe kreeg ik daar ook een beetje bij. Met name van de oudere ABBA-nummers, zeg maar. En ja, toch lekker vrolijk, een beetje uptempo. Nou ja, een Italiaans nummer. Ik vond hem op zich een goed popnummer. Maar dan denk ik van, als je nou zo'n prestigieus festival hebt als het San Remo Festival. Ja, en dit is dan de winnaar. Dan ben ik toch ook benieuwd naar de andere inzending eigenlijk daarvan.
1: Ja, nou, die gaan we nou weer laten horen. We gaan naar Frankrijk, is mijn favoriet. Regarde van Monroe. Mag ik jullie mening daarover? Jan, je luistert ook naar mijn uitzending. Dus ja. Je hebt hem al een keer gehoord.
3: Ja, je had mij getipt inderdaad. Ik vond het een prachtig mooi nummer. Heel bijzonder wel.
1: Nou, mijn broer die luistert eigenlijk bijna nooit naar mijn programma. Ik heb hem al gevraagd waarom niet. Daar snap ik helemaal niks van.
3: Luister eens.
1: Nou, luister die een keer. Hoor die dat nummer van Frankrijk. Daar volgde een smartlap achterop. De Stille Willy, geloof ik. Dat had ergens mee te maken binnen de omroep. Die draai ik lekker voor de sport, want de jongens van de sport vonden daar niks. Toen zeiden ze, ja, dit is een fantastisch nummer. En dan laten dat dit nummer achteraan gaan, dat is helemaal niks. Dus die vond het ook prachtig.
2: Oké, hartstikke goed.
1: Dus nou kom ik bij John.
3: Het steekt hier helemaal af.
2: Ik vind het ook, we hadden van de week gehad erover dat we ieder ons favoriet moeten doorgeven. Voor deze uitzending. Ik heb er twee. En dat was Australië. En die andere was Frankrijk. Toen pikte jij mijn Frankrijk voor mijn neus weg. Toen zei ik, nou, dan doe ik in dit geval dan toch maar Australië. Dan zijn ze er toch allebei bij. En dan hoor ik dus twee mooie inzendingen. Dus voor mij mag het ook wel in de top 3 eindigen zaterdag.
1: Van mij? Nou ja, van mij
2: misschien
1: sowieso.
2: Misschien wel ook dan winnen, maar...
1: Winnen... Ik denk dat het... Ik noem het bijna te mooi.
2: Ja.
1: Want er zit weer opera in, natuurlijk.
2: Ik heb een beetje... Ik moet een beetje denken het is aan Barbara Pravi. Daar zit ook een klein beetje... Ja.
1: Maar toch is er is één verschil. De boekmakers die hadden hem op 2... Hij is nu teruggezakt naar 7. Dus ik denk dat de performance op het podium voor dit nummer niet zo goed is.
2: Dat doet ook heel veel, dat merk je dan wel. Ja. Dus,
3: Het is sowieso de laatste jaren, hè, dat de hele show er rondomheen vaak nog belangrijker is dan het liedje zelf. Vroeger ging het echt puur om de muziek natuurlijk. En toen werden er gewoon muzikale meesterwerkjes afgeleverd. En tegenwoordig is het totaalplaatje met het hele show-element er rondomheen, dat hoort er allemaal bij.
2: Ja, maar het kan punten winnen en het kan punten verliezen.
1: Ja, en vroeger waren er inderdaad juweeltjes, maar vaak wonnen die niet, Jan.
3: Dat is waar, maar we hebben ze wel onthouden.
1: Dat is absoluut waar.
3: En of dat met heel veel van de meer recente inzendingen gebeurt.
1: We hebben een aantal jaren terug hadden we Snap. Een nummer wat ergens onderin eindigde bij het Songfestival. En wat vervolgens een wereldhit werd dankzij TikTok. Ja. Nou, als ze dit nummer op TikTok zetten, dan gaan ze winnen. Regarde van Monroe.

0: Nou, regarde. We hebben een berichtje binnengekregen van Jeroen Aerts. En Jeroen die vindt het Songfestival tegenwoordig maar niks. Vooral de jaren 70 vond hij erg mooi. Ik vind toch nog, ik weet niet John wat je ervan vindt, maar ik vind nog steeds Songfestival echt wel goede kwaliteit brengen. Maar niet meer zoveel misschien.
1: Het is heel divers is het. Ieder zijn eigen genre kan herkennen. Er zijn heel veel liedjes bij die tegenwoordig ook niet meer leuk en mooi. Het geschreeuw en alles en eromheen en een hele overdreven act, dat hoeft mij ook echt niet. Maar ik ben nog wel blij dat we er toch, en als ik in het begin van dit seizoen heel even wel bang voor, maar dat er toch wel een paar mooie paardjes tussen zitten, waarvan ik denk van deze week, nou goed, ik ben benieuwd deze week om die te luisteren. En inderdaad, het is wat anders geworden als in de jaren 80 en 90. Ja. Dat is helaas verdwenen.
0: Ik vind Israël weer een mooie inzending hebben.
1: Ja, Israël heeft een officiële waarschuwing gekregen. Hè?
0: Ja,
1: nieuws.
0: Ze moeten wel, hè?
1: Stemmen werven, dat mag niet. En ze hebben nu al een officiële waarschuwing gekregen dat het niet mag van de EBU. Dus
2: doen die andere landen gelukkig niet aan, hè? Aan stemmen werven. Nee.
0: Ze doen het dus allemaal.
2: Ja, tuurlijk.
0: Alleen Israël mag het niet.
2: Moet een statement maken.
0: Maar wat vind je van de inzending? Ik vind hem eigenlijk best wel goed.
1: Van Israël, ja. Ja, ik heb het natuurlijk een beetje dubbel na, natuurlijk, gezien de huidige situatie. Maar goed, puur op het naar het lied gekeken hebben. Ja, ze staan weer hoog bij de bookmakers. Dus, en ja, het zal uiteraard weer veel punten gaan scoren. En het boekgroep zal er ongetwijfeld weer aanwezig zijn deze week.
0: Ja, dat is een ding wat zeker is.
2: Maar dat hoor je op tv toch niet. Het mixt nee, er mooi uit.
0: En vorig jaar hadden ze ook een heel mooi nummer. Ja, dan kunnen we zeggen van, er mag niet op gestemd worden. Maar ja, als ze een mooi nummer hebben, hebben ze wel een mooi nummer.
2: Precies.
0: Dus dan krijgen ze en een goed nummer en de sympathie stemmen. Want we gaan naar muziek. We gaan naar de grote favoriet van de boekmakers. John, wat vind jij ervan? Finland, ja. We hebben het er net een heel kort over gehad.
1: Ja, Finland. Bovenaan bij de boekmakers. Ik vind het violen. Ze mag live violen spelen als uitzondering. Het enige nadeel van dit lied is, en dat bedoel ik niet verkeerd, maar de Finse taal is een hele lastige en geen fijnluisterende taal. En ja, dat maakt in mijn ogen het liedje een beetje, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk wat ik zeg, maar minder als de Franse en de Italiaanse en de Engelse inzendingen.
0: Ja.
1: Als ze het ermee winnen en Europa is het ermee eens, dan zou ik zeggen, dan gaan we volgend jaar allemaal naar Finland toe. Maar,
2: dan ben ik niet zo'n kenner eigenlijk van het Songfestival, maar dat weten jullie vast en zeker. Is een land gehouden aan het inzenden in zijn eigen taal? Of mag die ook bijvoorbeeld voor het Engels kiezen?
0: Ik moet jullie nu onderbreken. We beginnen straks in het volgende uur met Finse inzending, want we hebben heel veel reclame dit keer, dus dat moeten we even vol zetten.
2: Betaald worden.
0: Ja, dat betekent dat ik natuurlijk nog 8 seconden moet praten om het vol te krijgen. Jan kan dat probleemloos. Jan, je hebt er nog 3.
2: Ja, je bent er al bijna. 2-1. Tot na het nieuws en de reclame.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar vandaag opnieuw van het schenden van een tijdelijk bestand. Het bestand was door president Poetin aangekondigd voor enkele dagen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Zoals ook al eerder aangegeven door Poetin zelf, lijken nieuwe onderhandelingen voorlopig niet dichterbij te komen. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat varenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. En bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
15: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.

0: Zo, dat was Finland, John, de winnaar.
1: Nou ja, dat weten we pas volgende week.
0: Ja, maar ik denk dat we dat wel kunnen
1: de
0: zeggen.
1: De boekmakers, daar, hij staat hoog bij de boekmakers. Ik begrijp het wel. En als ze volgende week de viool goed kan live kan zingen. Want dat hadden we al gezegd. De uitzondering is dat ze live mag spelen.
0: Ja.
1: Ja, dan kan het wel eens de winnaar worden. Ja, zoals ik zeg, ja. Ik vind het een beetje de taal een beetje jammer. En op de vraag van Jan uit terug te komen. Mag ieder land, ieder land mag zelf beslissen in welke taal ze zingen. Dat is ooit afgeschaft. Toen ging heel veel landen in het Engels zingen. En de laatste jaren is weer de trend dat iedereen toch weer teruggaat naar zijn eigen moedertaal. En dat is eigenlijk toch wel mooi. Dus iets wat me nog opviel is dat de Luxemburgse inzending is zelfs dit jaar in het Engels. Dus het kan alle kanten op, maar ja. Ja, en we zullen zien of Finland gaat winnen volgende week.
0: Ja, en, zojuist hadden wij nog een bericht van... Was dat Joost Aarts of had ik dat verkeerd, de naam? Ik ben misschien
2: Jeroen, volgens mij.
0: Jeroen. Ja. Jeroen schrijft in ieder geval wat ik wil zeggen... is als het Eurovisie Songfestival zoals vroeger... met een songfestival orkest, met dirigenten uit ieder land... en dat ieder land zijn eigen taal zingt... zonder het hopeloze politieke gedoe... en de punttelling eerlijk is, dat zou fijn zijn. Groetjes van Jeroen.
2: Ja, heeft wel een punt, hè?
1: Heeft ook een beetje terug naar de nostalgie. En daar zitten we een paar keren maar.
0: Jeroen, we zijn het allemaal met jou eens. Volgende week, ja. Jeroen, moeten zeker luisteren tussen 12 en 2. Want dan hebben wij de 30 beste Nederlandse inzendingen... naar het Songfestival en het Nationale Songfestival ooit.
2: Maar het was natuurlijk wel zo uit de tijd wat Jeroen bedoelt. Dat was wel de tijd dat in het Songfestival misschien 12 landen meededen. Of misschien 15. Dus er was ook veel meer tijd en ruimte om een eigen orkest... neer te zetten en dat soort dingen.
1: Het is, het is een heel groot circus geworden.
0: Als ze doorgaan zoals ze nu doorgaan... gaan we vanzelf weer terug naar die 12 of die 13. We gaan naar Lemon Tree. John, hartstikke bedankt voor de komst aan de studio. Volgende week.
1: Volgende week, twee uurtjes. Ik heb er zin in.
0: Ik hoop dat we er 30 kunnen draaien... want wij lullen allebei graag tussen de muziek door. Maar we gaan naar Fool's Garden Lemon Tree.

0: Ik denk niet dat het te horen is geweest tussen 4 en 6 op de doordeweekse dagen, Jan.
1: Jawel, kan wel hoor. Ja,
0: maar dat is niet gebeurd, hè?
1: Een paar weken terug toevallig. Maar okay. Misschien had je hem toen al uitgeschakeld. Dat kan, hè?
0: Hoe was dat nee, laat maar zitten. In de studio, Jan Deben. Jan,
1: moeilijk weg te slaan hier. Hè?
0: Ja. Wat zei je?
1: Moeilijk weg te slaan hier. Hè?
0: Ja, wat dat betreft, sinds dat je erbij bent, is de omroep helemaal tot leven gekomen. Jan Deben. Jan, we gaan het hebben over een nummer wat je geschreven hebt. Supernova, daar komen we straks over te praten. Ja. We hebben ook nog Celeste da Vinci. Daar, eigenlijk doordat ik toch naar jouw programma luister tussen de bedrijven door, hoor ik wel eens nummers en denk van, hey, wow, dat was er zo eentje. Dus daar gaan we straks ook naar luisteren. Uh-huh. Maar we gaan het eerst eens even hebben. Jouw interesse in de muziek, die begon vroeg. Weet jij nog wat jouw eerste muzikale herinnering was?
1: Mijn eerste muzikale herinnering?
0: Misschien moet ik zeggen, wat als eerste indruk op je maakte?
1: Wat echt indruk op me maakte qua muziek, dat zal de elektronische muziek, de synthesizer muziek geweest zijn van Jean-Michel Jarre in die tijd een beetje.
0: Hoe oud was je?
1: Een jaar of 6, 7 denk ik.
0: Toen al? En toen al die muziek?
1: Ja, dat kwam in die tijd een beetje uit. Hè. Dat album Oxygen en Equinox, die kwamen vrij kort achter elkaar. Eind jaren 70 hebben we het dan over. Ja, en ik was eigenlijk vrij snel toch wel onder de indruk van die muziek en al die geluidjes en die geluidseffecten die ook daarin gebruikte. En ja, dat trok me wel. Ja.
0: Ik kan me dat goed voorstellen. Maar nou, je was niet alleen bezig met muziek, maar ook met techniek en computers. Wat trok jou daarin aan?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk eigenlijk voornamelijk in de jaren 80 opgegroeid. En toen kwamen de homecomputers, de thuiscomputers, die kwamen toen. Dus op een gegeven moment zat iedereen, die zat spelletjes te spelen op de computer. Want daar begon het mee. Klein beetje programmeren. Computers ontwikkelden zich en werden steeds wat geavanceerder en wat sneller en wat meer capaciteit. En konden op een moment ook beter ingezet gaan worden om muziekinstrumenten te bedienen via MIDI. Dat was dan een systeem waarbij je, dat is er nog steeds trouwens, waarmee je vanuit de computer eigenlijk elektronische instrumenten kunt aansturen. Dus dan kun je de computer gebruiken als besturing om meerdere instrumenten om je heen te gebruiken. Nou, dat vond ik altijd wel interessant.
0: Maar dan zijn we wel alweer beland in de jaren 90, denk ik.
1: Ja, dat wel. Ja. Maar ja, goed, in de jaren 80 kon je met computers nog niet zoveel qua muziek. Maar wat me in die tijd wel erg trok, dat was in ieder geval de muziek die toen op de radio was. Hè. Ik was ook zo'n jongetje die altijd met een cassette recorder voor de luidsprekers lag. En dan moest iedereen in de woonkamer zijn mond houden, want dan moest er iets opgenomen worden. Wie kent het niet, hè? Wie is er niet groot mee geworden? Met zo iemand in de familie. En met name toch elektronische muziek trok me erg. En vandaar dat dat ook een beetje is blijven hangen nog steeds.
0: Ja, maar je bent na de jaren 90, een heel eind is het stopgezet.
1: Klopt.
0: En pas rond 2019 heb je het weer serieus opgepakt.
1: Ja, klopt.
0: Wat maakte het dat je het toen weer serieus oppakte?
1: Omdat ik eigenlijk de laatste jaren daar wat meer tijd voor heb. En ik bedoel, de kinderen die zijn nou groot. Ik heb wat meer tijd en ruimte over. Ik werk minder. Er is gewoon meer ruimte om weer tijd te stoppen in dingen die je toch wel heel dierbaar zijn. En waar je in de afgelopen tientallen jaren zeg maar niet zoveel aan hebt kunnen doen.
0: En dat is muziek.
1: Ja. Nou ja, en radio ook. Hè. Dus daar ben ik ook weer mee begonnen eigenlijk. Dat is ook even 30 jaar stilgelegen bijna in de tussentijd.
0: Ja, je bent op de zaterdagen begonnen bij Omroep Land van Kijk. En het credo van Jan Deben was Italo Rock. Wat spreekt jou daarin aan?
1: Italo
0: en hoor
1: disco.
0: Je dat Italo Disco? Ja. Geen Italo Rock, want dat is weer een andere tak van sport.
1: Nee, Italo Disco is het wel. Italo Rock is niet een specifiek. Er zijn wel Italiaanse rockbands, maar daar weet ik verder niet zoveel van. Maar Italo Disco, ja, het is gewoon een disco-stroming.
0: Maar daar hoor je niet terug in je eigen muziek, of wel?
1: Nee, op dit moment niet. Maar dat sluit ik ook niet uit dat dat wel weer is gebeurd. Ik vind niet dat ik gevangen zit in één stijl of in één genre. Ik bedoel, ik doe dit ook niet om geld mee te verdienen of iets dergelijks. Of om beroemd mee te worden of zo. Wat dat betreft is het gewoon echt een creatief proces. En als je er gewoon leuk mee uit de voeten kan en wat bekendheid mee krijgt, dan is het mooi. Maar ja, primair gaat het toch echt om het creatieve proces. Dus ja, dan kan het de ene kant of een andere richting uit.
0: Ja, we gaan naar een richting Songfestival. Daar hebben we het toch over vandaag. En een van de nummers die in de voorselectie zat in Ierland, Fuel to the Fire, van Celeste da Vinci, met nog iemand, een Ben.
1: Maar Ben Quinlan.
0: Ben Quinlan. Ik hoorde hem bij jou. Ja. Toen dacht ik van Potverdorie.
1: Ja, die is net pas uit eigenlijk, dat nummer. En dat staat op haar EP Celtic Heart. Er staan nog een aantal nummers op. Een versie zonder Ben, waar ze hem solo zingt. En er staan nog een paar andere nummers op. Ja.
0: Het heeft het Songfestival niet gehaald.
1: Nee.
0: Maar we gaan er naar luisteren en ze kondigt het zelf aan.
2: Hoi, ik ben Celeste Da Vinci en dit is mijn nieuwe single bij Omroep Land van Kuik.

0: Fuel to the Fire. En nou we John Heijnen toch hier hebben, ook een van de experts van het Songfestival. Dit klinkt wel, hè?
1: Dit klinkt wel heel mooi, heel goed. Ik vroeg net ook af van wanneer hebben ze dit ingezonden en...
0: Hoe hebben ze de fout kunnen maken?
1: Waarom hebben ze het niet geraden? Ja, dit is echt lekkere Ierse muziek. En, ik zei net ook al, ik ben vorig jaar rondreis in Ierland geweest en het gevoel komt helemaal weer terug. Dus,
2: het is ook wel heel goed geproduceerd. Henk Pol heeft het geproduceerd en die heeft al meer nummers voor haar ook gedaan. Ook in, een beetje in die Keltische stijl en ja, dat kan hij gewoon ook echt wel heel erg goed.
0: Ja. Jan Debe, bij ons in de studio. Jan, hoe is de samenwerking met Celesta da Vinci ontstaan?
2: Ja, ik heb haar leren kennen in 2016 eigenlijk. Mireia Derksen is haar eigen naam. Woonachtig in Beuningen. En ik heb haar leren kennen bij een ander optreden waar ik toevallig moest zijn. En een beetje in contact komen. Dan ga je een beetje over muziek praten met elkaar. En op een gegeven moment is een paar keer mee geweest naar wat optredens van haar. Toen is een keer wat audio en wat video opnames gemaakt. Dat deed ik in die tijd, deed ik dat nog wat meer. En op een gegeven moment gedacht van... goh, misschien is het leuk om op muzikaal gebied ook eens wat te doen. Want ja, zij is ook wat dat betreft heel erg creatief. Naast dat ze zingt, componeert ze ook zelf. En is ook zelf muziek aan het produceren. Zij doet trouwens ook hele goede live optredens. Daar is ze ook echt wat dat betreft heel goed in. Ze heeft bijvoorbeeld ook met als soliste bij Celtic Steps, die Ierse dans en muziekshow die we onder andere ook in het Land van Kuik hebben gehad in de Schouwburg, is een van de solisten geweest. Maar ze heeft ook solist, is ook een paar keer geweest voor de Maastrichter Staar. Nou, dan kun je wel wat als je voor die mannen mag, als solist mag optreden. Ja, en we hebben gaandeweg samen wat dingetjes gedaan. Ik heb eens wat demo's met haar opgenomen en er is met wat dingetjes geholpen. En ja, zo is eigenlijk van het een het ander gekomen.
0: En toen had je Supernova geschreven en toen dacht je, deze track heeft zang nodig.
2: Ja, dat kwam omdat, omdat ik zelf inderdaad met muziek bezig was. En met name een beetje in die filmografische muziek, die cinematic stijl een beetje bezig was op dat moment. Had ik zoiets van, daar hoort eigenlijk toch wel nog een stem bij. En die had ik vrij snel gevonden.
0: En dan ben ik benieuwd hoe dat die samenwerking in de praktijk liep. Was dat samen in de studio of was dat op afstand?
2: Dat was eigenlijk samen in de studio, maar eigenlijk voornamelijk is de opname, die hebben we gewoon bij mij thuis gedaan.
0: Dat noem ik thuis, dan maar de
2: thuisstudio, inderdaad heb ik dat opgenomen. De muziek die had ik eigenlijk toen al grotendeels klaar en aan haar laten horen. Met de vraag van, goh, ik zou het leuk vinden om hier eigenlijk nog mooie vocalen overheen te leggen. Want dat maakt het echt compleet, dat maakt het echt af. Zou jij die willen inzingen?
0: Maar hoe gaat zo'n vocaal? Want jij hebt een melodie in gedachten. Of is zij improviserend met jouw muziek aan de gang gegaan?
2: Nee, want ik had de melodie en de muziek eigenlijk al grotendeels wel klaar op dat moment. En ik heb haar gevraagd van, god, dit is de melodie. Maar ik zou die eigenlijk graag met jouw stem erbij hebben. Zou jij de hoofdlijn in de melodie, zou jij die willen inzingen?
0: Welke melodie had je dan? Van wie? Wie zong dat in? Je had de melodie, zei je. Maar
2: die heb ik zelf bedacht. Die komt uit mijn hoofd. En die heb ik eerst op piano of op keyboard heb ik die uitgewerkt.
0: Je hebt geen computer voice gebruikt of iets dergelijks? Geen AI gebruikt?
2: Nee, wat je aan vocalen in het nummer hoort, dat is ook gewoon echt live ingezongen. Ik heb daar geen vocalen of samples of zo voor gebruikt. Dat heeft ze gewoon echt ingezongen in... Ik geloof 2 of 3 takes hebben we dan gemaakt. Dus dat wordt in 2 of 3 keer hetzelfde opgenomen. En dan gebruik je de beste stukjes, de beste clips gebruik je daarvan.
0: Nou is de titel Supernova, die klinkt behoorlijk explosief. Wat betekent dit nummer voor jou?
2: Ja, het bouwt heel rustig op en inderdaad eindigt het wel wat meer explosief. Overigens was het haar idee om het deze titel te geven. Zij is ook wat dat betreft vanuit haar eigen interesses meer in toe natuurkunde en ruimtevaart en sterrenkunde en zo. Dus een supernova is normaal gesproken een explosie van een ster eigenlijk, hè?
0: Ja.
2: En zij had zoiets van, noem het Supernova. Ik zeg, dat is goed, dat zal ik doen.
0: We gaan er naar luisteren. Supernova, featuring Celesta da Vinci. En je naam is nu Nino Grosso, hè? Ja. Kom we straks.
2: Ja, is goed.
0: Kom we straks op terug. We gaan eerst luisteren naar de plaat. Het is een mooi, een inderdaad cinematografische kant. Denk dat je daar wel gelijk in hebt. Want ik vond al meteen dat ik herkenning had met Ennio Morricone.

0: Supernova, de primeur. Wanneer wordt die officieel gelanceerd, Jan?
1: De 15e, dus aankomende vrijdag is dat. Dan is die beschikbaar op alle digitale platforms. Dus Amazon Music, Apple Music, Deezer, Spotify.
0: En noem maar op.
1: Ja, noem ze maar op, inderdaad.
0: Ik had in mijn gedachten, als ik mijn ogen dicht doe, dan hoorde ik min of meer een western. En John Heijnen... Ja, weer een andere associatie.
2: Ja, Gladiator, Hans Zimmer muziek.
1: Ja.
2: Dat kon ik ook in het gelijk aan denken.
1: Nou ja, dat klopt wel. Want daar laten we ook door inspireren behoorlijk. Dus
0: dan is het toch duidelijk cinematografisch, hè? Ik geloof dat we daar niet moeilijker over hoeven te doen.
1: Nee.
0: Werk jij vanuit een idee als je een nummer componeert? Of een gevoel? Of puur je hoort iets en je maakt er denkt, oh, daar maak ik iets van?
1: Nee, het moet wel een bepaald een idee of een gevoel. Er moet iets ontstaan, een melodie in je hoofd. En dat begint dan met een stukje melodie. En dan ga je dan rondomheen bouwen. Wat ik soms doe is, als ik ineens aan een nieuwe melodie denk... Want als ik ervoor moet gaan zitten, dan werkt dat niet. Tenminste, voor mij niet.
0: Dus
1: misschien, ik vind het ontzettend knap dat je mensen hebt... die zo eventjes elke week een liedje uit de mouw schudden. Dat kan ik niet. Wat ik meestal heb is... ik heb eens een bepaalde melodie in mijn hoofd... of een stukje ervan wat ik dan vaak doe. Dat is hem eventjes op mijn telefoon even in neurien of fluiten of net wat. Want anders ben ik hem over een paar minuten ook weer vergeten. Dus want dat is dan nog niet... dat heeft ook niet genoeg vorm dan dat je het onthoudt. Maar ja, dan bewaar ik het eventjes en op een gegeven moment ga ik er wat mee doen. En als ik eenmaal op gang ben met die hoofdmelodielijn... in dit geval de piano die je voornamelijk hoorde... dan ga ik er wel omheen bouwen en kijken wat we er verder mee kunnen doen.
0: Jan, ik moet helaas het gesprek nu beëindigen. We zijn klaar. Ik weet niet of er nog iets te melden is, want anders gaan we dadelijk met de reclame weer... dan gaat het weer niet goed, aan het eind van de uitzending. Ik wil je hartelijk bedanken voor de komst naar de studio.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: John, jij ook. En wij gaan verder met muziek en ik heb... voor gekozen in dit geval. Mijn zus is 2 weken terug overleden.
1: Ach.
0: Afgelopen donderdag was de uitvaart een hele mooie uitvaart. En ik vind, ik moet ook een nummer voor Anneke draaien. En dat is deze geworden, Louise Tucker. Ze ging ermee uiteindelijk aan het eind van de dienst. Only for you.

0: lunchprogramma op de zondagmiddag bij Omroep Land van Kuik.
1: Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
2: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Beste luisteraars, Herman van Gaal is zojuist vertrokken. Iets met Moederdag of zo. Ik mag het laatste deel van zijn show even overnemen. Mijn naam is Ad in het Veld. Normaal gesproken gaat Herman in het eerste uur 60 jaar terug in de tijd. Nou, maar ja, dat Songfestival, hè. In de top 40 van 14 mei 1966 hebben we een nieuwe nummer 1. Sloop John van de Beach Boys. Substitute van The Who heeft zich nu ook in de top 3 genesteld. De hoogste nieuwe binnenkomer staat op nummer 23... If You Leave Me van Golden Earrings. En Take It or Leave It van The Searchers zien we op nummer 32. Verder zien we Dusty Springfield met You Don't Have To Say You Love Me op 34. Come See Me van The Pretty Things op 36. Shapes of Things op 38. En tot slot Together Again van Ray Charles. Na rijp beraad heb ik gekozen voor Take It or Leave It van The Searchers.

0: Prachtig nummer, al zeg ik het zelf. We gaan verder met de wekelijkse column van Bares. Dit keer is het onderwerp het praten in het Engels door Nederlanders.
1: Gelijk hebben en gelijk krijgen. De wekelijkse column van Bares.
2: Steenkolen Engels. Het schijnt echt gebeurd te zijn dat minister Luns in de jaren 60 bij een informeel gesprek met John F. Kennedy een enorme taalblunder gemaakt heeft. Of het helemaal waar is of een broodje-aap-verhaal is niet helemaal duidelijk. Op de vraag van Kennedy wat de hobby's waren van Luns schijnt Luns geantwoord te hebben I fuck horses in plaats van I breed horses. Kennedy reageerde hierop met de vraag Pardon? Yes, riep Luns enthousiast. Paarden. Dries van Acht schijnt ooit gezegd te hebben I can stand my little man. Hij bedoelde ik kan mijn mannetje staan. Maar de vertaling is ik weet hoe ik met mijn kleine mannetje moet omgaan. In Nederland is er een verengelsing van het onderwijs en dat komt door de vele buitenlandse studenten. Een heleboel mensen zijn er voor, maar er zijn er ook die mordicus tegen zijn. Zo ergert Maarten van Rossum zich kapot aan het kreupele Swahili wat voor Engels moet doorgaan. Het grootste deel van de studenten wordt volgens hem later chef plantsoenendienst in Roermond of iets dergelijks. Het is nergens voor nodig dat Nederlandse studenten onderling of met hun Nederlandse docenten steenkolen Engels praten. Natuurlijk is het belangrijk om de Engelse taal goed te beheersen, want je maakt wel een uitglijder als je bij het sluiten van de vergadering zegt We will discuss the details during our next meeting. Je bedoelt, we bespreken de details tijdens ons volgende overleg, maar je zegt, we bespreken de details tijdens onze volgende gemeenschap. Zo was er onlangs een Nederlander in een cafetaria in Amerika die op de muur de volgende tekst zag. No pets allowed. Toen er een Amerikaan met een baseballcap binnenkwam, merkte hij op dat hij een pet op had. Een pet is in het Amerikaans echter een huisdier. Heel triest was de opmerking No dogs allowed op een vliegveld in Londen. Toen José Feliciano, een blinde zanger, voor de eerste keer in Londen kwam, moest zijn blinde geleidehond voor 6 maanden in quarantaine, omdat men bang was dat het dier de ziekte hondsdolheid zou overdragen. Feliciano heeft hierover in goed Engels een lied gemaakt, was getekend Barres.

meer. We gaan het programma afronden. En dat doen we door allereerst jullie te bedanken voor het luisteren naar Plein 33. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoeveel mensen er naar Hermans programma luisteren. Maar hij doet het nog steeds met veel plezier. Volgende week laat hij samen met Patrick van Beuningen en John Heijnen een prachtige top 30 van Nederlandse inzendingen voor het Songfestival horen. Inclusief liedjes uit de voorselecties. Veel plezier zometeen bij Zondagmiddag Live. En tot volgende week.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
7: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken, zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
10: Omroep Land van Kuik.
11: Dichterbij dan je denkt.
12: Check onze website omroeplvc.nl.
13: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De medische controle van de Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius is afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken zij vanmiddag rond 2:30 lokale tijd vanaf Tenerife naar Eindhoven. Daar volgt nog een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland in quarantaine. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Volgens de Iraanse bond loopt de aanvraag flinke vertraging op. Iran wil wel deelnemen aan het toernooi, maar stelt daarbij voorwaarden over veiligheid, visa en het gebruik van vlag en volkslied. FIFA heeft Iran uitgenodigd voor overleg in Zürich. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. En een team van 6 Britse militaire parachutisten en 2 militaire artsen zijn gedropt op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan. Ze zijn daar om medische hulp te bieden aan een mogelijke Hanta-patiënt die besmet zou zijn tijdens een cruise met de hondiers. Het eiland Tristan da Cunha telt slechts 221 inwoners en is alleen bereikbaar per boot. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.

0: appprogramma met sport, nieuws en actualiteit uit deze regio. Omroep Venraai, Maasland Radio en Omroep Land van Kuik presenteren Zondagmiddag Live. Daan Janssens.
1: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Zondagmiddag Live voor zondag. Het is zondag 10 mei 2026. Onderweg zijn we na 5 uur met de sport uit deze hele grote regio. Dat betreft voor vanmiddag vooral het amateurvoetbal uit deze regio. Er staat nog wel wat op het spel voor verschillende ploegen. Dat geldt ook voor Olympia 18 en voor FC Kunde die vanmiddag tegen elkaar spelen op Sportpark Pelzer in Boksmeer. Maar eerst Verkuijlen, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, we staan hier nog steeds te wachten op de aftrap van Olympia. Om 2 uur zou die wedstrijd moeten beginnen. Maar de scheidsrechter geeft de wedstrijd niet vrij. Want de keeper van Olympia is niet. Oeh. Dus die is in de warming-up, Nick van Dijk. Want net stond hij hier nog voor ons neus op de grasmat warm te lopen en te trappen. En nou goed... Hij is in de kleedkamer achtergebleven en nu is een allerijlde reservekeeper opgeroepen. Joost Loftens. Hij is de 19-jarige keeper die dus zijn plaats gaat innemen. Ja, wat heel apart, want het is nu al 7 minuten over 2 en de wedstrijd moet nog steeds beginnen. Nu steekt de scheidsrechter de arm omhoog tegen dat hij gaat beginnen. Dan moet ik even het scorebord aanzetten.
1: Oh, ja.
2: Ja, we zijn begonnen. We zijn begonnen. Nee. 7 minuten later en het scorebord loopt. We zijn 5 seconden onderweg. Ja, het is vandaag de wedstrijd van Olympia tegen FC Kunde in Nijmegen. Scoren we tegen de studenten van de Radboud Universiteit niet. Zij wonnen dus de wedstrijd met 1-0 en FC Kunde doet het ook heel goed. Ze staan tweede in de competitie en ja, de Olympia dus de nummer 5. FC Kunde heeft 40 punten en Olympia 4 punten minder op de 5e plaats met 36 punten. Dan de wedstrijd van gisteren van de mannen van de G. De G2 die speelde tegen Gemert G2. Die wonnen die wedstrijd met 4-2. Daar is toen afscheid genomen van Hans Fransen. Die was vanaf het begin dat de G dus begon. Was hij dus al bij het G-team. En heeft dat dus nu ruim 30 jaar volgehouden. Is inmiddels 66. Ja, toch een mooie leeftijd om er mee te gaan stoppen. Dus dat was de G1. De G2 die ging naar de Gemert G1. En die verloren met... tegen 0. De onder 23 nog even. Die speelde gisteren tegen de nummer 2 Deurne. En verloren thuis met 0 tegen 2. Ja, ook een beetje een uitslag die dus ja, eigenlijk heel logisch is. We hebben vandaag dus de vijfde plek en FC Kunde tweede. De koploper. Dat is DWOL. Die hebben een enorme voorsprong op de nummer 2 FC Kunde. Dan liefst 13 punten. En de competitie loopt nu op zijn eind. We hebben nog na deze wedstrijd nog 2 wedstrijden te gaan. Volgende week tegen Groesbeek. En dan de laatste wedstrijd thuis tegen Leones. En dan een paar dagen naar de hand. Dan begint de na-competitie al. Dan gaat Olympia dus ook een deelnemen, want we hebben de eerste periode titel gehaald. En zoals dat al bekend is, is de indeling zo dat we de nummer laatst waarschijnlijk wat er zullen zijn in 3J tegen de nummer middels van de periode kampioenen. En dat zou dan inhouden dat we de volgende week mogen afreizen naar... veelal naar Arnhem, Arnhemse clubs, want ze zitten in de pool met Oost. En nou een club uit Duiven, DVV, dus dat wachten we allemaal nog af.
1: Okay,
2: maar dus... goed, we zijn inmiddels in de vierde minuut. En het is een beetje een aftastend begin, een beetje op het middenveld. En kansen zijn er nog niet geweest. Er komt nu dus een corner voor Olympia, neem ik dan nog even mee. als het kan.
1: Dat kan, zeker, ja.
2: Ja. Dus wie gaat die corner nemen? Dat wordt Safa Uxus. Ja, gaat naar Shanna Akar. De bal wordt dus hoog voorgebracht. En daar is Joy Yildirim, maar die krijgt de bal helemaal verkeerd op zijn schoen. En gaat ver over de goal. Dus tot zover. 0-0.
1: Dankjewel Marius voor jouw bijdrage. We spreken je later. Dan zijn er nog een aantal andere wedstrijden die we vanmiddag gaan volgen. Om 2 uur is ook begonnen de wedstrijd tussen Germania. Juist, Germania en EGS 20. Daar gaan we zo meteen ook even mee schakelen. Om 2:30 zijn er ook een aantal wedstrijden die we volgen. In de vierde klasse G is dat Juliana Mil tegen DSV. En daar zijn vanmiddag niet 1, maar 2 verslaggevers. Jan van der Wiel, die is daarbij. En Peter van der Oever, die is zojuist naar het spoorpark van Juliana vertrokken. En die gaat daar straks verslag mee doen. Want het is niet zomaar een wedstrijd, dat is de topper in die klasse. Dus nummer 1 tegen de nummer 2. Als Juliana Mil vanmiddag wint, dan zijn ze kampioen. Als DSV wint, dan staat DSV bovenaan. En dan wordt het pleit volgende week allemaal beslecht. Dan is er ook nog Oostrum tegen Leunen in de 5e klasse. Ook De Valk tegen Volharding in de 1e klasse. En SSS 18 dat speelt tegen SVEB. En ook daar zijn we live bij.

0: The Night Boat to Cairo is vertrokken. Madness hoorde je bij zondagmiddag live op 2:15. We gaan nog naar het veld van Germania tegen EGS 20. Goedemiddag Edwin.
1: Goedemiddag. Ja, ik ben net aangekomen hier op het sportpark van Germania. Ik moest zelf nog even fluiten en ik was daar iets later.
0: Alles goed verlopen?
1: Dat was een goede wedstrijd van de tweede. Die hebben wel verloren met 1-0, maar het was een mooie wedstrijd, sportieve wedstrijd. Ik sta nu bij het eerste Germania. Staat op voorsprong. Er is een kwartier gespeeld en ik heb hier van omstanders begrepen dat na een minuut of 2-3 een volledig vrijstaande aanvaller van Germania met een prachtig zondagschot uit de lucht de openingsgoal heeft gemaakt. Dus Germania leidt op dit moment met 1-0. EGS speelt een zaalsamenstelling vorige week de basis. Dat wil zeggen met Bas van Aldijk, Nicole, Jeffy Polman, Sander Wisseling, Tijn van Haren en Luc Gelofs vormen de verdediging. Middenvelders Jada Gerrit, Tom Roosvaten en Max de Wiel, die op dit moment aan de bal is. En voorin speelt Jeffy Polman, Wessel Kouwenberg en Cas van Houten. Heel belangrijk duel, hè. Wij zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar wat Olympia maakt tegen Kunde. Hè, want Kunde en EGS staan samen nu op de tweede plek. Germania ligt ook op de loer, die staan net daaronder. Dus voor Germania is deze wedstrijd ook heel belangrijk in het, voor de na-competitie die we alle drie, Kunde, Germania en wij, willen halen.
0: Nou, dat wordt een spannende middag zo.
1: Spannende middag, dus wij volgen jullie op de voet.
0: Kijk, ook die wedstrijd inderdaad tussen Kunde en Olympia is live te volgen hier. Dus dat kunt u allemaal meekrijgen. Mocht er iets zijn, Edwin, dan horen we het heel graag van je.
1: Prima.
0: Dank je. 1-0 dus voor Germania tegen EGS. Nog 0-0 bij Olympia tegen FC Kunde. Straks gaan we ook even contact leggen. Alvast met het sportpark in Mil. Want daar speelt vanmiddag die wedstrijd, die spannende wedstrijd zich af tussen Juliane Mil en DSV. Nummer 1 tegen de nummer 2 in de vierde klasse G. Nogmaals, wint Juliana, dan is het kampioen. Wint DVS, dan wordt het pleit volgende week allemaal beslist. In het voordeel met dat DVS dan 1 punt voor staat op Juliana Mil. Goed, dat straks allemaal. Ook de andere wedstrijden die ik net heb genoemd gaan we allemaal live volgen. In de eerste klasse is dat de wedstrijd tussen de Valk en Volharding. In de vierde klasse is dat SSS 18 tegen SVEB. En in de vijfde klasse speelt Oostrum tegen Leunen.

0: Kaneel op deze zondagmiddag. Een beetje Spaans en een beetje Limburgs in één. Roenese, Groenenberg. Daarvoor nog Alex Horn. Fever Dream. 3:09. Het gaat niet zo best bij EGS 20 volgens mij, Edwin.
1: Nee, klopt. Zojuist heeft Germania de 2-0 op het scorebord gezet. Germania krijgt ook het meeste de bal. Zijn ook EGS laat Germania ook aan de bal. Er was een corner. De corner wordt vanaf 20 meter bij een vrijstaande speler gebracht. En die schiet hem gewoon keihard binnen. Onhoudbaar. Stond volledig vrij. Dus EGS heeft wat in te halen. 2-0 achter.
0: Veel publiek op deze wedstrijd afgekomen.
1: Ja, het is ook mooi weer. Een man of, ik schat, 200, ja, dat zal zijn.
0: Oké. 2-0 dus in dit geval. We horen van je als er iets gebeurt, Edwin. Dankjewel. Zometeen gaan we ook nog even langs bij... de wedstrijd van Olympia 18. Die spelen thuis tegen FC Kunde. Nog 0-0 al daar. Eens even kijken, want volgens mij kunnen we ook... schakelen met... Nee, dat kunnen we nog niet. We kunnen nog niet schakelen met Mil. Tenminste, we zijn in Mil, maar we gaan schakelen met Juliana Mil. Die spelen thuis tegen DSV. Dat zometeen. Straks ook nog even aandacht voor het hockey. De dames van Vendraai, die spelen uit bij Geel-Zwart in Veghel. En Gerjan van Als, die is daar vanmiddag ook bij aanwezig. Dus die spreken we daar straks over. Dan gaan wij zometeen even naar Marius Verkuijlen. Naar de Small Faces.

0: het allerminst een lazy Sunday vandaag. In mijn geval dan. Het spelfeest is zo die hier bij zondagmiddag live. Het is 3:05. Even kijken op het veld bij Olympia 18 tegen FC Kunde. Daar is gescoord, Marius.
1: Ja, daar is gescoord. Het is in de 16e minuut was het een aanval van FC Kunde over links. Kwam dus recht voor het doel terecht en werd vervolgens breed gelegd. En de verdediger van FC Kunde die was dus mee naar voren gekomen en kon zo makkelijk de bal in het doel schuiven. En dat betekent dus een 0-1 achterstand voor Olympia. Daarvoor was het een opgelegde 100% kans voor open doel dat FC Kunde al de leiding had kunnen nemen. Maar die werd dus net naast de paal geschoten. Daar kwam Olympia goed weg. Maar goed, vijf minuten later, in de 16e minuut, was het dan toch raak. En leidt FC Kunde met 1-0, net zoals de eindstand was tussen Nijmegen.
0: Okay.
1: Dus ze zullen nog in de bak moeten. Dat zal vandaag door de vele omzettingen niet meevallen.
0: Nee.
1: Want het verband is op het moment toch een beetje zoek. Dus, maar we zullen het zien.
0: Okay,
1: in de 21e minuut. 0-1.
0: We horen van jou, Marius. Dankjewel. Er is nog veel meer sport vandaag. Nationale sport. Zo is de derde finale tussen Orion en Liqueurs in het volleybal bij de heren. Het wielrennen. De derde etappe van de Giro d'Italia. En straks ook nog de finale van het handbal bij Bevo tegen Bocholt. Dat allemaal vandaag ook sport. En ook nog de laatste speelronde van de Eredivisie. De ene laatste, moet ik zeggen. Volgende week is de laatste. Met onder andere Go Ahead tegen PSV, Feyenoord, AZ, Groningen tegen NEC en nog al die andere wedstrijden. Dus even kijken. Kunnen we schakelen met Juliana Mil? Peter, hoor je mij?
2: Ja hoor, ik hoor jou.
0: Yes, je bent er. Dus we kunnen mooi voorbeschouwen op deze topper even.
2: Ja, zeker. En eigenlijk degene die dat het beste kan, die staat naast mij. En dat is Jan van der Wiel. Ik geef hem even de microfoon.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Jan.
3: Ja, dus hier zon overgoten. Een grasmat. Het kan eigenlijk nergens aan liggen als aan de spelers van het keurkorps van Juliana. Want ja, wat is er prachtig als je vanmiddag een eindresultaat neer kunt zetten. Dus dat je promoveert dus naar de derde klasse. Geweldig veel publiek. Het is nog steeds aan het binnenkomen hier. En sfeer meer dan voldoende. Als je kijkt, dus de entree van de spelers op het veld. Een beetje eredivisie niveau lijkt het. Dus bal op een kokertje. Dus dat die kleine jongens die aan de scheidsrechter geven. En dan de middenstip hollen met die bal. Ja, prachtig om te zien. En wat ook heel prettig is dus voor beide partijen. Dus dat we hier vanmiddag dus drie neutrale leidsmannen hebben. Twee neutrale grensrechter. Oh. En een jonge gast als scheidsrechter. Ik dacht dat hij 19 jaar was. Maar in ieder geval een talent van de KNVB. Die op deze wedstrijd gezet is. De clubs hebben er zelf niet.

0: Het is van Gijs Tonen, dus achter met Kevin Bussemaker en Stan Peters met Cas Brine. Dan het middenveld Tom Heerbaert, Justin Jacobs, Wes Verweijen. En de voorhoede dus Wessel Klomp, Bas Kremers, Luc van Tienen en in het doel Tim Kersten. Dan de opstelling van DSV, dus dat is Benjamin van Zanten, Chef Cornelissen, Rick Groot, Lars Veldpaus, Pieter Vloed, Daan Dirks, Teun Vloed, Lars Peters, Willem Jans, Stijn van den Broek en Roel Sommers. Dus deze acteurs zullen het vanmiddag dus moeten maken. En hopelijk dat er Juliane het verschil kan maken.
1: We komen regelmatig bij jullie terug, Jan en Peter. Dank je wel voor dit moment. Ja. Half drie is het. Dat betekent dus dat al die wedstrijden in het amateurvoetbal ofwel begonnen zijn om 2:00 of gaan beginnen om 2:30. Zometeen ook nog onder andere de wedstrijd van Oostrum tegen Leunen. Daar gaan we zo meteen ook naartoe dus. De Valk tegen de Volharding en SSS 18 tegen Sporting ST. Daar is Karl de Bruin. Karl de Bruin is bij Oostrum tegen Leunen. Die stuurde hem net al even een berichtje dat hij eigenlijk al kon, maar we hebben hem nog niet. Dus dat gaan we zo meteen even regelen.

0: Paper Late, hoorde je van Genesis, plaatje dat je niet zo heel vaak hoort op de radio. Het is 3:04. We gaan schakelen met de wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn of nog moeten beginnen. De wedstrijd onder andere tussen Oostrum en Leulen. Leuke derby, daar is Karl de Bruin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daan.
0: Yes, ja.
1: Zeg je?
0: Ja, je hebt nog geen opstellingen, zei je, maar er is wel nieuws over een bepaalde fusie, hè?
1: Ja, de jeugd van...

0: Oostrum, Zwok. Ja, dat is Oorlo en Kastrij samen. En Leunen, die waren al een geruime tijd wat samen aan het spelen. En nu hebben ze het nieuwe naam, Fortes Una, gepresenteerd. En de shirt met ja, de mengelingen van oranje, rood-wit-blauw en rood-wit van Oostrum hebben ze een paarse tenue van gemaakt.
1: Oké, okay, ja, ik zie het hier ook voor me. Jij stuurde net een afbeelding.
0: Ja.
1: Ziet er flashy uit, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik heb Lucien Peters heeft dat gepresenteerd. Het is eventueel mogelijk dat ik dadelijk nog wel een interview met hem toe.
1: Dat is leuk.
0: Als jij dat wilt, dan ga ik dat regelen voor jou.
1: Ja, dat is goed. We hebben ruimte genoeg vanmiddag, dus dat komt goed.
0: Ja. Ja. Toppie, is goed. Dan ga ik. Oh ja, de opstellingen komen eraan. Dankjewel. Ja, de opstellingen van beide ploegen. We moesten dat eerst nog even kijken wat hier gebeurt. Maar die is van Ver van Rooij, dat is ook de keeper. De bal gaat over. Leunen, we zijn net een paar minuutjes begonnen. Leunen net een kans. Ver van Rooij in de goal bij Oostrum. Jesper Holtakkers, Wessel Loefer, Bokkerot, Michiel Linskes, Wout Holtakkers. Overheid, Stijn Holtakkers, Tijn Sanders, Hans Hartog en Joep Cornelissen. En bij Leunen speelt Tim Jacobs, Willem Gevers, Keurt, sorry. Rob Thiessen, Tom Rienzema, Erik Beelen. Even kans misschien voor Leunen. Ja, oh shit. Er is al een goal gevallen en ik moet even kijken de nummer. Hier is het in ieder geval 0-1 in de tweede minuut, denk ik. Ik heb mijn leven niet gezien. Ik was ook bezig om te lezen. Dus, de rest van de opstelling is dan Siem Vullings, Meeschoten, Sjoerd van der Winkel, Jordi Atou en Gijs Konings. Daar ga ik even navragen wie de goal gemaakt heeft. Maar hier staat het in ieder geval 0-1.
1: Als je dat heel even nagaat, dan gaan we heel even naar Martin, want die heeft een doelpunt.
0: Yes.
1: Martin, vertel, want er is gescoord bij de Valk tegen Volharding.
2: Ja, inderdaad. En als het ware, Volharding is op een 1-0 voorsprong gekomen. Verrassend, want normaal gesproken is het de tegenstander die op voorsprong komt. Nee, Volharding is flitsend uit de startblokken gekomen hier in Valkenswaard. Maar goed, men zal misschien ondertussen wel in de gaten hebben dat de nood ook wel heel hoog is. Er is de laatste week van alles gebeurd op Sportpark Zoetendaal. Trainer Ruud Jennis is opgestapt en heeft Volharding een interim trainer moeten aanstellen onder de naam van Wiel Fransen. En Wiel heeft wat trainingen begeleid. En ja goed, en dat resulteert in de opstelling dat hij eigenlijk op verschillende plaatsen toch wel veranderd is. Achterin is eigenlijk gewoon dezelfde met Bono Bart, Bram Jacobs, Rens Peters, Jens Biersteker. En drie man op midden achterin. Dus aan het middenveld is Sam Jans, Vincent Buijsen, Luc van Vliet. En en voorin zullen Nino Jans, Teuvenberg en Tim Martens moeten doen. En dat kwam door een voorzet van de linkerkant, waar Nino Jans het hoofd onder kon zetten. En Pardoes bij de verdediger van Valkenswaard, van de Valk, op het hoofd viel. En in het doel belandde dus. Nee, hier een comfortabele voorsprong voor Volharding. Hier een flinke ferme schot van de Valk, waar die nu het eerste helft toch wel in de wind mee heeft. Die hier eigenlijk een beetje schuin langs over het veld staat. Dus die zal ook nog wel een rol gaan spelen. Maar hier met de 7 op de klok en de 0-1 voorsprong voor de Rood-Wit.
1: Dat is mooi, Martin. Hou ons op de hoogte. Dank je wel. 0-1 voor Volharding uit bij de Valk. Hoeveel staat het bij Juliana Mil tegen DSV? Jan?
3: Nog steeds 0-0 daar.
1: En Peter,
3: maar,
1: ja.
3: Jan van der Wiel kan dat een stuk beter vertellen.
1: Yes, ja.
4: Ja, dus het begon toch met een licht overwicht voor DSV. Maar dat heeft ook maar 5 minuten geduurd. En we schrijven nu de 10e minuut. En Juliane heeft toch al 2 serieuze kansen gehad. Van misschien wel 3. Dus van als daar iets zorgvuldiger mee omgesprongen was, dan had er zomaar gepromoveerd kunnen worden tot een doelpunt. Maar met kunst en vliegwerk in de verdediging werd die bal dus nog gekeerd tot corner. En de corner corner die er toen genomen werd, die werd dus overgekopt. En ja, slecht getimed. Het had, dat zou de derde kans geweest zijn. Maar ja, kansen is allemaal leuk en aardig met de ballen in het netje. Dat zijn de enigen dus die tellen. En Juliana dus, die moet de druk erop zien te houden. Want je ziet ook op snelheid is DSV te kloppen. Maar op dit moment stand dus nog steeds 0-0 met een vrije trap in het voordeel van DSV. Die neem ik voor de luisteraars nog even mee. Want ja, die bal die zal ongetwijfeld in de 16 gezwiept worden. Maar die wordt dus door Kevin Bussemakers met via een kopbal zo onschadelijk gemaakt. En ja, de wedstrijd, het tempo is hoog in de wedstrijd. Maar dat gaat allemaal goed komen deze voormiddag, of deze namiddag.
5: Dit is Zondagmiddag Live.

0: We gaan heel snel naar Mil. Juliana tegen DSV.
1: Ja, dames en heren. De wedstrijd waar Juliana in eerste instantie de kansen kreeg. Dus was het DSV die genadeloos toesloeg. En een bal in de 16 meter. En die werd op een feilloze manier diagonaal op de keeper op het doel gekopt. En de keeper was in die situatie gewoon kansloos. Ja, dus er is werk in de winkel voor Juliana. Ja, dus als je zelf de kansen niet maakt of de kansen niet afmaakt, dan doet het de tegenstander wel. Het geluk hierbij is dus dat we nog maar in de 14e minuut zitten. Dus daar kan vanmiddag nog een heleboel gebeuren. Juliana is al vaker dus van een achterstand teruggekomen. Maar de stand hier dus 1-0 in het voordeel van DSV.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar Piet Jeuken. Die staat bij de wedstrijd van SSS 18. Die spelen tegen SVEB. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. En wij staan hier heerlijk in het zonnetje te kijken naar een wedstrijd waarin toch ook weer veel op het spel staat. De SVEB dus kan hier kampioen worden, maar dan moeten ze wel van SSS winnen. En dan moet nog blijken of SSS het zo doet dat ze winnen. En nou heeft Van der Straten de bal en die brengt hem op Theo. En dan moet die bal voorkomen. Maar de keeper die werkt hem tot corner. En dat betekent een corner voor SSS op de rechterflank. En dan moeten we kijken of SSS hier nog wat kan doen. Ik zie. Ik heb niet gezien wie het was. Maar goed, hij wordt genomen. Okay. Ja. En dan komt de bal. Hij loopt achter. Komt de bal voor. Nee, en die gaat over alles heen. En de bal is in bezit gekomen van keeper van SSS.
0: Oké, okay. 0-0, dat begrijp ik dus nog, Piet.
2: Ja, zeker.
0: Oké,
2: okay, nog steeds 0-0.
0: Oké, okay. We spreken je later weer, dankjewel. Dan gaan we snel naar de buurman. Naar Martin Achten, Volharding uit bij de Valk.
3: Ja, inderdaad. En zo waar is Volharding op een 0-2 voorsprong gekomen. Wederom een voorzet via de flanken. En wederom een kopduel lukte wel met Nino Jansen, met de keeper. En waar we eigenlijk toch wel een beetje aan het wachten waren om een overtreding van Nino op de keeper. Liet die scheidsrechter vrolijk doorgaan. En Nino brengt je stand op een 0-2. Ja, goed. Nino, daar is Nino eigenlijk op ingezet om de luchtduels voorin aan te gaan en zo de flankspelers te kunnen bereiken. Maar deze keer deed hij het zelf. Dus hier verrassend met je kwartiertje op de klok en 0-2 voorsprong voor Volharding. Maar je kunt ook aan de spelers zien, er wordt meer gecoacht in het veld. Men is wat meer met voetbal bezig. Dus men is toch, hoop ik, tot belang wat van de club toch wel hoog nodig is om hier die degradatiespook nog zeker niet helemaal definitief uit te roepen. Dus hier een comfortabele 2-0 voorsprong voor de Rood-Witte.
0: Gaan we naar Olympia 18. Dat speelt thuis tegen FC Kunde en stond met 0-1 achter, Marius.
4: Ja, en dat is het nog steeds. Dat zie ik ook niet veranderen, want het is FC Kunde wat eigenlijk toch het spel min of meer dicteert. Olympia komt nauwelijks of niet voor de goal van FC Kunde. Het is nu een uitbraak via Joyeur erin. Misschien dat het nu toch wat kan gaan worden en als er gescoord wordt, dan kan de wedstrijd natuurlijk zomaar kantelen. Maar goed, die bal wordt teruggespeeld en we zitten alweer inmiddels op de helft van Olympia, dus dat schiet ook niet op. Dus het is Olympia die door zijn vele wijzigingen vandaag zich geen kans weet te creëren. En nu komt er toch nog een voorzet en dan op de lange Tom Korderink. En dat is eigenlijk in mijn ogen de speler die het vandaag zou moeten kunnen forceren. Zeker ook qua zijn lengte en zijn body. En er komt nog een voorzet van Ochtje van Dalen, wordt ook weer afgeslagen. Dan is het Thomas Smits die de bal weer terugbrengt. Nu gaat Olympia dan toch eens eindelijk bouwen en is een bal die te hard is voor Ochtje van Dalen en houdt Nee, hij blijft toch nog net binnen. Nou, daar komt hij voor. En het, nee, er wordt de straf weer makkelijk ook door de verdediging van FC Kunde opgeruimd. En is het FC Kunde wat de aanval weer overneemt. Nee, het is zoals de kansen nu zijn. 0 voor Olympia min of meer. En FC Kunde heeft dan de gooie markt een reuze kans gehad. En ook qua valspel dicteren ze. Dus 0 tegen 1 in de 43e minuut.
0: Ja, de klassier rust bij de wedstrijd tussen Germania en EGS 20. Daar staat het 2-0. Bij Olympia 18 tegen NSVV Kunde staat het dus 0-1. Tussenstanden in de vierde klasse G. Bij de Zwaluw tegen Vios 38 staat het 2-0. Bij Excellent tegen Constantia staat het 0-2. Bij Milsbeek tegen DWSA staat het 1-0. Bij de Zwaluw tegen Vios 38 staat het... Ja, staat het dus 2-0. En bij Agathes tegen Hapse Boys, en dat is leuk voor jou, Peter, daar staat het 0-1. Hoeveel staat er bij Juliana Mil tegen DSV, Jan?
5: 0.
0: Oh, ze horen me niet, als het goed is. Nee.
5: Oh, ja.
0: Jawel, dus. De laatste tussenstand...
5: Ja, sorry, tussenstand... Daan. We waren even het volgen. Maar goed, ik geef jou weer, Daan.
0: De laatste tussenstand was 0-1.
1: Ja, dus Juliane heeft nog steeds de aansluitingstreffer dus niet op het bord te weten te krijgen. En ja, het begint er toch weer even op te lijken. Dus dat zijn tennis zich herpakt heeft. Dus nadat Juliana dus toch de beste kansen kreeg in DSV. Dus het doelpunt maakte. Maar het zal toch een keer moeten gebeuren. Dus, want hoe langer dus dat die 1-0 op het bord blijft staan. Dus hoe verder DSV in gaat zakken. Dat geeft natuurlijk ook wel voordelen dus voor Juliana. Maar en hier komt denk ik de eerste gele kaart. Dan dus van een overtreding tegen Luc van Tienen. Ja, die eigenlijk als die op snelheid is nauwelijks af te stoppen is. En die krijgt dan een beuk. En dan is het niet verder. Maar de scheidsrechter, neutrale scheidsrechter en grensrechters... blij, denk ik, dus dat beide partijen blij mee zijn. Dus dat in ieder geval die hobbel over arbitrage dus genomen is. En een scheidsrechter die de wedstrijd ook redelijk goed aanvoelt. De gele kaart was een terechte gele kaart. Maar op de plek dus dat die gele kaart viel is natuurlijk dom van een voetballer. Dus want op die plek moet je geen gele kaart oplopen. En ook nu is Van Tienen dus heeft hij toch weer... De later nou en dan vliegt een bal van hem dus raaklinks naast. Keeper heeft hem dus nog getoucheerd. Dus dat hij daarom, anders was hij heel licht dus tot doelpunt gepromoveerd. Maar de stand hier is nog steeds 1-0 in het of 1-0 in het voordeel van DSV.
0: Laten we het voetbal even voor zich. We gaan naar het hockey. De dames van Venray speelden vanmiddag een uitwedstrijd bij Geel Zwart. En uit mijn hoofd is dat Veghel, Gerjan.
6: Nou, klopt helemaal. Wij zijn inderdaad in het mooie Veghel vandaag.
0: Het mooie Veghel, ja. Want het is best een aardige... stad, hè? Ja, toch stad.
6: Ja, een beetje ertussenin. En hier naartoe rijden, kom je mooi door het centrum heen. Een oude kerk die ze renoveren zijn. Ja. Het ziet er heel mooi uit hier. Ja, zonder meer. Ja.
0: Was het ook mooi voor Venray vanmiddag?
6: Uiteindelijk de eindstand helaas toch weer verloren.
0: Okay.
6: Maar we mogen zeker niet ontevreden zijn. We begonnen er niet goed. We hadden de eerste... kwart kwamen we met 2-0 achter en in de tweede kwart hadden we na twee minuutjes de 3-0-achel in de net liggen. Daarna begonnen we heel goed te spelen en we kwamen zowaar terug op 3-2. Heel lang op 3-2 gebleven, op een gegeven moment zelfs nog een tijdje dat wij tegen 10 van Veghel, er waren een keer een groene kaart van Veghel, een keer een gele kaart, dus het ging wel heel fanatiek allemaal. Zeker toen ze een gele kaart hadden, met Opental hebben we flink druk kunnen zetten. Helaas, alles op alles gespeeld. Dus echt geprobeerd voor het gelijkspel te gaan. En dan kom je toch, op een gegeven moment de aanval van Veghel kwamen ze eruit. En hebben we uiteindelijk verloren met 4-2. Hm. Maar zoals wij het zelf ook zeggen, we stonden met 3-0 achter. En na de eerste kwart hebben we eindelijk gewoon de wedstrijd gewonnen. We hebben 2-1 gewonnen van Veghel. Dus drie kwarten hebben we gewoon heel goed gespeeld. En daar zijn we heel tevreden over.
0: Dat zegt ook wel wat als je een keer niet de uiteindelijke overwinning pakt, maar toch wel een stukje gewonnen hebt dan.
6: Ja, drie kwarten gewoon echt goed gespeeld. Dat was jammer van het begin. En dat terwijl we heel veel blessures op dit moment hebben. Echt spelers in elkaar moeten schrapen. Ja. Dus we zijn zeker niet ontevreden. Absoluut niet. Nee.
0: Hoeveel wedstrijden zijn er nog tot het eind?
6: Nog twee wedstrijden.
0: Nog twee wedstrijden. En ziet het er nou uit dat jullie nog wat punten kunnen gaan pakken? Of is de strijd al gestreden?
6: We proberen zoals vandaag ook gewoon wel een keer, hopen nog een keer gelijk spelletje of misschien zelfs een keer een overwinning kunnen doen. Ja. Maar we zijn officieel al gedegradeerd. Sinds ons verlies van vorige week kunnen we de nummer 10 niet meer inhalen. Dus we spelen nergens meer voor.
0: Nee. Gaat het nou ook veranderingen brengen aan het team van volgend seizoen of is dat nog niet aan de orde?
6: Ja, daar zijn we wel wat mee bezig. Maar dat, we wachten even tot de twee wedstrijden helemaal klaar zijn. En dan gaan we de eindbalans opmaken. We hebben de spelers wel gevraagd. En ik denk het merendeel ziet naar uit dat het wel door wil gaan. Eindelijk qua insteek wil iedereen wel verder. Een enkeling gaat studeren verder weg. En dan kan het vanwege de studie niet meer. Maar qua gezelligheid en qua teamspirit wil iedereen wel doorgaan.
0: Oké, dat is fijn om te horen in ieder geval. Ja. En dan zullen we dat ongetwijfeld binnenkort wel meekrijgen. In ieder geval, ja, de degradatie is dan helaas een feit. Maar,
6: helaas een feit, ja.
0: Met opgeheven hoofd dan.
6: Zeker weten, ja.
0: Oké, goed. Nou, we spreken jou ongetwijfeld na de volgende wedstrijd weer. Gerjan, dankjewel voor dit moment.
6: Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hoi. Gerjan van Alst was dat helaas. 4-2 nederlaag voor de dames van Vendraai uit in Veghel bij Geel Zwart. Uitslagen van wedstrijden die al gespeeld zijn dit weekend in de vierde divisie. Want gisteren was ook de wedstrijd tussen Vendraai en Wittenhorst in de vierde divisie dus. Dat eindigde in een 3-2 overwinning voor de ploeg uit Vendraai. Dat is een mooie overwinning, want die kon de ploeg ook wel gebruiken in de strijd tegen de onderste plaatsen, zeg ik. In ieder geval, ze staan nu weer in de middenboot. Andere uitslagen, Achillesveen tegen Juliana 31 werd 5-2. Leerdam tegen Mierlo Hout werd 6-1. AWC tegen Rosmalen werd 3-0. En dan vanmiddag begonnen om 14:00 de wedstrijd tussen EVV Echt en Dongen. Dat staat 1-1. Bij Orion tegen MASV staat het 0-0. En om 14:30 begonnen de wedstrijden tussen Laar en Valkenswaard. En Unitas 30 tegen Baronie. Daar is het nog 0-0. Afgelopen, tenminste de rust in de wedstrijd van de derde klassier bij Olympia 18 tegen NSVV Kunde. Dat staat 0-1 in het voordeel van FC Kunde. En al eerder was het rust bij de wedstrijd tussen Germania en EGS 20. Daar staat het 2-0. In de vierde klasse is er niet meer gescoord bij de wedstrijden. Dus we gaan zo richting het nieuws en de boodschappendienst. En zijn daarna nog bij u terug.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De vermiste tiener uit Apeldoorn, die mogelijk onderweg was naar Rusland, is teruggevonden in Polen. Politiekorpsen uit Nederland, Duitsland en Polen werkten de afgelopen weken samen bij de zoektocht. Volgens het AD werd de jongen uiteindelijk aangetroffen bij een bushalte in Oost-Polen. Over zijn toestand is verder niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nog hoe hij daar terecht kwam. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Volgens Berlijn is het plan niet geloofwaardig en vreest de regering dat Rusland vooral tijd probeert te winnen. Poetin stelde voor om oud-bondskanselier Schröder als bemiddelaar in te zetten. Europese landen blijven ondertussen verdeeld over direct overleg met Moskou. De Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. En de politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Zondagmiddag live.

0: sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.
1: Welkom bij het tweede uur van Zondagmiddag Live voor Omroep Land van Kuik en Omroep Venraai. Het is zondag 10 mei en we beginnen de tweede uur bij Karl de Bruin. Die heeft een doelpunt gezien.
2: Ja, dat klopt. Heel even over de eerste goal was het Jordi Hatu. Ik heb wat contacten gelukkig. Dus Jordi Hatu was degene die de beslissende goal maakte. Duidelijk leunen wel de betere op de lat en een goede redding van Per Verhooy. Maar net was het uit de corner 0-2 voor Leunen. Dus duidelijk dat Leunen in ieder geval de betere ploeg is. Nu ook een vrije trap voor Leunen. Net wel een paar kantjes, in ieder geval Oostrum kwam een beetje op de helft van Leunen. Maar het was niet echt duidelijk, zeg maar. Ja, Leunen is toch wel, ook wel te zien de nummer 2. En ja, die hebben nog wel kans op eventueel kampioenschap. Hè? Dus, Oostrum speelt ook nog voor eventueel periode kampioen. Er zijn nog dingen waar nog iets om gaat bij de laatste paar wedstrijden.
1: Dat was het, Karl.
2: Ja, sorry. Ja, dat was het. Ja.
1: Ik was nog bezig op de achtergrond. Dankjewel. Dan gaan we naar Martin Achten. Die vertelde me net dat hij nog nooit zo vaak in de uitzending is geweest in het eerste half uur als vandaag. Maar daar mag nu nog een keertje bij komen.
3: Ja, goed. En het is nodig, want Verlaling kreeg een vrije trap rond de 16 meter door een nieuwe Jansen die doorgebroken was. En de scheidsrechter moest even naar zijn assistenten lopen om te kijken of hij naar buiten was. Maar hij was inderdaad buiten, maar Pardoes gaf niet, de speler wordt nog rood, dus de Valk is nu met 10 man aan het spelen. Maar ik moet even terug op die vrije trap, en die werd feilloos binnengeschoten door Vincent Buijsen. Dus met hier 35 minuten op de klok, een 0-3 tussenstand voor de Rood-Witte.
1: Het kan niet op. Wat is het verder voor een wedstrijd?
3: De kansen die Verlaning krijgt, die maken ze goed af. De Valk speelt met de wind mee. Toch wel een paar keer een gevaarlijke schietkansen gehad. Bonenbart de twee keer wat netjes mogen redden. Maar goed, van de andere kant, ja, het vecht meer tegen zichzelf als tegen Verlaning. De eerste domper die ze kregen was al een blessure bij die goal van Nino Jansen, die de doelman het speelveld moest verlaten. Dus, je ziet aan de Verlaning kant ook, er wordt van alle kanten wordt er goed gecoacht. Niet alleen, maar als het niet goed is, dan krijgt men ook op de donder. En dat hebben we eigenlijk, want we staan met een paar toeschouwers, eigenlijk maar een paar wedstrijden gemist. Dus het is fijn dat het weer terug is. Dus het loopt ook lekker bij. Ze proberen de voetbal te werken voor elkaar. En dan resteert dat ze met een riante 3-0 voorsprong.
1: Kijk, dat is mooi. Dankjewel, Martin. We horen weer van je 0-3 dus voor volharding bij de Valk. Mensen denken nu, wat is daar dan gebeurd allemaal? Maar 0-3 is het. Dan gaan we naar Juliane Mil tegen DSV, de belangrijke topper in de vierde klasse. Peter en Jan.
4: Ja, nog steeds 0-1, Daan. Zojuist wel een wissel aan de kant van DSV. Benjamin van Zanten is er uitgegaan en daar is Hein Vloed voor in de plaats gekomen. En voor de rest geef ik weer even de microfoon natuurlijk aan Jan.
5: Ja, want Juliane is naastig op zoek naar de aansluitingstreffer. Maar dat wil nog niet zo erg lukken. En om het eerlijk te zeggen, dus van heeft op dit moment DSV dus het beste dus van het spel. Laten we de bal ook rustig achtergrond gaan. Juliane heeft niet de intentie dus om op die bal gaan te jagen. Dat kost natuurlijk veel energie. Maar van de andere kant denk ik, wil je een keer bij het doelgebied van de tegenstander komen, dan zul je toch die afstand moeten overbruggen. En vroeg druk zetten, dus dat levert meestal het meeste gevaar op. Maar zover is Juliane nog niet gekomen. En de 2-0 of de 0-2 was eigenlijk korter bij als de aansluitingstreffer. Want het was net een tip over dus van doelman Tim Kersen, die bal dus nog tot corner wist te verwerken. Dus van een bal dus in het 5-meter gebied die ingeschoten werd. Ja, normaal moeten daar doelpunten zijn, maar de bal werd hoog ingeschoten en Tim kon er nog net met zijn vingertoppen bij. Dus en die behoede Juliane dus voor een 2-0 achterstand. Maar de stand op dit moment, en beschrijven de 40ste minuut, is nog steeds dus van 1-0 in het voordeel van DSV.
1: Wat is er aan de hand bij de wedstrijd tussen EGS en Germania? Of eigenlijk andersom, Edwin?
6: Ja, we hebben een bijzondere situatie. De wedstrijd is op dit moment gestaakt. De scheidsrechter en de spelers zijn allemaal naar binnen. Wat gebeurde er? Nou, na rust was EGS duidelijk volop op jacht naar die 2-1. Zojuist werd die ook gemaakt door Sander Biesseling. Een voorzet van Wessel Kouwenberg kopt niet in. Bij het vieren, Germania vond dat daar een overtreding aan vooraf ging. En bij het vieren van het doelpunt was er een schermutseling, waardoor de scheidsrechter besloot om de wedstrijd te staken. Ik weet niet goed, we hebben niet goed kunnen zien of er ook echt iets fysieks gebeurd is. Maar in ieder geval, de scheidsrechter is naar binnen. Maar de stand is wel 2-1, want het doelpunt werd gewoon goed gekeurd. Er was overigens ook niet veel aan de hand zoals wij konden waarnemen.
1: Okay.
6: Dus
1: de
6: stand is 2-1.
1: De scheidsrechter had meteen zoiets van, we gaan naar binnen. Of heeft hij nog gesproken met trainers of leiders? Of hoe zit het?
6: Hij heeft nog wel even gesproken bij de dugout, maar dat is aan de overkant van het veld. Dus ik kan niet volgen wat er precies aan de hand was. Maar het ging over dat Germania het niet eens was met het toekennen van het doelpunt. Omdat ze vonden dat er een overtreding aan vooraf ging. Ja. Die wij niet hebben waargenomen. Ah. Nu moet ik zeggen dat Germania de laatste 5 tot 10 minuten, of de eerste 5 tot 10 minuten van de tweede helft wel een beetje vervelend aan het doen was. Kreeg ook meteen een gele kaart. Flinke duels, veel schreeuwen. We weten natuurlijk nog de thuissituatie. Het stonden we met 4-0 achter. 3-0 al na een kwartier. En uiteindelijk werd 4-0 achter. En toen kwamen we nog terug tot 4-3. En zelfs hadden we nog kans op de 4-4.
1: Ja.
6: Dus het is een beladen duel.
1: Scheidsrechter beslist altijd, naar mijn mening.
6: Zo is dat. Zo is dat.
1: Goed.
6: En er is nog geen beweging te zien. Iedereen is naar binnen, dus ik laat jullie horen wanneer we weer verder gaan.
1: Ja, probeer er even achteraan te gaan hoe de situatie is en dan horen we het later van je. Dankjewel, Edwin.
6: Prima.
1: Het staat er dus 2-1 in het voordeel van Germania. Wedstrijd is gestaakt zo'n 10 minuten na de rust van die wedstrijd. En we horen het straks hoe het daar afloopt. Verder is er nog een wedstrijd aan de gang in diezelfde klasse. Dat is Olympia 18 tegen NSVV Kunde. Daar gaan we zo meteen ook even naartoe. Daar staat het voorlopig 0-1.

0: Martin, je hebt gekke wedstrijden meegemaakt dit seizoen. Wordt dit er ook zo eentje?
1: Ik moet eigenlijk zeggen, ik denk het wel. Want Verhaling is heel even de spoorbijster nu de Valk met 10 man staat. En dat levert het Perdoes een tegendoelpunt op. Maar goed, paar minuten na kreeg de Valk weer een dot van de kans. De lat heeft Verhaling ook twee keer gered. Dus hier zal het nog zeker niet beslist zijn. En goed, hoe Verhaling dit op gaat pakken tegen 10 man. Ik vond het zelf ook nooit zo fijn voetballen tegen 10. Want ja, je loopt elkaar wat in de weg. Je weet niet welke tegenstander en alles. Dus goed, dat zal dadelijk de Valk zal ooit dus hier bijna rusten. Dadelijk de tweede helft natuurlijk ook aan een ander vaartje moeten tappen. En hoop dat er voor de spitsen van Verhaling iets meer ruimte komt daarvoor in. Om toch nog een paar stootje te proberen uit te delen aan de Valk. Maar op dit moment is de Valk voetballend toch wel iets beter. Hier komt hier laat Sam Jansen de bal. Probeerde hem net over de achterlijn te laten lopen, maar dat lukte niet. De verdediging of de aanvallen van de Valk, die zat er nog netjes tussen. Dus de Valk probeert het nu via de keeper weer een nieuwe aanval op te zetten. En Verhaling zal proberen om met deze stand en dit gevoel de rust in te gaan. En dat duurt hier nog een minuutje of drie.

0: Rihanna en Neo en Hey Dad, I Love You. Het is 3:15. Zojuist meldt Edwin ons dat ze bij de wedstrijd tussen Germania en EGS weer verder gaan. Dat betekent dat er een kleine afkoelingsperiode is geweest na protesten van Germania. Staat er nog steeds 2-1 voor de thuisploeg. Dan gaan we naar Olympia tegen Kunde, Marius.
1: Ja, de FC Kunde. Ja, dat gebeurt in de eerste helft. Gebeurt er nog niet zoveel. Maar in de tweede helft is dat nog erger geworden. Want het is een beetje rondtikken en doelkansen komen er niet. We zijn al inmiddels weer bijna 10 minuten onderweg. De FC Kunde heeft zojuist 3 verse krachten ingebracht. En dus dat Chris van Beek corrigeert. Het zijn 2 verse krachten. Dus dat scheelt voor Olympia natuurlijk alweer. Nee, Olympia kan helemaal geen vuist maken. Het is het verband is niet. Er zijn te veel spelers die vandaag er niet bij zijn, die er normaal gesproken wel zijn. En dat schiet natuurlijk niet op. En het is traag. Het is net of ze last hebben van de warmte. Maar het is nog 0-1. En we zijn inmiddels 55 minuten onderweg om nog een voorzet van de FC Kunde. Wordt afgeketst en is dus een corner voor de FC Kunde. Maar in elk geval 0-1 na 55 minuten.
0: Oké, dan gaan we naar de wedstrijd van SSS 18. Die staan thuis te spelen. Daar gaan we niet naartoe. Maar ze staan thuis te spelen tegen SVEB. Daar zou het 1-1 staan. Daar staat het ook 1-1. Krijgt net de ruststand binnen. Dan gaan we terug naar het veld van Juliana Mil tegen DSV. Is daar bijna rust, Jan en Peter?
2: Ja, het is helemaal rust, Daan. Zojuist floot de scheids voor de laatste keer in de eerste helft. Stand dus 0-1 in het voordeel van DSV. Dus Juliana zal in die tweede helft vol aan de bak moeten om in ieder geval gelijk te spelen en liefst te winnen, want dan worden ze kampioen. Maar in ieder geval, de gelijkmaker moet gemaakt worden om in ieder geval het in eigen hand te houden. Dus hier rust in Mil. En de stand dus 0-1.
0: En als je nou helemaal terugkijkt op die eerste helft, terecht of...
2: Ja, wel terecht. Ja. Ik moet zeggen, DSV begon fel. Daarna was het een tijdje Juliana wat toch wel een paar goede kansen kreeg. Maar gaandeweg nam DSV het weer over. Scoorde ook en na die goal is het eigenlijk voornamelijk DSV geweest wat de grootste kansen kreeg.
0: Oké, we komen straks weer bij jullie terug. Dankjewel. 0-1 tussen Juliana Mil en DSV. Rust ook bij heel veel wedstrijden. We gaan ze allemaal verzamelen. Inmiddels kan ik je vertellen dat de ruststanden bij EVV echt tegen Dongen in de vierde divisie 2-1 is. Orion tegen MASV 1-3. En om 2:30 begonnen, daar is het eigenlijk ook rust. Die twee wedstrijden die ik net noemde zijn alweer begonnen in de tweede helft. Laar tegen Valkenswaard, daar is het 0-2. En bij Unitas 30 tegen Baroni, daar staat het 1-1. In de eerste klasse staat het bij de wedstrijd tussen Volharding en de Valk. Of de Valk en Volharding, daar staat het 1-3 dus. Dan staat het bij Bladella tegen Bekkerveld 1-1. Bij Limburgia tegen Boekelsport 0-1. Zomeren Suster staat 1-0. GSV 28 tegen Best Vooruit staat 1-2. En Deurne tegen Nune, dat staat 1-0. EFC tegen De Ster, dat staat nog altijd 0-0.

0: The Four Tops en Reach Out, I'll Be There. 1966 alweer. Het is 4:08. We gaan eventjes naar Olympia tegen FC Kunde en SVV Kunde. Want daar is weer gescoord, Marius.
1: Ja, dat is weer gescoord. Wat ik al vrezen is dan toch gebeurd. De score is opgevoerd door de FC Kunde. Het was een breed gespeelde bal die makkelijk kon worden onderschept. Het was veel te zacht. En de spits kon zo op het doel af en makkelijk de 0-2 aan het tekenen. En dat gebeurde na 57 minuten. Dus 0-2. En ik vrees voor nog een hogere score. Want er zit vandaag eigenlijk hoegenaamd niks in. Hmm. Maar in elk geval 57 minuten en we zitten nu in 61 minuten. 0 tegen 2.
0: Oké, dankjewel Marius. 0-2 dus bij Olympia tegen Kunde. Is er weer gestart bij Germania tegen EGS, Edwin?
2: Ja, na 5 minuten afkoelingsperiode is de scheidsrechter weer gestart. Ik heb begrepen dat Germania het niet eens was met de beslissing van de scheidsrechter om de overtreding niet toe te kennen. En ze vonden ook dat EGS de bal uit had moeten schieten omdat er een speler op de grond lag. Hmm. Maar ja, dat was tijdens de voorzet dat het bekend werd en die voorzet wordt binnengekopt. Dus nou, een beetje overdreven allemaal. We zijn in ieder geval weer gestart en EGS is volop op jacht naar die 2-2.
0: Oké, 2-2. Ja, er zijn geen kansen meer geweest in de tussentijd.
2: Nee, er zijn geen kansen. Wel wissels. Okay. Aanvallende wissels vooral. Chad Visser is erin gekomen en Tom en Giel Gerrit zijn erin gekomen. Dus de trainer is echt wel van plan om die 2-2 binnen te halen. Zeker met het oog op de tussenstand in Boxmeer. Dus het is belangrijk, die 3 punten.
0: En hoe lang staat er nog op de klok voor de duidelijkheid?
2: We zijn nu in de 65e minuut.
0: Dus nog ruim nog 25 minuten. 25, ja, oké.
2: Okay. Zeg maar een half uurtje nog.
0: Oké, we houden het allemaal bij. Dankjewel, Edwin.
2: Prima.
0: 2-1 dus voor de wedstrijd, bij de wedstrijd tussen Germania en EGS. Dan is het ook rust inderdaad bij de wedstrijd van Juliana tegen DSV. Daar staat het 0 tegen 1. Eens even kijken wie we nu gaan krijgen. Dat is in dit geval volgens mij Karel de Bruin. Die is bij de wedstrijd van Oostrum tegen Leunen. Ruststand 0-2. Karel, vertel.
3: Ja, wat ik al eerder vertelde, wat jij ook vroeg. Er is een presentatie gedaan door Lucien Peters over de samenwerking tussen Oostrum, Leunen en Svok, Olo en Kastrij. Ja, het was wel, toen ik binnenkwam wel mooi om te zien hè, dat het al sprake is van een samenwerking tussen de drie verenigingen. En nou is er toch wel wat meer aan de hand. Lucien, wat heb jij net gedaan?
4: Ja, we hebben zojuist de logo gepresenteerd en ook de clubkleuren van de SJO. Dus samenwerking jeugdopleidingen die we vanaf dit jaar formeel gaan vormgeven samen met SV Oostrum en SVOC. We zijn natuurlijk al een paar jaar bezig met de onder 17 en onder 19. En dat gaat gewoon ontzettend leuk. Hè? Dat is gewoon de culturen passen bij elkaar. De jongens kennen elkaar goed van school. En dat gaat gewoon hartstikke leuk. Dus we hebben ook dit jaar in het najaar vorig jaar besloten. Dus dit seizoen in het najaar vorig jaar besloten om ook formeel verder te gaan in een SJO. En we hebben ook vorige week dus de formulieren daarvoor ingestuurd. En natuurlijk op het allerlaatste moment deze week nog de definitieve clubkleuren vastgesteld voor de SJO. Die is paars, mooi honingraad motief erin. We hebben die kleuren die ontstaan door de clubkleuren van de verenigingen met elkaar te mengen. Rood-wit, rood-oranje, oranje-wit en rood-wit-blauw. Als je die met elkaar mengt, dan krijg je paarse kleuren. En dat zit ook in een logo. Logo is ontworpen door Jos Fleurkes. We zijn er hartstikke trots op. Hè. We hebben natuurlijk hard aan getrokken. En omdat we nog net voor deze wedstrijd ook die presentatie konden doen.
3: Ja, je hoort het, Daan, net voor de wedstrijd was dan die presentatie best wel druk. Gewoon in het algemeen is het best wel druk. Ja, dan wordt het ook formeel omgezet dat het ook nog werkelijkheid is geworden. Met een mooi t-shirt.
0: Ja, nog even een vraag. Want hoe lang hebben die gesprekken nou eigenlijk allemaal geduurd?
4: Maar dat is best wel een paar jaar bezig. Ja. We zijn wel al een jaar of 4 geleden dat we voor het eerst bij elkaar zaten. Oerlo was de initiatiefnemer. Ik denk dat daar de noodzaak ook het hoogste is om samen te gaan werken. Mm-hmm. We merkten dat die noodzaak bij ons nog niet zo hoog was in Leunen. Nee. Dus we hebben ook echt wel wat, ja, wat meer intensievere gesprekken moeten voeren met de technische commissie, met leden, om ook zeg maar de belang van die samenwerking voorop te krijgen.
0: Ja, en uiteindelijk zijn jullie het allemaal eens geworden. Het zal niet makkelijk geweest zijn.
4: Nou, weet je, het mooie is van zo'n proces, als, ja, je het, als het afgerond is, dan kijk je erop terug als een heel mooi proces, ja, waar je af en toe een keer een pasje terugzet,
0: ja,
4: af en toe een pasje vooruit. En sommige dingen moet je ook niet te veel druk opzetten, merken we in zo'n proces. En dan uiteindelijk hebben we vandaag samen met Oostrum en Oerlo dit resultaat kunnen presenteren.
0: Waar jullie ontzettend trots op zijn, neem ik aan.
4: Ja, ja, super trots, ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Mag ook, mag ook. Dankjewel. Heb jij nog wat, Karel?
3: Nee. Het is rust hier. Hè. Dus we wachten af dat de wedstrijd weer begonnen. Begint daar 0-2, ja, Leunen. Die weten wat ze moeten doen natuurlijk op de tweede plaats. En Oostrum, ja, kan als die nou verliezen, dan hebben ze niks meer om te spelen. Maar als ze nog winnen, dan zouden ze nog iets kunnen doen. Maar tot nu toe is Leunen de bovenliggende partij.
0: Oké, okay, wie weet.
4: Ik hoop dat ze volgende week ook nog spelen. Dan moeten ze namelijk tegen GFC Lotte.
3: Ja.
0: Oké, okay. Nou, dat is voor volgende week. We wachten het af en we gaan zien wat de tweede helft brengt. Dankjewel.
3: Yes, oké. Okay. Dankjewel.
0: Tot zover vanuit Oostrum. Oostrum tegen Leunen is 0-2. De andere ruststanden die heb ik inmiddels ook voor je. En dan moet ik eventjes een andere tune hebben. Nee, nou ja, het laatste sportnieuws dan. Kan ik die eventjes pakken, ja.
5: Het laatste sportnieuws in Zondagmiddag Live.
0: Juist, de ruststanden in het amateurvoetbal tot nu toe. De uitslagen die ik dan al heb voor je. In de eerste klasse E hebben we al besproken. De Valk tegen Volharding staat 1-3. Derde klasse J bij Olympia 18 tegen FC Kunde. Daar staat het 0-1. Tenminste, de ruststand was 0-1. Daar is het nu 0-2. Bij DVOL tegen Leones staat het 2-0. En bij Germania tegen EGS 20 stond het 2-0 en daar is het inmiddels 2-1. Bij Brakkestein tegen VBC 25, daar is de ruststand 0-0. Vierde klasse F. Liesel tegen Maasduinen 0-1. Neerkandia tegen Kronenberg 0-1. BVV 27 tegen DEV Arsen 0-3. Dan SVOC tegen Meldersloo staat 1-0. IJsselstein tegen Metrik staat 0-0. En SSS 18 tegen SVEB, dat staat 1-1. Vierde klasse G. Jullie

0-2, Toxandria tegen Vitesse 08 staat 0-1, stond 0-1 bij rust. De wedstrijd is om 2 uur begonnen. En Oostrum dat tegen Leunen speelt, dat staat dus 0-2.

0: De George Baker Selection. Santa Lucia by Night. Ik kies het volgende liedje wel weer, want die playlist hier. Zondagmiddag live, het is 3:03. We gaan even naar het veld van Juliane Mil tegen DSV. Peter en Jan.
1: Ja, tweede helft zojuist begonnen. Het is nog steeds de 0-1 voorsprong. En het doelpunt werd in de eerste helft gescoord door Pieter Vloed. Er is één keer gewisseld aan de zijde van Sint-Tunis. En ik had straks de verkeerde. Het is Willem Jans die aan de kant is. En daar kwam de nummer 6 voor in de plaats, Hein Vloed. Ik ga nu weer even Jan geven, want die heeft de eerste paar minuten gezien van de wedstrijd.
2: Ja, en ik moet zeggen, dus van Juliane komt heel sterk uit de startblokken. Want was heel dicht bij een doelpunt net. Dus van de keeper kon hem met uiterste moeite dus die bal dus keren. En in de rebound kwam Juliane net dus een paar stapjes te kort om die bal alsnog dus in het doel te werken. Ja, er is natuurlijk werk aan de winkel voor Juliane. Maar er is ook zaken dus waar je geweldig dus voor op moet letten. Nu ook pas een corner dus van in het voordeel van corner in het voordeel van Juliana. En ja, die bal werd gelukkig goed weggewerkt. En die, maar daar is toch de tweede gele kaart voor Sint-Tunis hier net getrokken. Dus voor een te harde charge dus op, ik dacht, Gijs Tonen. En ja, de scheidsrechter die zit overal dus kort op. Hij is 19 jaar, dus hij kan ook nog meters maken. Maar dat doet hij dan ook. Dus van, ik denk dat we met z'n allen dus kunnen vaststellen. Dus dat we de KNVB dankbaar moeten zijn. Dus dat ze zulk een dijk van een scheidsrechter op zo'n wedstrijd zitten. Want in de beschrijving stond hij ook dus bij Rommel.

0: wedstrijden was hij altijd een uitstekend man. Hè? En daar krijg je natuurlijk, het gaat hier ergens om. Van, maar hij is overal de score bij. Je kunt hem dus zeker niet betichten. Dus vanuit die ene partij dus in het voordeel fluit. Dus in de andere partij dus in het nadeel. En, ja, en hier komt, komt Juliane ook. Dus, wordt getrakteerd op een gele kaart. Het is Cas Brine. Die dus van net wat tekort kwam en toch de sluiting inzette. Ja, en dan, dan is het een overtreding en het was ook een terechte gele kaart. Maar Julian is naastig op zoek naar de aansluitingstreffer, maar is dat er tot op heden nog niet in geslaagd.
1: Olympia 18 heeft de aansluitingstreffer gevonden, of niet, Marius?
2: Hallo, ja, daar ben ik. Ja. Ik zat met spanning te kijken naar Tom Korder en kwart daar de grond in geboord. Oh. Ja, we hebben dus de aansluitingstreffer. Het was een corner en een overtreding. Een speler van Olympia die dus omver werd geduwd. En dat was dus een strafschop. Nou, dat werd nog even spannend, want die strafschop die werd, die Okke van Dalen had genomen, die werd door de keeper gestopt. En we dachten, ja, pech, jammer. Maar hij had te vroeg bewogen, dus die strafschop moest overgenomen worden.
3: Zondagmiddag live.
2: Ja. En Okke die schoot hem midden door de goal, keihard. En dat was dus 1 tegen 2 na 70 minuten. En nu is het een corner, was het een corner voor FC Kunde. Een afgekatste bal via het been van Tijmen Philips. En mag FC Kunde in de 75e minuten een corner nemen. Ja, de wedstrijd is toch wat veranderd. En er komt er nu een invaller bij Olympia. En dat is de nummer 4, Deli Vekens. En even kijken wat dit oplevert, die corner van de FC Kunde. Alles voor de pot van Olympia. En is het Tom Kodrein die de bal wegtrapt ver over de zijlijn. En Olympia leeft weer. We zitten nu in de 76e minuut. 1 tegen 2.
1: Dan gaan wij naar de wedstrijd van Volharding. Die spelen uit bij... daar gaan we dan niet naartoe. We zouden daar naartoe gaan, maar daar gaan we dus niet naartoe. De wedstrijd uit bij de Valks stonden met 1-3 voor. Het staat er nog steeds. Dus even kijken of we dat kunnen herstellen op een korte termijn. Andere tussenstanden bij Oostrum tegen Leunen. Daar staat het 0-2. Bij de SSS 18 tegen SVEB staat het 1 tegen 1. Dus even kijken. Hebben we weer contact...
4: Ja,
1: we hebben weer contact. 1-3 was de ruststand.
4: Ja, inderdaad. 1-3. We zijn hier in 2 minuten bezig. Hier een langdurige blessurebehandeling voor een speler van de Valk. Wat ongelukkig, wat ik zo zag, ongelukkig terecht kwam. Maar hij kan weer verder. Er was eigenlijk na de ruststand meteen weer een gevaarlijke uitbraak van de Valk. En Verlading is gewaarschuwd. In de tweede helft. En zal gewoon vol aan de bak moeten om deze 3-1 overwinning, of deze 3-1 tussenstand heel te houden. En zo proberen om de 3 punten minder Vilsbeek te krijgen. En daar hebben ze nog 3 kwartier tijd voor. Gewoon laten hopen dat het deze keer wel gaat lukken. En dat we de onderste regio een beetje kunnen verlichten. Ik zag wel de tussenstanden bij Zomer. Zuster was 1-0, dus... Maar de EFC tegen de Ster was gelijk. Dus deze standen komen eigenlijk wel goed uit voor Verlading. Maar we zullen zien hier nog een kleine 40 minuten op de klok. Met een. Even deze aanval meenemen. Mark Daniels die de bal van zijn voet laat springen. En toch weer even rond de 16 meter van de Valk was. Dus het blijft ze nog steeds spannend.
1: Oké, hou ons op de hoogte. Dankjewel. Dan gaan we naar de wedstrijd van Germania tegen EGS. Is het daar spectaculair, Edwin?
5: Ja, het is hier ook spannend. Die goal zat net over. We gaan echt van de ene kant naar de andere. Zowel aan de kant van EGS vallen. Wat moest Bas van Heldijk net 3 keer met een prachtige reflex de bal nog uit de goal halen. Maar EGS zelf heeft ook alweer 2 grote kansen net gehad in de korte periode. Het is hier heel intens en heel spannend op het moment. Maar de stand is nog steeds 2-1 in het voordeel van Germania.
1: Met nog een dik kwartier neem ik aan.
5: Ja, zoiets. Hè. Het is een beetje moeilijk inschatten door die afkoelingsperiode die we gehad hebben. En dan staat je niet in scorebord naar precies de tijd. Maar ik schat in dat we nog een kwartier spelen. Okay. Nu gaat het spel weer onderbroken worden door een hoop blessure bij twee spelers. Dus gaat het wel even wat langer duren. Maar zoals ik zei, het is intens. Er wordt veel geroepen, veel geschreeuwd, veel duels. De scheidsrechter heeft het zwaar, heeft het moeilijk. Er zijn grote kansen over en weer. Dus ja, de neutrale toeschouwer die geniet hiervan.
1: Hou ons op de hoogte, Edwin. Dankjewel.
3: Dit is Zondagmiddag Live.

0: U2, Ed Sheeran en Taras Tapolia. Yours Eternally, hierbij zondagmiddag live. Op 4:15. Gaan even schakelen met SSS 18. Spelen thuis vanmiddag tegen SVEB. Het stond 1-1 de laatste keer dat we elkaar spraken.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar juist 2 minuten geleden, toen is hier de 2-1 gevallen voor SSS 18.
0: Kijk.
1: En dat betekent dat we nu weer met een voorsprong spelen. En dat geeft dan de burger alleen maar weer moed.
0: Ja. Wie heeft het doelpunt gemaakt?
1: Ik dacht dat het Ermens was. Okay. Maar 100% zeker ben ik daar niet van.
0: Oké, okay. Maakt niet uit. 2-1 de voorsprong, dat is veel belangrijker. En waarschijnlijk of hopelijk gaan ze die voorsprong vasthouden, Piet.
1: Ja, zo is dat.
0: Okay.
1: Dat wordt dan, de punten die worden na de wedstrijd worden die gegeven.
0: Zo is dat.
1: Dan wachten we op.
0: Precies, maar dat duurt nog even, hè?
1: Dat duurt nog even, ja.
0: Zo is dat, goed.
1: Speelt FCB even weer in de aanval. Maar weer is de bal in bezit gekomen van de SSS. Probeert het rechts door te breken. Maar die komen alleen maar verder dan de bal in te gooien. En dan is het weer SSS die de bal in mag gooien.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Voorlopig dus 2-1 SSS voor.
1: 2-1 in het voordeel van de SSS.
0: Juist. Dankjewel, Piet. Tot straks. Okay. Hi. Dan gaan we nog even naar Juliana Mil tegen DSV. Ja, je voelt de spanning toch wel, Jan en Peter.
2: Ja, de spanning is er zeker, maar het voetbal bij Juliana, dat wil nog niet echt lopen. Vandaar dat Juliana zojuist heeft gewisseld. Wessel Klomp is eruit en daar is voor Andy Veld voor in de plaats gekomen om wat te forceren, hè Jan?
3: Ja, het is een echte pinch hitter dus bij Juliana. En het was ook te verwachten dus dat de trainer in zou grijpen. Dus, want Juliana moet onder die druk uit zien te komen dus met voetballen. En dus van de gele kaarten die kan Juliana eigenlijk helemaal niet gebruiken. Dus want zojuist heeft Luc van Tienen dus een gele kaart opgelopen. En zover als ik weet dus van, staat hij op scherp. Dus die is er volgende week sowieso niet bij. Dus als het dus om de knikkers gaat. Dus en dat is eigenlijk een beetje jammer. Dus dan moeten spelers eigenlijk van zichzelf weten. Dus dat ze dus een klein beetje met de handrem erop moeten misspelen. Maar in ieder geval, Juliana heeft toch wel een paar kleine kansen gehad. Dus die dan toch door de verdediging van Sint-Tunis ternauwernood verwerkt konden worden. En ja, Juliana beging daarna ook nog een overtreding. Dus want iedereen riep wel dus van. Maar de kans was over en de overtreding kwam daarna. Dus daar was niks mis mee. Maar Juliana probeert maar naast die aansluitingstreffer dus te bewerkstelligen. Dat in ieder geval, want een gelijk spel, denk ik dat Juliana ook al best mee tevreden zou kunnen. Misschien wel moeten zijn. Maar op dit moment is het zo van dus dat Sint-Tunis toch nog steeds de betere ploeg is. En hier dus volgt weer een gele kaart. En daar is Wessel Klomp. Wes Verweijen, dacht ik. Ja, Wes Verweijen die krijgt een gele kaart. Dus ook weer speler op snelheid van Sint-Tunis dus die op de 16 afgaat. En ja, dan trekt hij aan de handrem. Het was overigens geen doorgebroken speler, maar wel een overtreding. En daar geeft de scheidsrechter terecht een gele kaart voor. Ja, die afstand tot het doel, dat is 40, 50 meter. Dus daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Maar evengoed een kaart. Dus dan loop je ook het risico op een tweede gele kaart. Dat is meteen fataal. En dat benadeel je dan je eigen ploeg wel heel erg mee. Maar Juliaan blijft proberen. En uw verslaggever hoopt natuurlijk ook dus dat het tij keert dat Juliana in ieder geval een goed resultaat vandaag neerzet. Maar zover is Juliana nog niet.
0: In de vierde klasse G laat Constanza geen Spaan heel van excellent. Het staat inmiddels 1-5. En bij Agathes tegen Hapsterboys staat het 1-1. Stapje hoger, in de derde klasse staat het bij Olympia FC Kunde. Tenminste, de laatste tussenstand die wij van jou doorkregen, Marius, was 1-2.
4: Ja, en dat is het nog steeds. Het is Olympia wat nu een corner mag gaan nemen. Het was 2 minuten geleden dat Olympia heel goed wegkwam. De keeper was geslagen op de doellijn. Daar stond Tijmen Philips nog en die kopte de bal mooi tot corner en nog een corner. Maar Olympia hield stand en nu is het dus aan de andere kant. Dat Olympia dus de kans krijgt om eventueel de 2-2 te scoren. Het is na die 1-2 is er veel meer beleving en dreiging gekomen. En ja, Olympia leeft, zou Janus Hermans zeggen. En nu komt de corner, even kijken wat dat op gaat leveren. De bal laag voor, zeer slecht genomen, zit gewoon in een zijnet. Ja, jammer hè, dat hij toch zo'n kans zou krijgen. Even voor tijd en dat hij dus zo wordt weggegeven. Ja, 1-2 en we zitten nu inmiddels in de 88e minuut. Dus het blijft spannend tot de laatste minuut.
0: Mocht er nog iets gebeuren, Marius, dan horen we het heel graag. Hè?
4: Ja, ik laat het weten.
0: Oké, doelpunt bij de wedstrijd van Germania tegen EGS.
5: Jazeker, Germania heeft het verschil weer op 2 doelpunten gebracht. 3-1. EGS probeert alles ballen te zetten en speelt met de laatste man die is doorgeschoven naar voorhoede, waardoor het achterin natuurlijk wel gaten vallen. Een prachtige steekbal van Germania brengt de linkerspits vrij voor de keeper en die tikt hem prima binnen. Germania leidt dus met 3-1. Ik denk dat het nog een paar minuutjes is. Ik denk een minuut of 3-4 of zo zal het ongeveer zijn. En, dus het wordt lastig. Dus op dit moment is FC Kunde de winnaar van de middag. En gaan die de tweede plek met 3 punten verschil. En komen Germania en EGS op gelijk hoogte op plek 3.
0: Ja, maar je hoorde het net, Edwin, dat duurt nog een paar minuten. En wie weet, er gebeuren rare dingen vaak bij Olympia in de laatste minuut.
5: Wij wensen ze daar veel succes bij Olympia.
0: We gaan het meemaken de komende minuten. Dankjewel. 3-1 voor Germania tegen EGS. 2-1 bij Olympia tegen FC Kunde. In het voordeel van FC Kunde en SVV Kunde. De Nederlandse Studentenvoetbalvereniging Kunde. Zo is het. Het is 9 minuten voor 4. We gaan nog even snel naar Juliane Mil tegen DSV.
2: Ja, flinke kans hier voor Juliane Mil, Jan.
3: Ja, tot 3 keer toe kon men aanleggen. Eerst stond er een been in de weg. En daarna nog een schouder, dacht ik. In ieder geval geen arm of hand. Maar men krijgt de bal er niet in. Want je zou toch zeggen, dat doelpunt moet toch een keer vallen. Maar van de andere kant is zo, het kan ook net zo goed aan de andere kant vallen. Dus, want als Sint-Tunis eruit komt, dan zijn ze ook levensgevaarlijk. En, en ook nu weer dus van, is het hier een bal die vol op de pantoffel gepakt wordt. En want hier kruipt ook dus Juliane dus door het oog van de naald. Ja, Juliane die speelt va-bank. En dan loop je zelf het risico. Dus dat het misschien wel eens fout kan gaan. Ja, en hier, Andy Veld krijgt vrije trap mee. Ja, dan maakt hij zich klein, gaat voor overhangen. En dan hoef je maar te wachten op het fluitje van de scheidsrechter. Want je wordt omgeduwd. En daar is Andy wel een meester in. Het heeft misschien weinig met voetballen te maken. Maar het is op sommige situaties wel effectief. Maar Juliana dus is op jacht. Maar is nog niet geslaagd dus om Roos te treffen. Dus in het doel van DSV.
0: Agathis heeft de achterstand tegen Hapse Boys van de Rust alweer omgebogen. Het is 2-1 in het voordeel van de ploeg uit Ottersum. En wij gaan naar de eerste klasse bij De Valk tegen Volharding. Martin.
6: Ja, inderdaad. De Valk heeft de spanning weer helemaal teruggebracht. Waar de linker vleugelaanvaller van De Valk toch wel een paar keer vrij kwam. En Bonaparte 2 keer moest redden. Kwam de derde poging. Was toch graag voor de aanvaller van De Valk. En die brengt de stand op 2-3. En het gaat hier nog spannend worden. Verlaging heeft ondertussen gewisseld. Marco Daniels heeft weer het speelveld moeten verlaten. En zijn vervanger Steven Wassenaar is in het veld gekomen. Maar goed, daar tegenover stond ook wel een paar. Dat Verlaging nog een paar kansjes kreeg. Teuvenberg een schot wat die geblokt weer. Nino Jans een schot op de aanvaller. En nee, hier golf het eigenlijk op en neer. En ik durf me echt niet te zeggen wie hier als winnaar van het veld staat. Dus hier, de klok staat op 64. Dus we hebben hier nog wel eventjes te gaan.
0: Oké, hou ons op de hoogte. Dankjewel, Martin. 2-3 dus bij De Valk tegen Volharding. Tussenstanden zoals ze nu zijn, vlak voor het einde van dit uur. De Valk tegen Volharding dus 2-3 in de eerste klasse E. Andere tussenstanden, Limburg, Boekelsport 0-1. Deurne tegen Nuenen 1-0. Someren, Susteren 1-0. GSV tegen Best Vooruit 2-2. EFC De Ster 0-1. En Bladella tegen Bekkerveld 1-1. In de derde klasse Staat er bij Olympia tegen FC Kunde 1-2. Bij de wedstrijd tussen Germania en EGS 2-0. En de ruststand bij DVOL tegen Leones was 2-0. Ruststanden in de vierde klasse G dan. Bij Excellent tegen... Oh, bij Olympia tegen... Kunnen we daar nog naartoe? Ja, daar kunnen we nog eventjes naartoe. Bij Olympia tegen... tegen Kunde is weer gescoord. En daar gaan we zo meteen eventjes proberen contact mee te leggen. Marius, je bent inmiddels in de uitzending. Vertel.
4: Ja, het was toch in de blessuretijd, in de 92e minuut, is het FC Kunde, wat de hele wedstrijd eigenlijk toch de betere ploeg is geweest, die het definitief beslist. Ja. En de 1-3 laat aantekenen. En dat betekent dat nu de wedstrijd gespeeld is en dat... Olympia genoegen zal moeten nemen met 0 punten deze zondag. Er komt nog wel een vrije trap op een meter of 20 van het doel van FC Kunde. Maar dat is, even kijken, nummer 8. Opkie van Dalen gaat de vrije trap nemen. Een muur van FC Kunde. Achter de bal staat ook Selva Uxus. En het is Opkie van Dalen die trapt. En in de uiterste hoek met de keeper van FC Kunde vandaag, die toont toch op het moment dat het doet zijn kracht, Diego Scholtens. En die verwerkt de bal uit boven tot de corner. Dan mag Olympia nog de corner weer nemen. Wordt weer genomen door Okie van Dalen. Nee, ik denk Servo Exus. Er komt de bal hoog voor de goal en gaat dan over het doel. En dat levert dus verder niks op. Ik denk dat de scheidsrechter vandaag dat hij zometeen zal afluiten. Maar hij laat nog even doorgaan. En dan is het nog een seconde die door mag gaan en scoort. Maar dat wordt door de scheidsrechter niet gehonoreerd blijkbaar, buiten spel. Ik zie ook zo 1, 2, 3 niet wat er aan de hand is. Wat gaat hij nou doen? Hij wil de bal hebben. Een vrije trap. Ja, Olympia krijgt een vrije trap.
0: Oké. Okay. Ja, nou ja.
4: Ja.
0: Ik kan hem al mee hebben, hè?
4: Die gaat wel mee. Legt hem breed op de nummer 18. Dat okay. Is dan... Nee. En onze fotograaf Bas Delhey heeft het ook gezien. Hij heeft ook de nodige foto's gemaakt.
0: Okay.
4: Hij kijkt zeer voldaan.
0: Nou. Marius, we moeten gaan afronden. We moeten gaan afronden, helaas.
4: Ja, dat is goed.
0: 1-3.
4: 1-3. Ga er maar vanuit dat het dat blijft.
0: Oké. We spreken je de volgende keer weer, Marius. Dankjewel voor jouw bijdrage. Dankjewel. 1-3 dus bij Olympia tegen Kunde. Dat is dus de winnaar van de middagkunde. En omdat het bij Germania tegen EGS 3-1 staat. Zometeen na het nieuws van 4 uur hoor je alle rangen en standen. En hoe het afloopt bij de diverse wedstrijden die we nog aan het volgen zijn.
7: Op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en ViewMotion. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
9: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
10: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
11: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
12: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. Bij protesten tegen de komst van een asielopvang in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Demonstranten bekogelden de politie met vuurwerk, blokkeerden wegen en belaagden voertuigen. Ook raakte een boa lichtgewond. De mobiele eenheid werd ingezet toen de situatie uit de hand liep. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Een 15-jarig meisje uit Oostgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. En de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
13: Sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.

0: it up.
1: Wil je op de hoogte gehouden worden met de sport uit de regio? Luister dan elke zondagmiddag naar Zondagmiddag Live. Daan Janssens.
2: Welkom terug bij Zondagmiddag Live, uur 3 voor zondag 10 mei. De wedstrijd tussen de Valk en Volharding kent een spectaculair scoreverloop. Alleen dit keer niet in het voordeel van Volharding, Marten.
3: Nou, ik moet eigenlijk zeggen, ja, in principe heb je gelijk, ja. Nee, de Valk is, kwam een minuut of vijf geleden op een 3-3 hoogte. Maar goed, dat tegenover stond weer dat Volharding hier aan de zijkant. Een hoge voorzet van Jens Biersteker. Wederom op het hoofd van Nino Jansen. En die kon de heel vrijstaande Teuvenberg bereiken. En die tikte de 3-4 voor Volharding binnen. Dus Volharding leidt hier weer met 3-4. En ja, goed, het kan hier alle kanten op. Dus Valk moet hier eigenlijk winnen voor na competitie, promotie, dus wat ze graag willen. Maar goed, Volharding zal moeten winnen om de degradatiespook niet dichtbij te laten komen. Dus nu is weer alles in het voordeel van de rood-witte met nog een goede kwartier op de klok.
2: Oké, we blijven het volgen, dankjewel. Dan gaan we naar die spannende wedstrijd in Mail tussen Juliana en DSV, Peter en Jan.
4: Ja, vooral spannend, maar niet echt goed. Het is nog steeds 0-1 voor Sint-Tunis. En Juliana, af en toe wat kansjes, maar...
5: Grote kansen zijn het niet. Maar ze hoeven ook niet groot te zijn als ze er maar in gaan. Maar ook dat is dus niet aan de orde. En het begint steeds meer op een rommelige wedstrijd te worden. Het is hier een bal, maar dat was een vangbal dus voor de keeper. Dus dat was niet zo'n heel grote kans voor Juliana. Maar het begint allemaal een beetje, ik wil niet zeggen vervelend te worden. Maar Sint-Tunis is natuurlijk, die houdt die 1-0 voorsprong. En die koesteren ze ook dus van niet echt van plan om met mooi voetbal te redden. Maar Juliana kan er eigenlijk te weinig tegenover stellen. Dus en Juliana dus van... er zal misschien wel... Oh, en hier een 100% kans voor Luc van Tienen. Maar die bal die gaat ruim een meter dus naast. Terwijl de keeper eigenlijk in de verkeerde hoek van het doel stond. Maar goed, dus alles wat ernaast gaat telt niet. Alleen dus wat er tegen het netje gaat. En we schrijven de 81ste minuut. Lang heeft Juliana niet meer de tijd dus om het recht te trekken. Er komt misschien wat blessuretijd bij. Maar binnen een minuut of 10 moet Juliana toch langzij zien te komen. Wil men dus nog de zaak in eigen hand hebben. Kijk, bij verlies heeft Juliana dus niks meer in eigen hand. Dan moeten ze dus erop gokken dat volgende week Sint-Antonis verliest en Juliana zelf wint in Manrooi. Maar dat is allemaal wiskundige uitleg dus aan zaken die binnen de lijnen allemaal beslist worden en niet op papier. Maar een heel spannende eindslot hier van de wedstrijd. Maar Juliana krijgt de bal dus maar niet in het doel. En DSV hoeft ze nodig dus niet in de kansen die ze krijgen. Dus die zijn ook meteen levensgevaarlijk. Want individueel denk ik dus dat op het middenveld dus dat DSV de sterkere voetballers heeft staan dus als Juliana. Maar goed, de stand is hier nog steeds 1-0 in het voordeel van DSV. We krijgen nu een vrije trap op zo'n 35 meter dus van het doel. Dus ik neem met u goedvinden, neem ik deze vrije trap dus mee.
2: Hoe lang is het nog te spelen, Jan?
5: In die 16 meter gedeponeerd worden. Oh. Dus, en de lengte dus, want ik zie dus dat Kevin Bussemakers ook al opgestoomd is. En dat was 2 jaar geleden, was dat de redder in nood. Die dus de beslissende doelpunt maakte. Dus dat Juliana dus niet degradeerde. En misschien dat hij nu ook weer van pas zou kunnen komen. Maar de scheidsrechter geeft de bal, nu de bal vrij. En het is Juliana dus die probeert die bal binnen de lijnen te werken. Maar dat wil nog niet zo lukken. Maar de stand hier nog steeds is 0-1. Dus in het... En hier ligt de bal wel in het netje, maar er is een overtreding geconstateerd. Dus een overtreding door Juliana, dus in de 16e keeper ligt geblesseerd. Ja, kost natuurlijk allemaal tijd. Het was toch weer een kansje, maar het afmaken, dus dat is het probleem vanmiddag bij Juliana.
2: Hoe lang is het nog te spelen?
4: We hebben dus 83 minuten gespeeld. Ja, Jan hoort jou niet, want ik heb alleen een hoofdtelefoon op daarom. Ja. Maar 83 minuten gespeeld, dus nog 7 officiële minuten. We hebben net een wissel gezien bij Sint-Tunis. Lars Veldpaus ging eruit. En daar kwam Niels Vijverstra voor in de plaats. Nu gaat ook nog de nummer 13 en nummer 2 van Juliana bijkomen. Dat zijn Rens van den Hoven en die andere jongen.
5: Oh. Maar eentje ingekomen. Oh, er is maar één wissel. Het was dat Gijs Tonen ook mee naar de zeilen. Maar de zijlijn liep, maar die stond er dus nog in. Dus wat dat betreft is het hiermee gecorrigeerd.
2: Okay. Ja,
4: dus nog 6 officiële minuten, Daan, en dan is het over.
2: Heb jij enig idee hoeveel mensen daar zijn? Want het is, volgens mij is het hartstikke druk daar. Dag.
4: Ja, hebben we net in de rust even over gehad. Okay. Wij denken zo rond de 800.
2: Zo, hey. Dat is niet niks voor een wedstrijd als deze in de vierde klasse. Maar ja, het is ook een topper. Dus we komen straks nog even bij jullie terug. Want we gaan eerst naar Carl de Bruin. Die staat te kijken bij de wedstrijd van Oostrum tegen Leunen. Ja. Hoe is het, Carl? Mm-hmm.
0: Dus het is 2-0. En is nog, ja, hier is het ook best wel druk, drukker als normaal. Maar ja, dat kan wel met een derby. Maar ja. In principe, de wedstrijd is wel iets gelijkwaardiger geworden. Oh, hier. De, ja, die heeft al een paar kansen gehad, ook in de tweede helft. Maar Ver van Rooij staat zijn mannetje wel. Dus dat is wel gezien een paar wat kansen voor Oostrum. Maar de meerderheid van de kansen zeg maar, bij Leunen. Terwijl wat opene spel, wat wissels hebben plaatsgevonden. Dus op zich in het algemeen een leuke wedstrijd om te zien. Dingen met allebei kansen. Hier Simon Vullings die het voorzet en een corner voor Leunen. Dus ja, Leunen is toch nog wel de bovenliggende de partij.
2: Oké, okay, met een 0-2 stand daar dus in het voordeel van Leunen. En wat geeft dat voor de stand weer uiteindelijk als het zo blijft?
0: Ja, dan is Leunen die ja, doet mee. Ik weet niet wat GFC Lottum doet. Ja, want die staan op 45 en Leunen op 43. Dus in ieder geval 3 punten bij voor Leunen tot nu toe. Tenminste, of daar verandering in komt, durf ik niet te zeggen. Maar en dan ligt eraan wat Lottum natuurlijk maakt. Die met 1 wedstrijd te gaan moet Oostrum tegen GFC Lottum uit. Dus we kunnen wel wat beslissend maken. Nu laten ze misschien Leunen winnen. Nee, Oostrum doet er genoeg voor om het om te draaien. Maar Leunen is toch niet voor niks nummer 2. Een periodekampioen is voor Oostrum in ieder geval niet meer. Dan zijn ze uitgeschakeld. Dus dus even afwachten wat er nog meer gaat gebeuren.
2: Nou, wij zijn heel benieuwd in ieder geval. Hoe lang is er nog te spelen?
0: Even kijken. Dat is normaal is hier een klok. Maar we zitten volgens mij, als ik een beetje tel, 38 minuten zitten we op. Dus nog 7 minuten zitten we natuurlijk ook in de slotfase. Leunen die probeerde toch wel een beetje op de counter te spelen met een snelle Jordi Hattu. En Oostrum probeert natuurlijk meer voorwaarts naar voren te krijgen. En belangrijk om die bal in de ploeg te houden en vooruit te spelen. Nu met Okkerotti de bal bij Westerhoef krijgt. En dan niet de bal bij Rood-Witte speelt. Dus tot nu toe is er Leunen weer aan de bal. Tom Rienstra die stuurt Sim Vullings weg. Dus ja, dan gaat het een beetje op en neer, ja.
2: Oké, okay, nou hou ons op de hoogte. Mocht er nog iets gebeuren, dan horen we het heel graag. En anders misschien na afloop nog een interviewtje.
0: Ja, kijk wel. Ja.
2: Oké, okay, gaan we snel terug naar Juliana Mil tegen DSV. Wat gebeurt er, Jan en Peter?
4: Ja, er gebeurt van alles, maar echt grote kansen zien we niet. We zien wel dat de scheidsrechter heeft het aardig druk. Het is niet echt een gemene wedstrijd, maar wel heel veel gele kaarten. Okay. Er moet regelmatig aan de noodrem worden getrokken, met name door Juliana. Want die wil dat doelpunt maken en dan moet ze af en toe een overtreding maken. En toch wel aan 5 gele kaarten denken aan Juliana zijde. En een stuk of 3 aan Sint-Tunis zijde. Maar ja, ik zie het doelpuntje niet meer vallen voor Juliana. Jij wel, Jan?
5: Nou, ik heb er ook een hard hoofd in, moet ik zeggen. Maar van de andere kant, als het laatste fluitsignaal klinkt, dus dan is het pas belangrijk. Dus als het doelpunt dus valt, want 1 minuut voor tijd of in de blessuretijd, die zijn allemaal even welkom. En ja, Juliana kan dat punt die aansluitingstreffer dus heel goed gebruiken. Want dan heeft men in ieder geval nog de regie in eigen hand. En bij verlies van deze wedstrijd. Dus dan zit men gewoon simpel in een afhankelijke positie van het resultaat van de wedstrijden van volgende week. Los dus van het hele gebeuren. Juliane doet nog wel mee dus om te promoveren naar de derde klasse. Maar dan is het zo dus dat daar dus de na-competitie is voor nodig is. En ja, dat is eigenlijk een weg die Juliane dus zeker niet wilde gaan. Maar misschien wel zal moeten. Want de klok staat hier dus op 89e minuut. Ongetwijfeld komt daar blessuretijd bij. En ja, dus het kan verkeren. Maar ik ben bang dus dat Juliane dus vanmiddag het onderspit hier zal moeten delven.
2: We hebben nog even daar. Dus we gaan snel nog eventjes naar de wedstrijd. Kans volgens mij. Wedstrijd van volharding uit bij De Valk. Vertel, Martin.
3: Ja, het is hier een doelpuntrijke wedstrijd. Waar het concept in de eerste helft goed werkte. Alles eigenlijk naar voren op Nino Jans. Die durft wel aan kan gaan. En zo deed de bal van rechts. En de bal werd door Vincent Buisjes knap voorgezet. En waar zelfs Nino Jans het afmaakte. En zo leidt hier weer volharding met twee doelpunten verschil. Met 3-5 en ja, eigenlijk met hier de klok op 84 mag je dit niet meer afgeven. Dus nee, hier ziet het er goed uit voor de rood-witte. Je kunt zien dat de Valk een beetje aangeslagen is. Goed, die spelen nog steeds met 10 man, dus wat meer meters moeten maken. En ja, goed, dat kun je merken aan de spelers. Dus Verlaren krijgt iets meer de overhand en lijkt hier comfortabel met 3-5.
2: Hoe lang is er nog te spelen, Martin?
3: Officieel nog 5, maar we tellen er een minuutje of 3 bij. En dan zitten we op 8.
2: Dan komt er nog wel eentje bij waarschijnlijk.
3: Ja, maar goed, laten we dan hopen dat hij aan de rood-witte kant valt.
2: Oké, we hopen met je mee, dankjewel. Yo. Terug naar de wedstrijd, Juliana tegen DSV.
4: Ja, het is DSV wat nu tijd rekt, wat aanvalt en hier er weer makkelijk bij gaat liggen. Natuurlijk weer extra seconden, want we zitten nu in de 90ste minuut. Ja, hoeveel minuten gaan erbij komen, Jan?
5: Ik denk een minuut of 5 toch zeker, dus dat er wat bij zal komen. Dus. Maar ja, ik denk dat Juliane toch genoegen zal moeten nemen dus met de nederlaag vanmiddag. Hoe pijnlijk dus dat die nederlaag dan ook is. En ja, de scheidsrechter die, ik moet eerlijk zeggen, ik ben persoonlijk blij dus dat we dus deze scheidsrechter hebben. Dus, want ja, er gebeurt van alles in het veld, maar hij heeft er goed dus te kijken en het zicht op. En ja, Juliana dus die probeert nog een keer dus de weg naar het doel te vinden. En ja, daar slaagt men dus wel, maar dan wordt die bal zo hoog dus van over de 16 heen gegooid. Dus dat er geen speler van Juliana dus bij kan. Maar ja, het zal een ongemeen spannend slot worden. Maar ja, nog steeds die hatelijke 0-1 achterstand voor Juliana.
2: Spannend is het niet meer bij de wedstrijd tussen Oostrum en Leunen, Karel?
0: Nee, dat is het niet meer. Ik zag iemand al die kende naar huis gaan, die had ook geen geloof meer. Want hij zei en dacht, ik ook al, Leunen is gewoon de betere ploeg. Maakte de 0-3, Sjoerd van de Winkel werd weggestuurd. Werd niet goed onderschept door een Oostrum-speler. Ja, en dan kon hij vrij op de doel af en dan liet hij ver van gooien, kansloos. Dus ja, Oostrum probeerde het wel, maar ja, niet echt bij macht om daar nog iets aan te doen. Hier misschien met Hans Hartog die de bal krijgt en een actie probeert, maar zich een beetje toch een corner verschaft, zo te zien. Ja, corner voor Oostrum in de slotfase. Even kijken. Ja, we zitten in de 44e minuut. Nou, dat is geen... ja, de corner is snel genomen, maar die is voor... de keeper Tim Jacobs. Dus ja, we zitten echt in de slotfase. Ik denk niet dat hier toch wel een goede aanname van Jordi Tahuti. Oh. Dat is denk ik groot. Lijkt mij geel. Oh, wordt nog geel gedaan, maar aanvoerder komt nog. Maar de gele kaart in ieder geval voor de nummer 3. Jordi wordt toch een forse onderuit gehaald. Maar ja. Dus ja. dat nog even in de slotfase. Dat was eigenlijk de eerste gele kaart. Dus dat was eigenlijk niet verder aan de hand. Dat was een sportieve wedstrijd. En deze, misschien uit de frustratie die er nog eruit komt. Laten we deze vrije trap nemen. Ik denk dat dat een van de laatste dingetjes wapenfeiten is in deze wedstrijd. Ja, even een blessurebehandeling. Dus daar zullen we even op wachten. Maar ik denk dat het duidelijk beslist is. 0-3 Leunen, ja, die kan naar boven kijken. Wachten wat GVC Lottum doet. Ik weet niet of jij daar iets anders van hebt.
2: Nee, heb ik niks van meegekregen tot nu toe. Nee. Een komt dus, binnen.
0: Ja, maar zo de onduidelijkheid was er wel dingen. Ik heb hem wel eens nagevraagd van wat is er nou? Die onduidelijkheid of die duidelijkheid geeft KNVB nog niet. Van oké, GFC Oostrum die gaat stoppen. Dus ja, die kunnen misschien wel een kampioenschap vieren en dan scheiden ze mee uit. Rare gewaarwording. Oostrum kan dan wel met de nacompetitie meedoen. Maar ja, dan gaat er eentje minder dan. Maar hoe zit het dan anders? Dan misschien wel een plek meer beschikbaar in de play-offs.
2: Oké, dus nog even afwachten.
0: Ja, inderdaad.
2: Oké. Mocht er nog iets gebeuren, dan horen we het. En anders dan horen we je straks bij een interview waarschijnlijk. Dankjewel, Karel. Dan gaan we snel naar de wedstrijd van Piet Jeuken. SSS 18 speelt tegen SVEB. De laatste keer dat we jou spraken, Piet, was het 2-1.
6: Ja, en nu is het inmiddels 4-1.
2: Ah, 4-1. Kijk, dat is mooi. Wie hebben de doelpunten er nog gemaakt?
6: Het was, even kijken, het was van zover ik weet, Timo van der Pas. En de laatste was Emme. Sam Rongen.
2: Sam Rongen en Timo van der Pas.
6: Sam Rongen, die maakten de
2: Mooie overwinning voor SSS tegen SVEB, Piet.
6: Ja, dat is een mooie overwinning.
2: Oké.
6: En heel verdiend.
2: Ah, fluit nu af. Ja. Dankjewel voor jouw bijdrage, Piet, vandaag.
6: Ja, zo was het.
2: En tot de volgende keer.
6: Een leuke wedstrijd. En de verdiende wij was dit keer SSS.
2: Oké, top. Helemaal goed. Dan gaan we terug naar Juliana Mil tegen DSV. Wat gebeurt er?
4: Ja, de wedstrijd loopt nog steeds, Daan. En nu een kans voor Juliana. Het is de nummer 3, maar probeert te schieten. Net had Stijn van den Broek van DSV een opgelegde kans om het helemaal in het slot te gooien. Nu is het afgelopen.
2: Oh.
4: Het is nu zeker afgelopen. Sint-Tunis wint, DSV wint. Jan, ja.
5: Ja, en wij zijn overgeleverd, denk ik, aan de na-competitie. Dus ik verwacht niet dat DSV volgende week thuis dus klop krijgt van Milsbeek. Dus het is zoals het is. Dus we kunnen er minder van maken. Dus je kunt zeker niet zeggen dat DSV hier de wedstrijd gestolen heeft. Van over de hele wedstrijd gezien denk ik dus dat de uitslag ook verdiend was. Alleen één doelpunt en dan levert dan meteen 3 competitiedoelpunten. 3 punten in de competitie op. En dat is wel heel erg veel. Kijk, want Juliana had 2 punten voorsprong op, dus op DSV. Ja, dat is compleet verdampt. En het is nu 1 punt achter DSV. En dan is men afhankelijk van volgende week. Maar aan de andere kant, het oude doet ook weer opgeld. Dus van nieuwe ronde, nieuwe kansen. En blijven lopen en hoop dus dat het goed gaat komen.
4: Ja, en volgende week speelt DSV thuis tegen Milsbeek. Nou, dat is de nummer laatst. Maar die hebben vandaag gewonnen. En die strijden nog tegen rechtstreekse degradatie. Dus het zal niet zomaar 1-2-3 dat zijn dat Sint-Tunis wint volgende week. Constantia speelt volgende week dan tegen Juliana Mil. En ook Constantia heeft de punten hard nodig. Dus het zijn twee tegenstanders die echt die punten nodig hebben.
2: En die hebben vandaag flink uitgehaald, zie ik. Peter. Die hebben vandaag flink uitgehaald, zie ik.
4: Ja, klopt. 1-5. 1-5.
2: 1-5.
4: Oké.
2: Ja, en verder zie ik staan. Verder zie ik staan bij Agathis Hapse Boys 3-2. En de Zwaluw tegen Vios 38. Ja, minder van belang misschien, maar 2-3 voor Vios. Milsbeek is nog bezig. Die hebben met 4-0 gewonnen van DWSH. En bij Astrantia Heijen hebben we een 0-1 als uitslag.
4: Oké.
2: Dus dat zijn de uitslagen.
4: De spelers van Sint-Tunis die juichen. En het publiek ook, althans uit Sint-Tunis. tennis. Het is hier afgelopen, Daan. Wij gaan ons opmaken voor een heel spannend slot volgende week.
2: Zo is dat. Ga je nog proberen wat spelers te verzamelen voor interviews?
4: Ik ga even kijken, maar dan moet ik door de menigte heen. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken, maar we gaan het wel proberen.
2: Oké, we gaan nog even naar Martin, want daar is weer gescoord. Het gaat snel. Tenminste, we gaan eens proberen of we dat snel voor elkaar kunnen krijgen, want we hebben hem nog niet aan de lijn. 0-1 werd het dus bij de wedstrijd tussen Juliana Mil en DSV. Martin?
7: Yes.
2: Ja, 4-5, hè?
7: Ja, inderdaad. En we zijn ook bezig. Maar hij heeft al 3 keer op de klok gekeken.
2: Oké. Dus het is afwachten tot hij gaat affluiten. Hoe ontstond het doelpunt?
7: Verlade staat wel onder druk nu. Ja. Bij de Valk is het ook alles naar voren en bij Verlading is het schot tegen de greep en vrouwen en kinderen eerst. En goed, alles waar we weg kunnen werken, willen we wegwerken. Dus hier in de Valk krijgt nog een ingooi op de helft van hun helft. Dus ik verwacht eigenlijk, en je wordt van alles voor... hier krijgt Verlading nog... de Valk krijgt nog één gooi. De bal wordt hoogscherig hoog ingelegd op de lange aanvallers die de Valk heeft. En we kijken nog even met een blik naar de scheidsrechter, met een vragende blik naar de scheidsrechter om hem alsjeblieft af te vliegen. Kijk weer op zijn klokje, de beste man uit Zomeren. Dus ik moet zeggen, hij leidt dus de wedstrijd uitstekend. Hij voelt hem goed aan en de keeper van de Valk brengt de bal de 16 meter waar Bram Jacobs hem makkelijk weg kan wegwerken. Ja, we pakken hier 3 belangrijke punten voor het degradatiespook. Dus Verlade hier met een 4-5 overwinning naar richting Villersbeek. En en hoeveel blikken dit wordt, dat weten we niet.
2: Nee, zeker niet. Ga even bijkomen, Martin, want het was een drukke middag voor je.
7: Doen we.
2: Oké, en geniet van de overwinning. Dankjewel, fijne derde helft. Goed, 4-5 dus bij de Valk tegen Volharding. Het is een lange middag met veel doelpunten, spanning en sensatie. Zometeen gaan we dat allemaal op een rijtje zetten. Krijgen we alle uitslagen van die wedstrijden die vanmiddag gespeeld zijn. Ik zie in de vijfde klasse bij Sandbeek tegen Merselo 1-3. En bij Oostrum tegen Leunen is het nog 0-4 geworden. Zometeen nog wat meer interviews langs de kant van Karl. Misschien ook wel van de wedstrijd tussen DSV en Juliana Mil, die vanmiddag zich afspeelde in Mil. Het werd 0-1 voor DSV, waardoor DSV dus nu koploper is in die vierde klasse G. En volgende week is de laatste speelronde waarin Juliana Mil speelt tegen Constantia en DSV een thuiswedstrijd heeft tegen Milsbeek. Goed, 4-5 dus bij de wedstrijd tussen de Valk en Volharding. En nu, eindelijk, na 27 minuten in dit programma, muziek.

0: Luistert. We hebben alvast voor je een aantal uitslagen van het voetbal. En dan moeten we dat eventjes snel op orde hebben. Want
1: ja. Zondagmiddag live met de voetbaluitslagen van vandaag.
0: En met het goed vinden van u beginnen we in de vierde divisie. Achillesveen tegen Juliana 31 werd 5-2. LRC tegen Mierlohout 6-1. AWC tegen OJC Rosmalen 3-0. SV Venraai tegen Wittehorst werd 3-2. Dan van vandaag. EVV Echt tegen Dongen werd 2-1. Orion tegen MASV werd 5-3. En dan de wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn. Laag tegen Valkenswaard 1-5. En Unitas 30 tegen Baroni 1-2. Stand in de vierde divisie. Achillesveen is al een tijdje kampioen. Met 71 punten staan zij op de eerste plaats uit 28 wedstrijden. EVV heeft er 53. AWC 52. En in Dongen heeft er 50. Staat nu vierde. SV Venraai vinden we terug op plek nummer 8. Met 35 punten. Iets daarboven staat overigens Laar. Laar met 37 punten. Dat is knap, want Laar speelde een aantal seizoenen geleden nog in de vierde klasse. En nu de vierde divisie. Dan staat Valkenswaard op plek 12 met 32 punten. Baroni heeft er 32. Unitas heeft er 25. Juliana 31 heeft er 25. En OJC Rosmalen heeft er 20. Gaan we verder met de eerste klasse. De eerste klasse E. Waar Volharding een spectaculaire wedstrijd speelde bij de Valk. En won met 4 tegen 5. De andere uitslagen, komen die nu binnen? Dat duurt eventjes omdat er nu storm loopt natuurlijk op de websites van de diverse uitslagen. We krijgen het nog niet binnen, dus dat krijg je zo meteen dan. Gaan we zo meteen mee verder. Zometeen ook nog... nu komen ze wel. Dat is wel opvallend dat dat allemaal wat later is. Maar goed, in ieder geval bij Limburg tegen Boekelsport 1-1 werd het. Deurne tegen Nune 1-1. Zomeren tegen Susteren werd ook 1-1. GSV tegen Best Vooruit 2-2. En Bladelle tegen Bekkenveld werd 1-1. EFC tegen De Ster werd 0-2. En Volharding won dus bij de Valk met 4-5. En dat betekent dus dat alleen Volharding en De Ster daar 3 punten bijgeschreven krijgen. Volharding staat nu op plek nummer 11 met 29 punten. Hebben een minder doelsaldo dan De Ster. EFC staat daaronder met 26 punten. Zomer is de 13e plaats met 24 punten. En Susteren is de nummer laatst met 19 punten. Bovenaan staat Deurne trouwens met 46 punten. Nune heeft er 43. Die strijden nog om het kampioenschap. Werd vanmiddag dus niet beslist in die wedstrijd tussen beide ploegen. 1-1. GSV staat derde met 38 punten. Dat won overigens vorige week de beker. Door met 2-1 te winnen van EVV Echt. Dus dat is wel knap voor die ploeg. Al daar, GSV 28 bekerwinnaar. Volgende week speelt Volharding een thuiswedstrijd tegen EFC. Directe concurrent tegen degradatie. En dat is dan op Sportpark Soetendaal in Vierlingsbeek.

0: The Weeknd, hoorde je. En Can't Feel My Face bij Zondagmiddag Live. Dat maakt het inmiddels 7 minuten over 4:30. Zometeen alle uitslagen van het amateurvoetbal. En de rangen en de standen van de wedstrijden die vanmiddag gespeeld zijn.
1: Het laatste sportnieuws in Zondagmiddag Live.
0: In het amateurvoetbal. Er is vanmiddag gereden in de Giro d'Italia. Paul Magnier heeft de derde etappe in de Giro gewonnen. De Fransman, vrijdag al de snelste in de tijdrit over, of in de rit van over 175 kilometer naar Sofia. De Italiaan Jonathan Milan en Dylan Groenewegen was hij net de baas. Net als in de voorgaande twee dagen was de vlucht van de dag snel geregeld. En voor de derde keer was Sevilla present. De Spanjaard kreeg de Italianen Tonelli en Tarazzi met zich mee en versterkte halverwege verder een saaie aanloop zijn leidende positie in het bergklassement. De drie werden pas laat gegrepen, waarna alle sprintersploegen hun eigen route konden kiezen op de brede weg. Milan ging als eerste de laatste bocht in. Maar Magnier ging hem nog net voorbij en won hij dus de derde etappe in de Giro. En zometeen is de ene laatste speelronde van de Eredivisie, het voetbal. Met Go Ahead tegen PSV, Feyenoord, AZ, FC Groningen tegen NEC. Dat gaat nog ergens om. Ajax tegen Utrecht gaat eveneens ergens om. Die drie wedstrijden die ik net noemde om plek 2 en 3. FC Twente speelt tegen Sparta Rotterdam, doen ook nog mee. NAC Breda tegen Heerenveen gaat tegen degradatie in voor NAC. Moeten winnen eigenlijk. Fortuna tegen PEC Zwolle. Excelsior tegen FC Volendam is een kraker in de lagere regionen. En Telstar speelt ook nog tegen degradatie. Tegen Heracles Almelo dat al gedegradeerd is. In de wedstrijden voor promotie-degradatie eindigde Willem II tegen RKC gisteren in 1-1. Dat zorgde ervoor dat de ploeg uit Tilburg dus naar de halve finale gaat. En daarin spelen ze tegen Almere City, dat met 2-2 gelijk speelde bij de Graafschap. En afgelopen woensdag al met 3-1 won in eigen huis. Almere City tegen Willem II is dus de halve finale. Woensdag is de eerste wedstrijd. En de zaterdag erop, op 16 mei, is de tweede wedstrijd. Dan is er nog de finale. En die vindt plaats op 20 mei. En op 23 mei voor een plek in de Eredivisie. Goed, dan hebben wij zometeen een interview vanaf het veld van Juliana Mil. Dat ging over de wedstrijd tussen Juliana Mil en DSV. Daar gaan we zometeen naartoe. We hebben ook nog korfbal, tenminste als het allemaal mee zit voor vijven. En dus al die uitslagen die nog binnen moeten komen, sommigen.

0: Prachtige song van Bob Marley en de Wailers. Redemption Song op 4:15. Vanmiddag was de wedstrijd tussen Juliane Mail en DSV. Die eindigde in 0-1. En na afloop sprak Peter van Over met Andy Veld van Juliane Mail en met Rick Groot van DSV.
1: Andy, mooie ambiance. Heel veel toeschouwers, maar verlies tegen DSV.
2: Ja, dat klopt. Precies wat je zegt. Fantastische ambiance. Ik wil alle mensen die dit hebben georganiseerd ontzettend hard bedanken voor alle moeite en energie die ze erin hebben gestoken. Helaas viel het niet op ons kant vandaag en konden we niet omzetten in 3 punten.
1: Nee. DSV over het algemeen ietsje sterker, maar jullie hadden toch ook een paar dotten van de kansen. Maar die gingen er allemaal net niet in.
2: Ja, als jij dat zo beleefd hebt, vind ik het helemaal prima. Ja.
1: Nu balen volgende week nog tegen Wanrooij.
2: Ja, zeker. Als wij daar winnen, kan er nog steeds van alles gebeuren. Dus wij gaan gewoon volle gas naar Wanrooij om daar 3 punten te halen en te kijken waar het schip strandt.
1: Ja, dat is het enige wat je kunt doen.
2: Ja, maar ik denk dat we daar ook aan onze stand verplicht zijn.
1: En nu, even balen?
2: Ja, tuurlijk. Ja, als je zo'n ambiance speelt voor een kampioenschap, denk ik dat niet anders en logisch is dan dat je baalt.
1: Succes volgende week.
2: Dankjewel.
1: Yes. Rick. Juliana, DSV 0-1. Na de wedstrijd leek het al dat jullie kampioen waren, maar jullie moeten nog een wedstrijd.
3: Ja, dit was eigenlijk gewoon de halve finale. Volgende week nog afmaken en dan zouden we er zijn, ja.
1: 0-1, verdiend?
3: Ja, ik denk het wel. We hebben ons gewoon op ons plan gehouden. En, we vonden het een beetje opmerkelijk dat Mil na de rust ook maar in bleef zakken en niet heel veel druk gaven. Dat is voor ons prima. Wij konden de bal lekker laten gaan en gewoon onze kans gepakt, denk ik. Dus goed zo.
1: Ja, doelpunt in de eerste helft, de tweede helft. Jullie wachten af en wachten loeren op jullie kantjes.
3: Ja, toen was het gewoon, wij hoefden niet. Wij mochten gewoon afwachten, dus dat was eigenlijk een luxe positie. En zij wachten in het begin ook af, waardoor het eigenlijk maar heel saai was. Maar prima voor ons.
1: Volgende week Milsbeek thuis. Ja, die hebben ook nog punten nodig.
3: Ja, dat is een belangrijke pot. Die zullen er ook op vliegen en dat gaan wij ook doen. En dan zullen we het zien, ja.
1: Wat denk je?
3: Ja, wij pakken ze wel thuis met al het publiek erbij, maar moet het nog wel even doen, dus
1: succes volgende week.
3: Ja, dankjewel.
0: Andy Veld en Rick Groot van beide ploeg 0-1, dat was de uitslag. Wat waren de andere uitslagen vanmiddag?
4: Zondagmiddag live, met de voetbaluitslagen van vandaag.
0: En dan beginnen we meteen in die vierde klasse. Die vierde klasse waar DSV dus won van Juliana Mil. Even de juiste pagina voor mijn neus pakken. Ja, bij de wedstrijd tussen De Zwaluw en Vios 38. De derby werd het 2-3. Bij Milsbeek tegen DWSH werd het 4-0. Bij Agathes tegen Hapse Boys 3-2. Bij Excellent tegen Constantia werd het 1-5. En bij Astrantia tegen Heijen, dat werd het 0-1. DSV staat bovenaan. Nu met 44 punten uit 21 wedstrijden. Juliana Mil heeft er 43 uit 21. Er staat tweede dus. Heijen heeft er 37. Agathes heeft er 35. Die doen nog mee om die periodetitel. En Excellent heeft er 29. Staat nu vijfde. Kijken we naar onder, dan zien we dat Constantia er 23 heeft. Belangrijke overwinning vanmiddag. De Zwaluw heeft er 21. En Milsbeek heeft er 20 uit 21. Astrantia, die hebben er 18 uit 21. In de vierde klasse F, daar speelde Liesel vanmiddag tegen Maasduinen. Het werd 2-2. Neerkandia tegen Kronenberg werd 1-1. BVV tegen DEV werd 0-4. SVOC tegen Meldersloo 1-0. IJsselstein tegen Metrik 1-2. En SSS 18 won met 3-1 van SVEB. Vijfde klasse D, daar hebben we nog één uitslag niet van. Sandbeek tegen Merselo werd 0-1-3. Toxandria tegen Vitesse 0-8-0-3. Oostrum tegen Leunen 0-4. Holte Smakt tegen Lottem werd 0-3. En RKDSO tegen SVS, dat werd 3-2. Betekent dus dat Lottem... dan gaan we zo meteen even kijken wat dat heeft betekend voor de stand. Na Joey Lewis en de nieuws.

0: Huey Lewis and the News and Stuck With You was de laatste vocale van deze zondagmiddag live.
1: Zondagmiddag live. Met de voetbaluitslagen van vandaag.
0: Ja, we hebben nog een stukje voetbaluitslagen met onder andere de derde klasse nog. Daar speelde Olympia 18 tegen NSVV Kunde en verloor met 3-1. EGS 20 speelde uit bij Germania en verloor daar ook met 3-1. Andere uitslagen uit die derde klasse. Bij Woezek tegen Union werd het 1-1. Dio 30 tegen SGE 5-1. Bij DVOL tegen Leones werd het 7-0. Bij Zes Langeboom tegen Groesbeekse Boys werd het 0-8. En bij Brakkesein tegen VBC 25 werd het 0-1. In de vijfde klasse, daar moeten we nog even de stand doornemen. SSA Lottum, dat staat eerste met 48 punten uit 21 wedstrijden. Vitesse 08 heeft er 45 uit 21, staat tweede. Leunen heeft er 43 uit 20, heeft nog een wedstrijd te goed. Die wedstrijd tegen Leunen is er nog, of tegen Oostrum is er nog niet bijgeteld. Maar Leunen won dus en heeft 46 punten, staat nu tweede dus. Vitesse staat met 45 punten derde. Dan staat Oostrum vierde met 35 punten en Merselo heeft er ook 35. Nog even de stand in de derde klasse dan met je doornemen. DVOL is kampioen met 56 punten. Kunde is nu tweede met 43 punten. Germania heeft er 40. EGS heeft er 40. Dio heeft er 38. En Olympia heeft er nu 36. Staat op de zevende plaats. Onderin vinden we Woezek met 25. VBC heeft er 18. En reeds gedegradeerd Zes Langeboom met 7 punten uit 24 wedstrijden. Dat waren de uitslagen van het amateurvoetbal. Dan kunnen we ook nog wat hockeyuitslagen met je door gaan nemen. Die van wedstrijden die vanmiddag ook gespeeld zijn. U hoorde al in de tweede klasse dat het bij de wedstrijd van Geel-Zwart tegen Venraai, dat eindigde in 4-2. Venraai is al gedegradeerd in die tweede klasse. In de derde klasse bij de dames speelde Boksmeer een thuiswedstrijd tegen Concordia en won met 3-1. De dames van Civicum die speelden thuis tegen Gemert en verloren met 0-3. Gemert staat trouwens bovenaan in die klasse met 28 punten. Basco heeft er 27. Donkey Shoot heeft er 17. Heeft er 34. Gemert is al reeds kampioen trouwens met 45 punten. Ik zat te kijken naar het doelsaldo. 45 punten voor Gemert. Basco heeft er 35. Donkey Shoot heeft er 34. Kijken we naar de twee ploegen uit de regio. Civicum staat vijfde netjes met 30 punten. En Boksmeer heeft er 28. De heren van Venraai die kwamen vanmiddag ook in actie. Zij speelden een thuiswedstrijd tegen Concordia uit Roermond en verloren die wedstrijd met 0 tegen 9. Dan was er ook nog hockey bij de heren van Civicum uit Kuik. Tenminste, als we dat ook voor je kunnen vinden. Ja, de heren van Civicum uit Kuik die speelden vanmiddag thuis tegen Drunen. En dat werd een gelijkspel van 3 tegen 3. Civicum staat momenteel op de negende plaats met 18 punten uit 18 wedstrijden. Wel ver van de drie laatste. Dat zijn Uden, Horst en Donkey Shoot. Maar die hebben veel minder punten. Dat was dus het hockey van vanmiddag. Het voetbal heeft u ook allemaal meegekregen. Mocht u toch nog iets willen lezen daarover, dan kan dat op de sociale media van jouw lokale omroep. Dat was in dit geval Omroep Venraai of Omroep Land van Kuik. Via de Facebookpagina's en Instagrampagina's wordt daar alles op genoteerd straks. Dus dan kunt u dat allemaal teruglezen of u hoort het terug in de uitzendingen van morgenochtend. Tot zover deze zondagmiddag live. Volgende week zijn we er ongetwijfeld weer. Dan met Peter van de Oever die hier weer zit. En wat mij betreft en wat ons betreft, wat het hele team betreft, nog een hele fijne zondag.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
2: De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-3128-00. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
9: Land van Kuik. De 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.

0: De 55PLUS Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Ja, goedendag hier met Marty Peters uit Kuik. Hier zijn we weer. We hebben vandaag twee gasten in de studio. Dit zijn twee dames. Dames, ik zou voorstellen dat jullie zelf even bekendmaken. Jullie naam en wat jullie doen.
2: Ik ben Lidwien Bunet. Ik kom uit Kuik. Ik werk in de zorg en als vrijwilliger werk ik al heel lang mee aan de seniorenpagina. En dat is mij iets van 15 jaar geleden gevraagd omdat er iemand wegviel. En ik doe dit werk met heel veel plezier.
1: Mm-hmm. En jij, of u?
3: Ik ben Truus Gerrits. Ik woon tegenwoordig in Wangrooge. Ik kom oorspronkelijk uit Haps. En ik ben als secretaresse verbonden aan Welzijn Ouderen Kuik. Mm-hmm. En vandaar ben ik gevraagd om mee te denken in de seniorenpagina.
1: Is het de secretaresse van Welzijn Ouderen Kuik een fulltime job?
3: Nee. Vrijwilligerswerk.
1: Vrijwilligerswerk. Ja. Jullie zijn hier om wat te vertellen over de seniorenpagina die maandelijks in het Kuiks Weekblad staat. Nou is mijn vraag van, wat is de geschiedenis ervan? Hoe zijn jullie gekomen tot een seniorenpagina?
2: Ik weet een klein beetje van de geschiedenis. Ik weet dat het in 1991 begonnen is bij Radius. Die vonden dat er een pagina moest zijn voor de ouderen toen. En toen waren er nog niet zoveel ouderen, maar die hadden niet echt de juiste informatie, vonden ze. En Radio's die had in de redactie één betaalde kracht en de rest waren vrijwilligers.
1: Mag ik even storen? Radio's, ja. Wat is Radio's?
2: Radio's, dat is de voorganger van Socium. Okay. Radio's bestaat niet meer en Socium heeft het overgenomen. Mm-hmm. En een paar jaar geleden is de laatste betaalde kracht van Socium is ermee gestopt. Dat vonden ze heel erg. En wij ook. En toen dachten wij als redactie van, ja, wij willen niet zonder aansturing varen in de zee van, op de seniorenpagina. Mm-hmm. Dus wij hebben Welzijn Ouderen Kuik benaderd, want de pagina is van Welzijn Ouderen Kuik.
1: Ja.
2: En gevraagd van, ja, we willen graag er iemand bij hebben die meedenkt en ons aanstuurt voor wat betreft sommige artikelen. De meeste artikelen bedenkt de redactie zelf. Maar we vinden wel, we moeten wel aangestuurd worden. Want het is van Welzijn Ouderen Kuik en daarom zit Truus ook bij ons.
1: Oké. Truus, wat is jouw taak dan in het geheel?
3: Mijn taak in het geheel is eigenlijk heel klein, moet ik eerlijk zeggen. Ik bezoek de redactievergaderingen. Ik meestal, als ik er ben, dan notuleer ik de vergaderingen. Mm-hmm. En ik probeer ook zo waar mogelijk wat ideeën in te brengen.
1: Ja, ja.
3: Maar meestal hebben andere dames met meer ervaring veel betere ideeën.
1: Maar hoe komen jullie aan ideeën en aan mensen die jullie interviewen op die pagina?
2: We hebben hier her en der bronnen die vermelden van, nou, je zou die of die kunnen interviewen. En dan is het de vraag of die personen dat ook willen. Want interviewen is één, maar je komt ook met de foto in de krant. En dat wil niet iedereen. Nee. En soms hebben we daar een oplossing voor door een voorwerp of een algemene foto te plaatsen. Maar het liefst hebben wij natuurlijk de persoon zelf in de krant.
1: Ja. En maar algemeen is het toch makkelijk aan mensen te komen? Of is het dan toch een behoorlijke opgave?
2: Het wisselt. We hebben wel eens een periode gehad waarvan we denken, ja, wie kunnen wij nu interviewen? En we hebben ook gehad dat we een rijtje klaar hadden staan, dat we een half jaar vooruit konden.
1: Ja.
2: Maar we hebben ook een hele goede redactielid gehad, Peter van Grinsven. Ja. En die had heel veel namen en die wist ook veel van Kuik. Maar helaas, hij is ons ontvallen.
1: Ja, dat klopt. Die is overleden afgelopen jaar. Dus, En zo'n redactievergadering, wie zijn er allemaal bij? Ook zijn Welzijn Ouderen Kuik bestuursleden erbij of zo?
3: Nee, bij de vergadering daar ben ik namens Welzijn Ouderen Kuik. En dan de andere redactieleden, waaronder Loek Hombergen. Die maakt iedere week of iedere maand een column. Dat doet hij nu al, wat zei hij?
2: Nou, misschien 20 jaar.
3: Ja, ongeveer 20 jaar. En Josje Goos, ja. Oh ja.
1: Mag ik vragen wie Loek Hombergen is? Want veel luisteraars zullen...
3: Loek Hombergen is een oud-leraar van het Merlet College. En volgens mij is hij ook ooit wethouder
1: geweest. Hij is wethouder geweest, ja. Dat klopt, ja. En Josje?
2: Josje Goos, die is eigenlijk een half jaar na mij gekomen. Want we zochten nieuwe redactieleden en iemand zij vertelde mij... Ja, zij schrijft goed en ze heeft ook heel veel geschreven voor bladen. Dus, en ze vindt het ook gewoon leuk om te schrijven. Ja. Dus ja, we zijn bijna tegelijkertijd begonnen.
1: Nou, is mijn vraag, van, is er behoefte aan een seniorenpagina in het blad?
2: Jazeker. Mm-hmm. En dat merk ik, want seniorenpagina wordt ook, nadat die in de krant, het Kuiks Weekblad, is geplaatst, dan zet ik hem op Facebook, speciale Facebookpagina van Els en Oudere Kuik. En ik merk gewoon dat de mensen daar lezen en reacties op geven.
1: We gaan een stukje muziek draaien en dan praten we dadelijk weer verder.

0: De 55-plus show. Voor en door senioren in het land van Kuik.
1: Zo, heren technici, bedankt voor het mooie stukje muziek. We gaan weer verder praten met Truus en met Ledwien. Het volgende van... hebben jullie leuke anekdotes wat betreft wat jullie zo al meemaken met de interviews? Ik kan me voorstellen van, ja, je komt bij iemand binnen, de koffie staat klaar, waarschijnlijk met iets lekkers erbij, een stukje taart of zo. Maar vertel eens hoe zo'n interview gaat eigenlijk. En wat mensen zo al te vertellen hebben buiten wat er gepubliceerd wordt.
2: Nou ja, ik ben een van de redactieleden die de interviews afneemt. We zijn nu met z'n drieën. En ja, wat mijn ervaring is, gewoon, je komt bij interessante mensen binnen. Bijvoorbeeld, ik ben ooit eens bij directeur Hendricks van de kistenfabriek binnen geweest. Dat is de laatste bewoner van het oudste huis van Kuik. En dan kom je daar binnen en het is echt een oud huis. En dan zit hij in een kamer en dan staat er een enorm apparaat voor hem, zodat hij kan lezen. Dus een soort superloop.
1: Oh ja, ja, ja.
2: En die man die woont daar alleen, die krijgt daar, of die kreeg daar hulp, want hij leeft niet meer. En hij gaat 1 of 2 keer in de week gaat hij naar de overkant, naar Maartens Hof. Om daar gedoucht te worden. Dus het is zo mooi dat zo'n man zelfstandig kan blijven wonen. En wat voor verhalen hij dan verteld heeft over de Café de Gouden Leeuw, die op de plek stond waar nu Domino's staat.
1: Oh,
2: de pizzeria.
1: De pizzeria, ja.
2: Ja, of ik ben ook bij mevrouw Okka Gal geweest. Die woonde vroeger in Padbroek. En die heeft vlak tegenover de looierij gewoond, boven. En zij was ook tegen de 100. Ze woonde nog zelfstandig. Het huis zag er rommelig uit, maar ze haalde gewoon zelfstandig de koffie voor ons, want we waren met z'n tweeën. En ze deed gewoon alles zelf. Ik vind dat zo mooi, die mensen die erover vertellen.
1: En dan gaan de gesprekken waarschijnlijk echt over vroeger.
2: Over vroeger, ja.
1: Ja, ja.
2: Of mevrouw Annie, ik ben even de achternaam kwijt. Een Indonesische vrouw die na de oorlog naar Nederland kwam in november. En dan in Mil in de barakken heeft gezeten en pas later naar Kuik kwam. En ja, die vrouw is nou ook 4,95.
1: Mm-hmm.
2: Ze is er nog. Ik vind het prachtig dit soort mensen te interviewen.
1: Echt een beetje ook de verhalen van vroeger. Maar die verhalen zie je dan niet terug bij jullie op de pagina?
2: Jawel, die worden afgedrukt.
1: Ja, ja. Ja,
2: en dat zijn meestal de grote artikelen. En we gaan ook wel eens naar bijvoorbeeld Verdeliet. Daar hebben we ook een... Dat is weer iets heel anders, want dat is meer... wat doet Verdeliet? Dat zijn meer feiten dan herinneringen.
1: Mm-hmm. Ja. En wat ga jij nu dadelijk betekenen voor de rubriek?
3: Hoe bedoel je?
1: Je bent eigenlijk pas ingestapt eigenlijk in de redactie. En wat gaan daar de taken voor je worden? Zo bedoel ik dat eigenlijk.
3: Oké, nou, ik zit er eigenlijk alleen maar namens Welzijn Ouderen Kuik. En om te ondersteunen, maar ik ben in die zin geen redactielid om stukken te schrijven. Mm-hmm. Dat is niet mijn core business.
1: Nee.
4: Martin, ik kan het even niet laten om in te breken. Maar mijn vraag is, u hebt net wat voorbeelden genoemd, Ledwien, van gasten. Maar nou stel dat ik luisteraar ben en ik denk, oh, dat zou toch wel heel erg leuk zijn als mijn oom of mijn tante of mijn buurvrouw of buurman ook zoiets. Is dat mogelijk?
2: Jazeker. Jazeker. Je kunt ons niet direct benaderen, maar je kunt altijd naar Welzijn Ouderen Kuik gaan. En die kunnen altijd doorverwijzen naar de redactie van de seniorenpaar. En daarom zit Truus ook bij ons.
3: Ja. Dat zou heel fijn zijn als mensen zich zelf aanmelden met een interessant verhaal, met een interessant idee.
4: Ja, want het gaat
3: heel graag.
4: Het gaat ook een beetje om de thema's en onderwerpen die jullie graag willen laten lezen natuurlijk.
1: En moeten het speciaal mensen uit Kuik zijn? Of zeggen jullie ook de dorpen om Kuik heen?
3: Ja, zeker.
1: Of het land van Kuik?
2: Nou ja, het Kuiks Weekblad komt in Kuik en omstreken. Dus de omliggende dorpen. En mm-hmm. niet in Boksmeer of in Mil. Dus, mm-hmm. Maar we hebben wel een soort samenwerking met de redactie van Boksmeer en Mil. Want die hebben ook een seniorenpagina. Mm-hmm. En we hebben afgesproken, het is nog niet gebeurd, maar als Box meer een interessant onderwerp heeft, wat Kuik ook kan gebruiken, dat we dat plaatsen en andersom.
1: Oké, dus er is wel een samenwerking.
2: Min of meer. Het is nog een beetje pril, maar we proberen wat sterker samen te werken. Ook omdat op dit moment onze redactie een beetje... hoe heet dat? Er willen wat mensen opstappen, maar daar komen we later op.
1: Daar komen we een blokje drie op terug. Prima, maar wat ik wel mis, en daar hebben we eigenlijk met de voorbespreking ook over gehad, een kolommetje wat elke maand zou moeten verschijnen met activiteiten en speciale activiteiten zoals doortrappen, wat een Kuik geweest is, en de beweegmarkt. Dat zag ik dus niet in het blad terug.
3: Nee, dat er is gekozen voor de indeling zoals die nu is. Mm-hmm. En één keer per jaar zetten wij als Welzijn Ouderen Kuik daar onze activiteiten in voor dat jaar. Maar de tussendoor activiteiten, om het zo maar eens te noemen, die worden daar dus niet in vermeld.
1: Nee.
3: En we zijn wel heel erg bezig met PR als Welzijn Ouderen Kuik om dat beter op te zetten en iets meer handvaart te geven. Maar we zijn op zoek naar vrijwilligers daarvoor. Nee,
1: daar komen we het volgende blokje op terug. Maar over doortrappen en de weegmarkt, het heeft dus gestaan op de pagina's van de gemeente, die ook afgedrukt worden. Dus, maar ja, we hebben het liever twee keer erin dan één keer. Ja. We gaan weer naar muziek luisteren.

0: De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.
1: Zo, dan gaan we nu naar het derde gedeelte van het interview met de dames. Lidwien en Truus. Dames, hoe loopt het met de seniorenpagina? En dat bedoel ik van, hebben jullie mensen genoeg? Kunnen jullie nog mensen gebruiken? Wat ook belangrijk is, contacten willen, als men contacten wil hebben met de seniorenpagina. Kunnen jullie daar wat over vertellen?
2: Nou ja, de laatste jaren hebben we eigenlijk wel een vast team.

0: Een beetje een handicap, maar van de andere kant, ze wil heel graag schrijven.
1: Dan moet dat een voorwaarde zijn dat ze uit de kuik komen?
0: Niet echt, maar het is wel handig. Want dan weet je ook veel over het Kuikse en de omliggende dorpen. En dan kun je daar, denk ik, wat beter over schrijven. En je weet ook wie er woont, hè?
1: Ja, je zegt de omliggende dorpen, dus iemand uit Oefelt, Beugen, telt dat nog mee als omliggend dorp, behalve de oude gemeente Kuik?
0: Ja, ik weet niet of zij het Kuiks Weekblad ontvangen, Oefelt.
2: Oh, ja, ik denk dat Oefelt en Beugen het Boksmeers Weekblad ontvangen.
1: En dan Haps en zo, dat krijgt het Kuiks Weekblad.
0: Haps, Katwijks en Targeta.
1: De oude gemeente Kuik, zoals we dat ze noemen, die krijgen het blad. Ja. En de mensen uit die regio, die kunnen dus in principe met jullie in contact komen om redactielid te worden. Zeg ik het zo goed?
0: Ja, en het enige wat ze hoeven te doen is naar iemand gaan, een interview afnemen, daar een mooi verhaal over schrijven, een foto ervan maken of een foto van die persoon krijgen. Mm-hmm. En dan dat is maar één keer per maand. Ja. En één keer per maand hebben we een redactievergadering. En dat is gewoon van 1 tot 2 op de woensdagmiddag. En dat is meestal dan de laatste woensdag of de eerste woensdag van de maand. Dat ligt maar net wanneer die valt. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk. En het is, ja, we hebben het altijd gezellig.
1: Maar je hebt het nu over de bezoeken die afgelegd moeten worden en de redactievergadering. Maar je vroeg ook over, je zocht ook een columnist eigenlijk. Wat wordt daarvan verwacht?
0: Ja, we hebben een columnist, Loek Hombergen, die onder de naam van Velke al iets van 20 jaar, geloof ik, 20, 25 jaar stukjes heeft geschreven elke maand. Hij heeft zelfs een boekje daarover uitgegeven toen hij 80 werd. Maar hij wil volgend jaar stoppen, begin in januari geloof ik. En we zoeken gewoon iemand die hem kan vervangen. En dat zou prachtig zijn als het van het ongeveer hetzelfde kaliber zou zijn. Of totaal iets anders, dat kan ook. Mm-hmm. Maar gewoon iets wat ouderen aanspreekt. En stukjes, dat kan privé zijn, stukjes. Maar het kan ook over wat er in Nederland gaande is. Of wat er in het Kuikse gaande is. Dat kan van alles zijn.
1: Ja. En die Loek, dat was dus een oud-wethouder. En hij kwam uit het onderwijs.
0: Hij was leraar Nederlands. Dat kun je ook wel zien in zijn columns.
1: Ja. Ja, ik heb ook een neef die is een leraar Nederlands. Ja. Maar ja, die is, loopt tegen de 90, dus die zou ik me niet vragen.
0: Nee.
1: maar goed, ik heb belangstelling om kolonist te worden. Wat moet ik doen?
0: Contact opnemen met Welzijn Ouderen Kuik. En die, dan komen ze vanzelf bij Truus terecht.
2: Ja.
0: En dan, dan gaat het gewoon lopen.
1: We gaan naar het laatste gedeelte toe. Dames, hebben jullie nog wat toe te voegen? Truus, nog wat te vertellen over het hele gebeuren omtrent de seniorenpagina?
2: Ik heb er verder niet zo heel veel over aan te vullen als dat we het heel graag blijven behouden, de seniorenpagina. Mm-hmm. Dus dat nieuwe vrijwilligers heel welkom zijn.
1: Welkom zijn, ja. En dan doen jullie een gesprek met ze, met zijn vrijwilliger?
2: Wij voeren dan met één of twee redactieleden een gesprek.
1: Mm-hmm, okay.
2: En dan zijn ze welkom.
1: Is er iets wat ik vergeten ben te vragen?
0: Het hoeven niet per se oudere personen te zijn. Want ik was ook net in de 50 toen begon. Dus het hoeft niet per se een senior te zijn. Als hij maar tijd heeft en zin heeft om interviews af te nemen. Nee. Dus het mag ook iemand zijn die bijvoorbeeld afgekeurd is voor de dat hij niet meer kan werken. Dus,
1: ja.
0: Maar tijd over heeft.
1: Dus die tijd over heeft. Ja. Hoeft niet per se.
3: Arbeidsongeschikt verklaard.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja. Goed, dames. Ik denk dat we dan kunnen afronden.
0: Ja.
1: Ik ben heel blij dat jullie naar de studio zijn gekomen. En ik hoop toch van ganse harte dat de redactie uitgebreid wordt. Zodat deze mooie pagina in het Kuiks Weekblad kan blijven bestaan.
2: Dat hopen wij ook.
0: Ja, dankjewel dat we mochten komen.
1: Graag gedaan. Tot ziens.
0: Tot ziens.

0: belangrijk. En natuurlijk ook machtiging. Ja, het is goed.
1: Ja. Hey, we hebben toch wel wat respons gekregen op jouw rubriekjes en gedichtjes. Dus wij genieten ervan. Ik ben zeer benieuwd wat we krijgen nu hier, mevrouw. We gaan naar Pinksteren.
0: Ja, en we hebben afscheid genomen van wethouder Hendricks, bekend in het land van Kuuk.
1: Ja, klopt. Oeh, gaan we daar naartoe?
0: Ja, daar gaan we naartoe, want daar heb ik een gedicht voor geschreven.
1: Heel leuk. Laat horen.
0: Willy Hendricks. Geboren in Haps. Willy, wie haar naam. Haar ouders hadden er toen een café. Het sociale kreeg ze van Tuzut met, want het was er duk en komen en gaan. Het derken groeide naar groot. Ging werken. Een vrouw alleen tussen mannen. Daar was soms tegen deuren trappen. Weer enkele wethouder, maar kreeg het niet cadeau. Weer wel eens de queen van Oefeld genoemd. Een bekend gezicht in de plaatselijke politiek. Maar wie kende haar als vrouw, als moeder? Want Tuus was ook alles gewoon deur. Een vrouw sociaal, altijd strijdbaar. Maakte duk niet, stond voor elkaar. Nou is het zover om de bladzijde te slaan. Om zonder agenda op te kunnen staan. Woensdag waren er nog iefjes in het middelpunt. Willy geniet ervan, het is ook gegund.
1: Nou, het is heel mooi, want ik heb er een poosje geleden een keer gesproken. Dat was in het gemeentehuis, de opening van het gemeentehuis in Boksmeer. En toen zei ze, ja, daar had ze toch wel moeite mee om het afscheid te nemen van haar baan, zeg maar zeggen.
0: Ja, en het mooiste was, ze had een beetje het programma zelf gelezen. Maar degene die het organiseerde, hadden mijn bewust er niet ingezet. Want ik was er veel gevraagd om dat te doen.
1: Leuk.
0: Dus ja, daar overdonderde haar zoon.
1: Ja, heel erg
0: ja,
1: leuk.
0: Ja, ik heb het wel heel leuk gevonden.
1: Ja, nou, ik kan me niet voorstellen. Het was heel mooi gedaan weer, Mientje. Hé, hey, ik zou zeggen dankjewel en fijne hemelvaartsdag. Wel hier blijven, hè?
0: Ja, inderdaad. Okay. Nog niet naar de hemel, nee.
1: Oké.
0: Okay. Tot volgende week.
1: Ja, tot ziens, hè.
0: Houdoe.
1: Dankjewel, houdoe.

De 55PLUS-show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. 14 Spanjaarden van expeditieschip Hondius zijn zondag geëvacueerd en aangekomen in Madrid. De groep, bestaande uit 13 passagiers en een bemanningslid, gaat in quarantaine in een militair ziekenhuis. Het schip ligt voor anker bij Tenerife nadat het werd getroffen door het Hantavirus. Binnenkort zal het schip naar Rotterdam varen voor een grote schoonmaak. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi schrijft in haar nieuwe memoires dat ze in Iraanse gevangenissen is mishandeld, langdurig is geïsoleerd en medische zorg is ontzegd. Ze zegt ook voortdurend te zijn ondervraagd. In 2023 won ze de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar strijd voor vrouwenrechten en mensenrechten in Iran. Haar boek verschijnt in september.
8: Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja.
13: Ja.
11: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
14: Hey.
5: Ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Green World Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. De 1805 to Nashville. De countrytrein van Omroep Land van Kuik.

0: The man from Glendale, West Virginia, Brad Paisley, Catch All the Fish. Hi country folks, welkom bij de 1805's in Asheville, een trein vol traditionele country back-to-back. Wekelijks op Marplan van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jo Nuis, All on Board. De tweede country song in dit programma is van Billy Walker, Wild Texas Rose.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Yo Nouse.

Een lekker stukje bluegrass van Bobby Osborne, The Old Oak Tree. We gaan naar Restless Heart, een band, een muziekband die gevormd werd in Nashville, Tennessee. A Little More Coal on the Fire.

Hij werd geboren in Nashville, Tennessee, maar groeide op in Vicksburg in Mississippi. The name Warner Mac, just living my life. Jerry Lee Lewis, yep, the countryside of Jerry Lee Lewis. Pick me up on your way down.

Ten Foresight, Somewhere Between. Iedereen kent natuurlijk dat nummer. We gaan naar Ray Wiley Hubbard. If Heaven is Not a Place to Go.

Bashful Brother Oswald hoorde je met Mountain Dew. De Bellamy Brothers en de Bellamy Brothers die komen van Florida. The Andy Griffith Show.

0: with you.
1: Waltz across Texas en je hoorde Ernest Tubb. Country liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 te Nashville. De trein Bordewol traditionele country, back to back. Mijn naam is Johan Huis voor Omroep Lans van Kuik. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long. En we gaan eruit met Tom Paul Glaser en de Glaser Boys. Help me make it through the night.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top, vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest, met Van Soest op de bank. Rob van Soest, met Van Soest op de bank.

Zo, we zijn er weer. Een beetje harder. Ja, hij stond een beetje zacht. Goed, we zijn er weer. 7:08. Op zondag, even kijken. 10 mei, moederdag. Zo, lekker weer 2 uurtjes. Weekend weer bij, bijna voorbij. Jazz uit de jaren 80. Kom met deze plaat. En zometeen Gino Vanelli, Wild Horses. Lekker tot 9 uur voor, bij jou op Omroep Kuik.

Ja, dat kent ze misschien wel, de Nederlandse band The Time Bandits. Muziek uit de jaren 80 hier op Omroep Rand van Keuk. Zo, we hebben weer mooie dagen gehad qua weer. En er komt nog mooi weer aan, hebben ze beloofd. Dus we zien het vanzelf wel.

0: Heel veel op de radio gedraaid. Ook, ja, een mooie plaat. Dames, hè? Ja. Dus zometeen een hele oude plaat van de dijk, Bloedend Hart. Met Huub van der Lubbe. In die tijd toen bestond er een groep nog.
1: Het is weer zondag. Tijd voor Met van Soest op de Bank.

Kardans in het donker, Nederlandse band. Volgens mij komen die richting Utrecht, maar dat weet ik niet zien. En je hebt ook nog andere bands die volgens mij uit die, ja, de tijd kwamen. Peter Schilling, Major Tom. Ja, in 1983 kwam deze plaat uit. Ja, dat is steeds met Omroep Land van Kuik, met Van Susenbank tot 9 uur.

Zo, de laatste plaat voor de klok van 8 uur. Tot straks. Hoi. Met Mike McDonald en Sweet Freedom. Ja. Tot straks. Hoi.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren. Een scheiding. Gezondheid die verandert. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond.
9: Een van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankel bestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
11: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install QR-kent en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
13: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
14: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
14: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

Yes, Arne over Lonely Hearts. Welkom terug bij deel 2, laatste deel weer, 8 over 8. Op 10 mei 2026 op Moederdag. Yes, plaat 1983.

0: Zometeen van Boeiengroep Linda, maar eerst even dit.
1: Je weekend goed afsluiten? Dat doe je met Van Soest op de Bank.

Ik was jaren op zoek naar deze plaat van Kajagoogoo en Big Apple. En gevonden. Hij staat op een harde schijf. En ja, een USB-stick. Daar staat hij, deze plaat op Big Apple. Verder met muziek. The Cars and a Drive. Ook jaren 80 kwam deze plaat uit.

van Shownsby en de Weens, de way it is. 7:30 op Omroep Keuken, jouw radio zondag. Met Van Soest op de bank. Ik zit op de stoel, jij misschien op de bank. Of je legt lekker uit. Lang uit op de bank. Op de achtergrond Omroep Keuken, radio. Naar deze heerlijke muziek te luisteren op zondagavond. Jouw afsluiting van het weekend. De volgende plaat is ook een hele mooie plaat, vind ik tenminste. Daar gaan we even naar luisteren. Ja.

Oh, hello, foutje. Hurts to be hurts, Jen Vanelli. Als verkeerd knopje, kan gebeuren. Live.

Maria Magdalena Sandra, Duitse band, Duitse groep geloof ik mee. Daar heb ik me laten vertellen. En plaat in 1985. Met Nederlands top 40 toen. Zometeen Simple Minds, Don't You Forget About Me. En we gaan langzamerhand naar de klok van 9 uur. Dan zit het programma er weer op bijna. Oh, wat jammer nou.

Don't You Forget About Me, groep uit Schotland. Jim Kerr. En de gitarist is nogal van deze band. Ik heb ze pas gezien op YouTube. Wat zijn die oud geworden? Ja, worden we allemaal als het goed is.

Zo, ik ga vast afsluiten. Volgende week ben ik weer tussen 7 en 9 met Van Soetenbank. Fijne zondag, fijne week en geniet van het mooie weer. Houdoe, doeg.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
7: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek open houden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. Een van de vijf Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankelbestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbank ontstaan tegen de ochtend.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. 1 van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij een verkeerscontrole langs de A73 bij Haps zijn vrijdagavond 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. In totaal werden 110 processen verbaal uitgeschreven voor technische gebreken en andere overtredingen. De actie was een samenwerking van diverse handhavingdiensten. Bij tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd en gecontroleerd op het terrein. Welke overtredingen zijn vastgesteld is niet bekend. En er zijn geen gegevens over eventuele processen verbaal of inbeslagname van voertuigen vrijgegeven. Zoopark Overloon presenteert van 14 mei tot en met 14 juni levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen. Tijdens Wild Bricks de Creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is zowel leuk als educatief voor alle leeftijden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.
2: Lost the things that you thought.

Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïense drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overgevecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog het wankelstaakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ik ben niet meer bang van Hannah May en Bluff draait om vertrouwen, veiligheid en geborgenheid. Iemand die je even uit de chaos van de dag haalt. De samenwerking tussen Bluff en Hannah May ontstond tijdens een schrijfsessie met Peter Slager.

0: Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbank ontstaan tegen de ochtend.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Just a perfect day. Drink sangria.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij een verkeerscontrole langs de A73 bij Haps zijn vrijdagavond 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. In totaal werden 110 processen verbaal uitgeschreven voor technische gebreken en andere overtredingen. De actie was een samenwerking van diverse handhavingdiensten. Bij het tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd en gecontroleerd op het terrein. Welke overtredingen zijn vastgesteld is niet bekend en er zijn geen gegevens over eventuele processen verbaal of inbeslagname van voertuigen vrijgegeven. Zoopark Overloon presenteert van 14 mei tot en met 14 juni levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen. Tijdens Wild Bricks de Creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is zowel leuk als educatief voor alle leeftijden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.